0: de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van de Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. In Winschoten in Groningen zijn 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident. Maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten die 2 gewonden. Die zijn allebei naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond dus, om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
3: Je eigen omroep in de buurt.

0: about you. Without the flowers in bloom and me, I'd die without you.
1: Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Stef Banstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NWS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt ook dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gaan gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 nieuwe plekken brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Dat wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de weg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. De Mexicaanse krant schrijft dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken zoals deze komen vaker voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui, elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Stef Banstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwenstad, je eigen omroep in de buurt.

0: Stef Banstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikt abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
1: Deze week in Muziek Magazine. Hans Sloten met het Stiltecentrum.

Ja, opgenomen in het Amsterdamse Concertgebouw. Jawel, 1972. De enige keer dat de Grateful Dead Europa aandeed en ook Nederland aandeed. Daarmee moesten de Nederlandse deadheads het echt doen. Wat ik nog steeds betreur, want ik had ze heel graag live willen zien. Ik ben een heel klein deadheadje. En ja, Bob Weir is dood. En langzamerhand is de hele Grateful Dead zich aan het verzamelen. Dat gaat inderdaad echt wel rap eigenlijk, als ik het zo even snel bedenk. Jerry Garcia is natuurlijk al een hele tijd niet meer onder ons. Nou, die spelen daar dit prachtige nummer Jack Straw in de muziekhemel, zeg maar. Daar wordt het steeds beter toeven. Zo lijkt maar weer. En dit is terug te vinden op de LP Europe 72. Het overzicht van de tournee. En die zijn echt in allerlei vormen, soorten en maten te verkrijgen. Maar het meeste waard is nog de originele persie. Grateful Dead, fantastische band. Misschien is dat een keertje reden om zijn uitzending geheel aan te wijden. In deze uitzending weer een stapel singeltjes. Ja, net zo makkelijk. Hè? En dat Sjaak dan niet gaat zeggen van... Ja, dat heb je van mij. Want ik draai ook altijd singeltjes. Ja, nee, goed. Dit zijn wat andere singeltjes dan die Sjaakie draait. Moeten we maar zo denken. Want draait hij Clyde Beck verder? Ja, ik wel.

Ach, ze was niet alleen bloedmooi, ze kon ook nog hartstikke mooi acteren. De opname dateert in 1964. En toen had ze toch al bijvoorbeeld met in Godard's meesterwerk, vind ik, Le Mépris gespeeld. Oh mijn genade. Nou ja, de oudere heer herkende haar stemmen natuurlijk wel. Brigitte Bardot bracht in 1964 een plaat uit onder de titel BB. Dat was haar bijnaam. En Jorde de Les Hommes Endormis. En wat jazzy en wat klonk dit toch verschrikkelijk lekker. En daarvoor overigens ook zo mooi. Clyde McFadder met het nummer Maybe op een Mercury singeltje. En ik heb weer een singeltje onder de naald. The Young Rascals.

Of je Jackie McShee hoort, zeg. Fantastisch, wat mooi. Ja, vorig jaar een van de meest bewonderde platen. Tenminste, bij mij een van de meest bewonderde platen. Ik vind dit zo fraai. Liana Flores, en ze woont en werkt in Londen. Flower of the Soul heet de plaat. En je hoort het nummer Orange Colored Day. En daarvoor, ja, dat was echt een grote soul-hit, hè. De Young Rascals met A Groovin'. Goed, we hebben nog een grote hit onder de naald. Alleen ik heb nu de B-kant eronder gelegd. Ja. Het singeltje van Ace, How Long? Ja, dat kennen we allemaal wel. We gaan even naar de B-kant luisteren. Sniffin' About.

Ook zo'n plaat die, ja, er komt zo verschrikkelijk veel muziek uit. Ja, waarvan je denkt, shit, die vergeten we bijna weer. Prachtige zangeres Pauli Liem. En Nederlands hoop in bange jazzdagen. Alhoewel, er gebeurt zoveel. Overal in Europa. En zij is een van die nieuwe stemmen. Die plaat die draagt de titel No One Knows. Komt alweer uit 2024. En je hoort het nummer Where Do You Go. En daarvoor het B-kantje van het nummer How Long. En Paul Carrack is geloof ik dit jaar weer te zien in Carré in Amsterdam. En altijd uitverkocht. Want ja, man heeft natuurlijk een prachtige stem. En dit was de B-kant. Sniffin' About van dat singeltje. Cold Cut, een bandje waar een goede vriend van mij een hele grote fan van was. Maar ik wist niet dat die ook nog eens een keer een singeltje hebben gemaakt met Junior Reed van Black Uhuru en de Ahead of Our Time Orchestra. En toch is het zo. Stop This Crazy Thing.

0: Ja, ik weet wel dat ik heel bedroefd was over het feit dat deze maestro, deze held, nou niet eens zo lang voor zijn dood een concert gaf in de boerderij in Sweet Lake. En ik piste net naast de kaartjes. Ai, wat had ik daar een verdriet over. En toen ging die vlotte, na ging die nog dood ook. Shit. Dr. John, ja, duidelijk hè. Zuzu Man. En terug te vinden op een fantastische nieuwe verzamelaar met ja, het geluid uit New Orleans. Voodoo Grooves from the Crescent City. En ze staan er echt allemaal op. Dit is echt een inloper in de New Orleans sound. En Dr. John hoort daarbij. Nogmaals, de titel New Orleans Gri-Gri. Ik moet hem wel helemaal uitspreken natuurlijk. Want zo heet hij dus ook. Voodoo Grooves from the Crescent City. Zuzu Man. En daarvoor hoorden we Junior Reed met Cold Cut and the Ahead of Our Time Orchestra. Stop This Crazy Tang. En over de volgende vrouw, vind ik, moet eigenlijk maar eens een keer een serie worden gemaakt. Jetty Perl, Jetje van Oranje. Die zo'n bizar leven heeft gehad. Een wonderlijk leven. Mooi met heel veel wonderlijke kantjes. Begin jaren 60 kwam ze weer terug. Ja, en toen kwam ze met repertoire waarvan heel veel mensen toch ook weer niet door de bocht heen konden. Het Franse repertoire. Brassens, Trenet, Guibert. En ja, ze werd in Nederland wel een beetje bekend vanwege toch dat hele wonderlijke liedje over Lief Margootje die melk aan een katje gaf. Maar dan wel op de natuurlijke wijze. Jetty Perl.
1: Margot die op de schapen paste, vond in de berm van het weidepad een jong poesje dat in het gras te kleumen zat. Margot opende vlug haar bloesje en haar sneeuwblanke huid kwam bloot, die het kille verkleumde poesje warmte bood. In het bloesje zocht toen het katje naar een plekje aan Margot's borst. Margot dacht, dag peutertje, had je dan zo'n dorst? Maar een boer die net langs kwam rijden, zag het aan en riep, oh la la, ging het nieuws door de buurt verspreiden en de dag daarna. Toen Margot het bloesje open ging knopen, omdat het poesje weer hongerig was.

Maar Margot was nog erg onervaren en ze dacht dat het om het poesje was. Dat de mannen zo stonden te staren. Oh la la la la la la la la, oh la la. De burgemeester en de schilder, de kruidenier, de melkboerenklerk en ook de slager en de vilder staakten het werk. En zelfs de smid die in zijn leven voor heter vuren had gestaan, gaapte met een lichtelijk beven het wonder aan. En de strenge Noorse gendarmes riepen wel hey daar en ho ho, maar ze keken zelf naar de charmes van Margot. Vele, vele nieuwsgierige ogen waren op het schouwspel gericht, maar Margot deed zeer onbewogen en kalm haar plicht.

Maar terwijl de mannen genoten, stikten de vrouwen haast van nijd, zodat zij tezamen besloten tot de strijd. Scheldend, krijzend, blerend en jouwend, zwaaiend met stokken in de lucht, joegen ze het arme poesje mouwend op de vlucht. Marco plengt de veelhete tranen, koos als troost toen een echtgenoot, legde sindsdien alleen voor hem haar charmes bloot. Jaren is het nu al geleden en de mensen vergeten vlug, maar soms haalt een oudje het verleden nog eens terug. Toen Margot het bloesje open ging knopen, omdat het poesje weer hongerig was, kwamen burger en boer aangelopen. Oh la la la la la la la la, oh la la la la la la la. Maar Margot was nog erg onervaren en ze dacht dat

De echte Soul Cats. Ja, die weten nog wel waar we het over hebben natuurlijk. Hè. Een prachtige heruitgave. Stax Records presents The Barkeys. En je hoorde Son of Shaft. En daarvoor Jetty Perl met het lieve Margotje. Origineel heet Brave Margot. Dat was natuurlijk een liedje van Georges Brassens. En op het hoesje van het plaatje wordt ook wel verteld dat met name de christelijke omroepen dit weigerden te draaien. Want ja, dit was echt te seksistisch. Dit was allemaal zo duidelijk verteld dat de verbeelding kon gelijk naar boven komen. En er wordt echt op het plaatje ook wel verteld. Ja, maar we hebben gewoon de tekst van dit soort mannen gevolgd. En jelui kinderen luisteren toch ook naar de Franse chansonniers. En soms wisten ouders niet wat voor zware antireligieuze, maar ook wel eens licht seksistische teksten. Erotische teksten. De grote mannen zoals Serge Reggiani, Brassens, Brel, nou, noem ze maar op. Wat die allemaal stonden te zingen. Ja, het kan gebeuren, hè, van die dingen. Nog een singeltje. Nou, dit nummer ken je denk ik wel. Als je een beetje Beatle-achtige achtergrond hebt en een beetje Beatle-fan bent. Op het concert voor Bangladesh werd het ook gezongen. De bijdrage van Ringo Starr. It don't come easy.

Ja, sinds Esbjørn Svensson wordt er zoveel geëxperimenteerd met de trio-vorm. En daar is dit dan ook weer een mooi voorbeeld van. Moses Jofi Trio, MYT. En die hebben onder andere gespeeld op Transition, zeker te weten. Hun plaat heet MYT. En je hoort het nummer Till Tomorrow. En we gaan er weer uit met een singeltje. Ja, ik liet je net Brave Margot horen door Yeti Pearl. Dat werd al een beetje olala gevonden. Maar dit singeltje, ja, dit was een dame die echt uit het nachtclubcircuit kwam. En dat was echt olala. En ze zong er ook gewoon over. Cochinelle. En daarmee verlaat ik u hierna de Golden Oldies Revival door Ton Bos. The one and only die het programma naar zo'n lekker hoog niveau trekt. En dat meen ik uit de grond van mijn hart. En met de nachtclub verlaten wij u. Tot de volgende keer. Hoi.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving. En is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio. Maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. En de organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog. Zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwe Stad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Lea van Koeverden.

Welkom bij een uurtje klassiek. Ik ben Lea van Couverde en in dit programma neem ik u graag mee langs werken van diverse componisten zoals Stamitz, Rachmaninov, Busoni, Ten Holt en Ravel. Een gevarieerd programma met bekende en misschien minder bekende werken. We begonnen deze uitzending met de Grand Pastoraal Symphonie Le Jour Variable van Johann Wenzel Anton Stamitz. Hij werd in 1917 geboren in de Boheemse stad Deutschbrod en was componist en violist. Hij was kapelmeester aan het hof van de vorst van Mannheim en kreeg het voor elkaar om de strakke barokmuziekstijl om te vormen tot iets speelsere muziek uit de rococo-tijd. Stamitz werd geboren in een familie van muzici. Vader was organist en gaf hem zijn eerste muzieklessen. Hij studeerde in Praag filosofie en muziek. Toen de vorst van Keulen werd gekroond door de broer van Stamitz, mocht hij tijdens de festiviteiten solo-viool spelen. De net gekroonde vorst was zo onder de indruk van zijn spel dat hij hem benoemde tot kamermuzikus. Stamitz wilde heel graag iets nieuws toevoegen aan de bestaande symfonieën en dat bracht hem naar de pastorale symfonie Le Jour Variable die hij schreef in Versailles in de herfst van 1772. Voor die tijd een ongebruikelijke compositie, maar veel kenners waren zich ervan bewust dat deze symfonie een bijzonder interessante en opmerkelijke compositie is. De Kölner Academie onder leiding van Michael Alexander Willens voerde dit werk uit.

Symfonische dansen van Sergei Rachmaninov, een orkestsuite in drie delen, werd in 1940 voltooid. U hoorde het eerste deel. Het is zijn laatste grote compositie en het enige werk dat in zijn geheel werd geschreven terwijl hij in Amerika woonde. Hij had heimwee naar Rusland en dat hoor je terug in de muziek. Hij kijkt terug op zijn leven, vervuld van herinneringen aan zijn vroegere leven en muziek. Muziek is emotioneel. Het werk ging 3 jaar voor zijn dood in première. Het deel dat u net hoorde begint min of meer opgewekt, maar verandert in een melancholisch laatste deel. Het werk werd ongelooflijk slecht ontvangen en hij werd daar depressief van. De symfonische dansen echter laten horen dat de componist zichzelf weer terug had gevonden en met zichzelf in het reine was gekomen. Uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Sir Simon Rattle.

Dit kun je wel een levendig stuk muziek noemen. Het Rondo, het Elegie nummer 3 van Ferruccio, Dante, Michelangelo, Benvenuto, Busoni. Die leefde van 1866 tot 1924. Hij was componist, muziekfilosoof, schrijver over muziek, pianist en muziekpedagoog. Het is het ontwerp van een opera met maar één acte. En het werk werd opgedragen aan dirigent Frederik Stock, maar werd pas 5 jaar na de dood van de componist uitgevoerd. Het is een mengelmoes van kleurrijke kleding, grapjes en levendigheid. Niet echt een zware opera, maar eentje die dartelt. Uitgevoerd door het Symfonieorkest van de Noord-Duitse Rundfunk onder leiding van Werner Andreas

Het Canto Ostinato van Simeon ten Holt voor vier piano's en live-opname. En dit was het 74ste deel. En daar ben ik weer met minimal music. Traag, langzaam veranderend, een beetje in trance raak je ervan. Anderhalf uur duurt het hele werk en het mag gerekend worden tot een van de beste stukken Nederlandse minimal music. Dit was dus een deel uit het Canto Ostinato van Simeon ten Holt, die in 2012 overleed op bijna 90-jarige leeftijd. Ten Holt had zijn compositie aanvankelijk Perpetuum genoemd, maar hernoemde het en het werd Canto Ostinato letterlijk aanhoudend gezang. Vier vleugels zijn ervoor nodig om het uit te voeren. Wantrouwend werd het werk door musicerend Nederland ontvangen. Niemand begreep wat ten Holt had bezield om dit te schrijven. Het werd als niet romantisch, mooi of vernieuwend betiteld. Het grote publiek dacht daar echter anders over. Uitgevoerd door het piano-ensemble bestaande uit Irene Russo, Fred Oldenburg, Jeroen en Sandra van Veen. We gaan dit uur afronden met een deel uit de bolero van Ravel. Oorspronkelijk bedoeld als balletmuziek en als zodanig ook gebruikt als slotstuk van de film Les Uns et les Autres, een film uit 1981. De Fransman Maurice Ravel componeerde het werk dat in de Opera van Parijs in première ging in 1928 en meteen een enorm succes was. Ravel zelf noemde het werk muzikaal, inhoudloos en eentonig. Hij noemde het geen kunst, maar een experiment. Voor deze uitvoering tekende het London Symphony Orchestra. Fijn dat u luisterde naar een uurtje klassiek. Dank aan Adi Oudernes voor de techniek en heel graag tot de volgende keer.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een goede afweging te kunnen maken. Dat is weer zon en wolken met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust later vanochtend. En een groot deel van de middag is het droog. 20 tot 25 graden wordt het. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Station. Welkom bij Machiavelli, het radioprogramma op Gouwstad over de lokale politiek. Vandaag gepresenteerd door Arjan Doelman en vandaag is de gast Kitty Rang van Pro. We verwachten eigenlijk ook nog Rick Smits van D66, maar die is nog niet gearriveerd. Zijn zij raadslid in de Goudse gemeenteraad. Nou, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe kijk je terug op de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart?
1: Nou, laat ik beginnen bij de campagne. Dat vond ik een hele intensieve, maar ook hele leuke tijd. Ook heel bijzonder, omdat het de eerste keer was dat GroenLinks en PvdA samen zijn opgetrokken. En dat is eigenlijk heel goed gegaan, was heel leuk. Zag je een hele straat vol met rode en groene jasjes als we gingen huis aan huizen. Dus daar zat heel veel energie in. Dan ja, het uiteindelijke resultaat was niet helemaal wat we hadden gehoopt. 2 zetels ingeleverd. Maar ik denk dat we nu in ieder geval een hele goede basis hebben om met deze gemeenschappelijke beweging echt weer verder te bouwen voor de volgende jaren.
0: Had je het idee dat als je apart was gebleven dat je die 2 zetels gehouden had?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk je zit met de lokale politiek ook een beetje op een golf, een landelijke golf.
0: Van verrechtsing.
1: Van verrechtsing. En het is een beetje, ja, misschien een beetje het dweilen met de kraan open. Ik denk zolang ik politiek bewust ben, staat links onder druk. En het is ons tot op heden nog niet gelukt om een tijd te keren. Maar ik hoop dat ja, deze fusie echt een brede volksbeweging wordt die dat wellicht wel lukt.
0: Hoe ben je in de politiek geïnteresseerd geraakt en daarin verzeild geraakt?
1: Geïnteresseerd denk ik van huis uit. Dus mijn ouders zijn heel lang PvdA-stemmers geweest.
0: Komt uit een rood nest.
1: Uit een rood nest inderdaad. Maar meer een, laten we zeggen, een politiek geïnteresseerd rood nest dan per se een politiek geëngageerd rood nest. Dus mijn ouders waren niet politiek actief, maar we discussieerden wel veel aan de keukentafel.
0: Ja. En toen, hoe lang ben je al lid hier in, hoe heet dat, van de partij hier in Gouda?
1: Hier in, ja, je wordt eigenlijk, ik ben in mijn student.

0: tijd lid geworden van GroenLinks. En als je dan verhuist, dan...
1: Gaat dat mee?
0: Gaat dat mee. Dus ik woonde net in Gouda. Het was coronatijd. Ik ben hier in maart 2020 gekomen om te wonen. En toen kreeg ik een telefoontje van de secretaris van... Hoi, met Arie van GroenLinks. Hoe gaat het met je? En toen dacht ik was helemaal overrompeld van waarom belt Arie van GroenLinks mij met de vraag hoe het gaat. Maar ik vond dat wel een heel warm welkom. Van, we zijn niet alleen een politieke beweging, maar we kijken ook als vereniging een beetje naar elkaar om. Zeker in zo'n gekke tijd als corona.
1: Oké, en hoeveel leden had de PvdA en GroenLinks in Gouda?
0: Ik geloof dat ze grofweg even groot zijn. Zijn wel de laatste tijd gegroeid. Ook omdat leden over en weer lid van de andere club zijn geworden.
1: Ze gingen 2 keer contributie betalen.
0: Twee keer contributie. Maar echt dubbel lid. Of misschien was daar wel een aangepast tarief voor. Dat weet ik niet.
1: Ik heb begrepen dat Rolf van der Meij ooit lid is geweest van de Partij voor de Dieren. En van GroenLinks en van de PvdA.
0: Kijk, dat is vast een politieke powerhouse. Ja, dus ik durf het zo eigenlijk niet zeggen. Ik meen dat het zo orde van grootte 300 is. Maar je mag de ledenadministratie...
2: Samen bij elkaar.
0: Elk apart. Je weet niet hoeveel overlap daarin zit. Want je mag vanwege privacy mag je de ledenadministratie niet met elkaar vergelijken.
1: Maar nu wel.
0: Maar nu van de fusiepartij wel. Dus nu gaan we nu pas vaststellen van hoeveel unieke mensen zitten er.
1: En hoeveel minder contributie dat oplevert.
0: Nou, dat valt geloof ik wel mee. Ik geloof dat er al een regeling was. Ja,
1: die mensen gaan natuurlijk niet dubbel betalen. Die zijn nu lid van Pro geworden.
0: Dat klopt. Ja. Dat klopt. Maar het is ons ook niet om de contributie te doen. Ja. Het is ons vooral om de mensen te doen.
1: Schrijf je Pro of altijd met een hoofdletter? Want ik zie het steeds met een hoofdletter staan.
0: Ja, dus laten we zeggen de roepnaam Pro is gestileerd hoofdletters. Mm-hmm. Ik geloof niet dat alle media daarin meegaat. Ik heb in ieder geval een bericht gezien van NOS die gewoon zeggen van Pro is geen afkorting. Dus dat elke letter ergens voor staat. Dus wij schrijven het gewoon alleen maar met de P-hoofdletter en de rest kleine letters. Maar wij zelf schrijven het met 3 hoofdletters.
1: Het kan ook zijn dat jullie politieke tegenstanders het straks expres met kleine lettertjes gaan schrijven.
0: Als zij denken dat ze daarmee politieke winst weten te behalen, moeten ze dat vooral
1: gewoon
0: doen.
1: Gewoon een beetje te pesten.
0: Ja.
1: Heb je de Goudse politiek ook gevolgd de laatste jaren? Wat er in de gemeenteraad gebeurt?
0: Ik ben er eigenlijk pas een jaar of... hoe lang was het geleden? 2, 3 geleden wat meer ingekomen. Toen heeft GroenLinks een leergang lokale politiek ontwikkeld. Mm-hmm. Dus dan leer je eigenlijk een beetje kennis maken met de lokale politiek. Toen ben ik ook een keer naar een raadsvergadering gegaan. Dan leer je eigenlijk pas een beetje kennen van wat gebeurt er lokaal eigenlijk. Want ja, ik was al heel lang met landelijk bezig. Maar ja, ik moest toch wel een beetje met het schaamrood op mijn kaken bekennen van wat gebeurt er nou eigenlijk in mijn eigen stad.
1: Ja, maar lokaal is natuurlijk veel meer hands-on. Dat gaat veel meer over hele directe dingen. Stoeptegels, lantaarnpalen, parkeren.
0: Exact. Maar dat is ook denk ik precies wat me nu aanspreekt. Want er gebeurt zoveel in de wereld. Oorlogen, klimaatverandering. Heel veel dingen waarvan ik denk, daar heb ik niet echt grip op. En daar kan ik niet echt verandering in aanbrengen. Maar lokaal kan dat juist wel. Ja, dan kun je je wel opwinden over die scheve stoeptegel. Of dan kun je wel zeggen van, dit zijn mensen die schimmel hebben in huis. En daar ga ik me voor inzetten. Ja. Dus daar kun je eigenlijk veel meer bereiken.
1: Schimmel is altijd het onderwerp van de SP geweest in Gouda.
0: Ja, ik weet dat... de SP is natuurlijk een tijdje afwezig geweest. Mm-hmm. En toen heeft mijn fractiegenoot Sophie Heesen zich daar hard voor gemaakt.
1: Inderdaad, ja.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, dat is een heel moeilijk probleem. Want het hangt samen met die constructie van flatgebouwen en huizen uit de jaren 50.
0: Exact.
1: Dat verander je niet 1, 2, 3.
0: Nee, dus ik was wat afleveringen van dit programma terug aan het luisteren. En toen hoorde ik... Ik geloof 21 iets zeggen over de regeltjesdruk. En we moeten bouwen. En of dat niet wat minder kan. Maar ja, die regeltjes die zijn vaak ook wel ergens goed voor. Je wil ook ervoor zorgen dat al die huizen goed gebouwd zijn. Dat ze over 30 jaar nog steeds staan. En dat de bewoners er ook fijn kunnen wonen.
1: Als je nu een sociale huurwoning bouwt. Dan als bewoner een nieuwe, dan krijg je een perfect huis volgens mij.
0: Perfect, ja. Dus die ook heel lang meegaat. Ja. Want al die huizen die... in de wederopbouw zijn gebouwd die van kwalitatief iets mindere kwaliteit zijn. Ja, daar moeten we nu weer flink in investeren.
1: Ja, en dan is vrij natuurlijk de afweging voor de woningbouwvereniging of de woningcorporatie. Ja, slopen of renoveren. En
0: exact.
1: Vaak is renoveren nog duurder dan slopen.
0: Ja.
1: En als je renoveert, dan zit je met een verouderde indeling. Dus dan is het weliswaar technisch in orde, maar dan is de indeling jaren 50.
0: Precies, onze woonwensen zijn ook weer veranderd.
1: En tegenwoordig heeft alles een open keuken. Maar in de jaren 50 bouwt het natuurlijk allemaal met aparte keukentjes.
0: Mm-hmm.
1: Dat willen mensen natuurlijk niet meer tegenwoordig.
0: Ja.
1: En als je dan muren moet gaan wegslopen in zo'n pand, dan zijn dat vaak dragende muren. Nou ja, ja. Dan moet het,
0: Nou ja, en voor renovatie is het ook nog een heel belangrijke vraag van, is het type woning nog geschikt voor de woningzoeker van nu? Want tegenwoordig zijn er zoveel meer eenpersoonshuishoudens en veel minder en ook kleinere gezinnen, dat het bij renovatie ook de vraag is van, wil je misschien een woning splitsen als dat mogelijk is? Kun je twee woningen realiseren waar het er vroeger misschien één eensgezinswoning was?
1: Ja, maar als je moet splitsen, dan moeten dus muren tussen en extra entrees komen en extra toiletten en badkamers. Ja. Dan denk ik ook van, nou, sloop maar maar helemaal opnieuw. Want,
0: ja.
1: Dat is ook misschien met hele grote 19e eeuwse panden dat het loont. Want die sloop je waarschijnlijk niet als het mooie historische panden zijn. Maar een huis uit de jaren 50 gaan splitsen, daar geloof ik niet zo in.
0: Kan wel hoor. Ik heb wel interviews gelezen met woningbouwcorporatiebestuurders. Ja? Maar je moet er alsnog wel flink wat geld tegenaan zetten om dat te kunnen realiseren.
1: Dus twee entrees erin maken in plaats van één entree, twee halletjes, ja. Twee keer de badkamer verdubbelen.
0: Exact. Nou, dan ben je ook 1,5-2 ton verder hoor. Dus het kost een smak geld. Maar ja, we moeten de woningvoorraad misschien ook een beetje aanpassen aan de woningzoekenden die er nu zijn. En ja, dan moet je toch op linksom of rechtsom in de buidel gaan tasten.
1: Ik denk dat als ze eerder denken slopen dan gelijk hoogbouw, dan kunnen we op hetzelfde grondoppervlak meer.
0: Ja, waar dat mogelijk is. Ja.
1: Ja, heb je nog een bekende politicus als voorbeeld? Dat je denkt van, die is mijn grote inspiratiebron?
0: Oeh, goede vraag. Ik moet zeggen, ik ben een beetje politiek groot geworden in de tijd van Femke Halsema. En ik vind haar als burgemeester van Amsterdam nog steeds wel erg goed. Ik weet dat zij net als vrouwelijke politicus met heel veel weerstand moet dealen.
1: Ja, vrouwen in de politiek krijgen sowieso 3 keer meer stront over zich heen dan mannen. En waarom? Ja. Kun je dat verklaren?
0: Ik denk, ja, dat zit in een hele lange traditie van patriarchale structuren en misogynie. En daar dealen politici nu nog steeds mee. Als je een sterke vrouwelijke politicus hebt, en dan heb ik het niet alleen over Femke Halsema, maar bijvoorbeeld ook over Sigrid Kaag.
1: Die heeft ontzettend veel over zich heen gekregen.
0: Zoveel. En nou ja, daar komen echt weer, echt interessant wat voor een oude onderbuikgevoelens daar boven komen. Van een heks of een fakes.
1: Maar je hebt ook rechtse vrouwen, zoals Margaret Thatcher in Engeland of Angela Merkel. Hadden die daar nou ook last van?
0: Ik zou denk ik Thatcher en Merkel wel echt in twee verschillende categorieën plaatsen. Ik denk dat Thatcher zich heel goed kon voegen naar het Old Boys Network. En daarmee misschien wat minder een bedreiging was.
1: Zat dat zo'n blauw handtasje?
0: Ja.
1: Waarmee je dacht van, daar gaat ze mee meppen.
0: Ja. En Merkel was juist een heel ander type. Dus dat was echt moedig. Dat was echt de moeder van Duitsland.
1: Van de natie.
0: Van de natie. Dus dat is wel...
1: Ja, en daar hebben we ook Rick Smits die gearriveerd is. Dan moet ik even nog een microfoon voor openzetten.
2: Excuus, ja. Ik was eventjes in de veronderstelling.
1: Schuif dat ding maar naar je toe.
3: Ja, werkt zo?
1: Oh, ja, zo komt het geluid.
2: Ik was even nog veronderstelling dat dit om 10 uur begon.
1: Nee. Altijd. Ja, nu moet je gewoon iedere week gaan luisteren om te gaan te weten dat dit om 9 uur begint. Gewoon.
2: Ik ga de wekker zetten.
1: Gewoon iedere zaterdagochtend gewoon dit programma aanzetten. Dan weet je als politicus in de raad ook zeg maar wat wij ervan vinden hier.
2: Ja, precies.
1: En wat je collega's ervan vinden.
2: Wat de opinie is, hè?
1: Ja, en misschien nog af en toe een leuke roddel of zo.
0: Inside scoop.
1: Ja, Rick Smits van D66 is dus ook gearriveerd met de gitaar. Daar gaan we zo wat van merken. Hoe kijk jij terug op de verkiezingsuitslag van 18 maart voor D66?
2: Oh, ja. Kijk, aan de ene kant teleurstellend, omdat wij natuurlijk van 25 zetels zijn.
1: Ja, oké, 1 zeteltje eraf.
2: Ik weet niet, op de een of andere manier zag ik het wel een beetje aankomen. Het is wel de landelijke trend dat er toch wat onvrede heerst. En dat zal Gouda zal daar niet anders in zijn, denk ik. Dat is ook gebleken. Kijk, je zag dat partijen als Leefbaar in 20 echt een enorme winst hebben gemaakt. Mm-hmm. Ik denk dat het parkeren in kort.
1: Lokaal rechts, zeg maar. Lokaal rechts.
2: Ja. Ja, of ik weet niet of rechts het woord is, maar in ieder geval een beetje ontevreden met wat er is gebeurd in de afgelopen periode.
1: Het ging de hele tijd over parkeren in Korte Akker natuurlijk.
2: Precies, ja.
0: Als ik daar direct even op in kan breken. Het is ook al eerder ter sprake geweest en dat niemand de handen op elkaar had gekregen voor het parkeren in Korte Akkeren. Maar wij zijn gewoon deur aan deur gegaan in Korte Akkeren. En als je dan mensen spreekt, die zijn enorm te spreken over dat de parkeerdruk minder is geworden. En natuurlijk zitten er nog scherpe randjes aan en zijn er ondernemers die zeggen van dit is te snel uitgerold of er is niet genoeg rekening gehouden met de lokale situatie. Maar dat het echt grosso modo iedereen ermee ongelukkig is gewoon pertinent niet waar.
1: Nee, dat is een rechtsframe.
2: Als dat is wat je hoorde door mij, wat ik zei, dat bedoel ik niet hoor.
0: Nee, het is niet per se wat jij zei, maar het is hier in het programma ook al een keer eerder ter sprake gekomen. En daar wilde ik toch wel iets tegenover zetten.
2: Nee, parkeren is vervelend. Ik denk dat er meer winnaars zijn dan verliezers, maar dat er een hele hoop sympathie is voor de mensen die daar last van hebben. Wat je denk ik ook zag bij de opkomst van BBB. Ik bedoel, er werd ook gewoon in de grote steden op BBB gestemd. Dus het is niet alleen maar dat mensen last van hebben, maar gewoon de algemene trend dat ze tegen de ideeën van de overheid zijn.
1: Ja, en Caroline van der Plas is gewoon een top 5 natuurlijk, zo in de media. Gewoon precies.
0: Ja. Zou je buurvrouw kunnen zijn?
1: Ja, gezellig. Ja,
2: zeker.
1: Ja. Hoe komt het dat D66 in Gouden altijd zo vreselijk veel groter is dan de VVD en landelijk niet?
2: Dat is een vraag die ik mezelf ook wel eens afstel.
1: D66 is in Gouden altijd 2 keer zo groot geweest als de VVD. En waarom is dat landelijk niet zo?
2: Weet ik niet. Ik denk dat er een hoop mensen die VVD stemmen, lokaal stemmen. Mm-hmm. Dus dat VVD is volgens mij ook op landelijk niveau veel groter dan op gemeentelijk niveau. Relatief. Dus ik denk dat het is. Ik denk ook wel dat D66 in Gouda gewoon het geluk heeft dat een hoop mensen zijn die een soort semi-import zijn in Gouda.
1: Allemaal ambtenaren die in Den Haag bij je ministerie werken.
2: Ik denk wel dat we een aantal grote groeikernen hebben gehad in de afgelopen 50 jaar met de Bloemendaal, Govenwelle en nu Westergouwen. Waardoor misschien meer links-liberale gedachtes hoogtij vieren in Gouda.
1: Ik heb zoveel mensen hier in Gouda gezien, ook hier bij de omroep, die als ambtenaar in Den Haag werken.
2: Ja.
1: Dat is heel raar.
2: Precies.
1: Ja, 25 minuten met de trein en je woont hier mooi.
2: Volgens mij, als je stiekem door de raad heen kijkt, dan zitten er ook best een hoop mensen die bij ministeries werken, direct of indirect.
1: Gewoon, VVD heeft hier natuurlijk ook concurrentie van Gouda Positief. Dus die snoepen dus nog wel wat zeteltjes af van de VVD.
2: Precies, en wij zijn niet echt een enorme ondernemersstad, hè? Wij hebben relatief, als je kijkt naar de verhouding mensen die hier wonen versus banen, dan produceren wij maar de helft van de banen in de Gouda ten opzichte van hoeveel mensen die hier wonen.
1: Ja, we hebben weinig industriegebied. Weinig industrieterreinen en zo.
2: Ja.
1: Heb jij de Goudse politiek de laatste jaren ook gevolgd?
2: Ja, ik ben de laatste 3 jaar fractievolger geweest van D66. Dus in het bestuur gezeten.
1: Maar dus bijna alle fracties. Ik ken alle dossiers een beetje.
2: Ik denk dat ik van een hoop wel wat weet.
1: Mm-hmm. Oké. Okay, heb je nog een bekende politicus als voorbeeld? Dat je denkt van daar.
2: Nou, eigenlijk niet. Ik hoorde inderdaad toen ik hier binnenkwam dat het daarover ging. Ik weet het niet. Ik ben niet per se enorm ideologisch aangelegd of van de verheerlijking van personen. Ik heb algemeen moeidrang, zoals ik het zelf zeg. Dus ik vind het gewoon leuk om te kijken wat speelt er, hoe zit dat en vind ik daar wat van. Ik denk eigenlijk dat ik misschien te weinig echt fan ben van politieke dingen kijken in Den Haag. Om iemand te noemen waarvan ik echt denk, nou, daar ben ik waanzinnig van onder de indruk.
1: Okay. Wat doe je in het dagelijks leven?
2: Ik werk bij de BAM.
1: De Bataafse aannemingsmaatschappij?
2: Zeker.
1: Dus hier in Gouden hebben die heel groot.
2: Hier in Gouden, ja.
1: Dat was vroeger Nederhof.
2: Ja, Nederhof. Of Nederhorst, volgens
1: Nederhorst?
2: Mij.
1: Nederhorst, ja.
2: Het is namelijk de Nederhorstlaan waar het gebouw aan zit. Mm-hmm. Dus
1: bekende Goudse aannemersfamilie.
2: Zeker, ja. Nee, dus ik ben daar, doe daar tendermanagement en projectleiding. Dus we doen aanbestedingen voor Rijkswaterstaat, voor de provincies. En ook ik werk voor een aantal werkpakketten op de Julianensluis hier in Gouda.
1: Zat je er ook al toen zeg maar, die bouwbedrijven allemaal prijsafspraken maakten? Als ze gingen tenderen bij de overheid?
2: Nee, maar de bouwfraude is natuurlijk van toen ik op de basisschool
1: zat. Oh, gelukkig. Dus dat is wel ver voor jouw tijd?
2: Ver voor mijn tijd, ja.
1: Oké.
2: Hoewel ik wel als hoe moet ik dat zeggen? Insider van de sector wel denk dat wij daar. Ik denk dat we op persoonsniveau hebben we het goed afgeroomd. Hè? Dus er is niemand die echt persoonlijk veel beter wordt van het systeem wat we nu hebben. Dus dat is mooi. Maar ik denk niet dat wij goedkoper zijn geworden door het systeem wat we nu hebben met tenderen en aanbesteden. Het is misschien wel eerlijker, maar daar betalen we wel flink voor met z'n allen.
1: Ja, maar het is vooral duur natuurlijk, omdat het nu schaarste is.
2: Ja,
1: schaarste aan bouwmaterialen, schaarste aan mensen. Gewoon alles loopt traag en moeizaam.
2: Nee, maar ook een tenderproces kost gewoon een paar ton per aannemer. En als er nog 5 partijen inschrijven, ben je een half miljoen maatschappelijk kwijt.
1: Aan voorbereidingen.
2: Ja, precies.
1: Ja, maar ja, oké. Okay. Ik heb begrepen dat ze bij die bouwprojecten de prijs wel tot op een paar procent nauwkeurig kunnen berekenen. Dat ze echt op 2-3% nauwkeurig kunnen de kostprijs kunnen uitrekenen. Maar is dat waar?
2: Okay, er is iets verschil tussen ramen,
1: ja?
2: En tussen de kostprijs. Wat je natuurlijk ziet, hè, is dat de bouw heeft een enorm...
1: Je weet wat een kubieke meter beton kost.
2: Ja, maar de risico's buiten zijn gigantisch. Mm-hmm. En er wordt dus op het moment dat je een aanneemsom maakt, dus je gaat alles mm-hmm. doorrekenen, mm-hmm. dan zit daar niet alleen je kubieke meter beton bij, maar mm-hmm. ook je verkeersafzettingen, al je transport, alles wat erbij komt kijken zit erbij.
1: Allemaal stelposten?
2: Zeker. Stelposten en een risicodossier. Dat is waar hoe een raming is opgebouwd. Want alles wat er mis kan gaan, daarvan wil je dat het risico niet bij jou ligt. En dat is hoe er wordt gewerkt.
1: Ja, en het Rijk wil alle risico's bij de aannemer hebben.
2: Ja, maar dat gebeurt vaak niet. Hè. Dus je ziet...
1: Bij de Brienenoordbrug dat ze zeggen, van doe maar niet.
2: Nee, we zijn nu ook bezig met de Brienenoordbrug. Over 2 weken is de uitslag voor het opnieuw op de markt gezette project. Nee, maar de marges in de bouw zijn maar 2-3%. Dus dat is mega laag. Ik bedoel, alle overheden zitten natuurlijk te kijken naar de bouw alsof dat de graaiers van de maatschappij zijn. Maar er zit gewoon maar een flinterdunne marge op alles wat er gebeurt. Dus wat je dan krijgt, is dat als het misgaat, dan zit je heel vaak in de min als aannemer. Dus dan krijg je geruzie. Want er moet altijd gewoon natuurlijk wel winst worden gemaakt.
1: Ze leven van het meerwerk.
2: Ze leven 100%. Als je dat niet zou hebben, dat... Dan gaan alle bouwbedrijven fietsen, denk ik.
1: Maar Kitty, wat doe jij in het dagelijks leven?
0: Ik werk als statisticus bij de Nederlandse Bank.
1: Dus je zit de hele dag in een scherm naar hele grote geldbedragen te kijken?
0: Ja, over het algemeen wel. En ik zit dan in nog een beetje een bijzondere tak van sport binnen de divisie statistiek. Ik maak namelijk met mijn team duurzaamheidsstatistieken. Dus we kijken eigenlijk naar heel veel cijfers van de financiële sector. En we koppelen die aan klimaatdata. Dus bijvoorbeeld uitstootcijfers, maar ook risico op overstroming en dat soort dingen. Dus dan proberen we aan de ene kant te berekenen hoeveel uitstoot de financiële sector financiert door hun investeringen in bedrijven. Mm-hmm. En aan de andere kant hoeveel risico's lopen door klimaatverandering. Ook omdat bijvoorbeeld de bedrijven waar ze in investeren ook te maken krijgen met hittegolven of overstromingen of windstormen.
1: Dus daar kun je ook nog geld aan verdienen, hè, aan hittegolven. Ja. Dan ga je airco's verkopen.
0: Dat zou kunnen. Dat
2: is
0: zou
2: het
0: kunnen.
2: Wat Sandra Flippen ook doet?
0: Ja, Sandra Flippen zit bij ABN. Dus zij staat daar aan het hoofd van zeg maar de klimaat-economen-tak. Dus dat heeft inderdaad wel veel met haar werk te maken.
1: En aan overstromingen gaat de BAM weer verdienen?
0: Is goed voor de economie.
2: Ja, precies. Ja, dat is vooral een geldbesparing als je het weet te voorkomen, denk ik.
0: Nee. Ja, dus dat is, het is heel interessant werk. Ik denk ook heel relevant. Want we staan voor enorme investeringen die ook nodig zijn om onze economie klimaatbestendiger te maken. Maar ja, wat we ook weer zien de afgelopen maanden is dat energietransitie niet alleen goed is voor het milieu. Maar ook vanwege alle geopolitieke onrust, dat we gewoon daar veel zelfvoorzienender in moeten worden. Dus dan sta je eigenlijk 2 vliegen in 1 klap.
1: Ja, doordat zeg maar, een groot deel van de elektriciteit nu al duurzaam wordt opgewekt in Nederland, is zeg maar, bij de Oekraïne-oorlog van Poetin de elektriciteitsprijs niet zo sterk gestegen als de gasprijs.
0: Exact.
1: Omdat we heel veel elektriciteit gewoon uit windmolens en zonnepanelen halen.
0: En we staan voor enorme uitdagingen nu met de energietransitie, ook vanwege het overvolle net. Maar als het ons lukt om dat te boven te komen, en we gaan onze economie steeds verder elektrificeren met ook steeds meer eigen opgewekte energie. Ja, dan maakt het niet meer uit wat er gebeurt als Trump op een rode knop drukt en weer eens een oorlog afkondigt.
1: Dan krijgen we weer andere afhankelijkheden, denk ik.
2: Ik heb wel eens van de statistiek links daarover gezien. En dan zie je dat als je kijkt naar de energieconsumptie en het bruto nationaal product, als je die stijgende lijnen ziet.
1: Die lopen niet gelijk.
2: Maar die lopen wel zeg maar in dezelfde richting. Dus op het moment dat het bruto nationaal product stijgt, dan stijgt onze energievraag mee. Wij zijn, wat dat gaat, een soort verslaafd aan energie. Mm-hmm. Of dat nou elektrisch of uit kolen of olie komt. Maar kunnen we dat nog loskoppelen? Kijken jullie daarnaar? Wat kunnen we? Want ik heb het gevoel dat we zijn nu heel erg bezig met allerlei oplossingen om schoner die energie op te wekken. Maar als we natuurlijk minder energie zouden verbruiken, dat zou ook wel wat schelen.
0: Dat zou enorm veel schelen. Dat is niet echt mijn tak van sport. Maar het is inderdaad zo dat de energievraag nog steeds enorm is. Tegelijkertijd zie je dat onze uitstoot als Nederland sinds de jaren 90 al flink is gedaald. Dus hoewel onze vraag naar energie nog steeds groot is, zijn het wel degelijk andere vormen van energie geworden. We hebben nu al zoveel meer zonne-energie en windenergie dan we in de jaren 90 hadden. En zonne-energie en windenergie is nu qua prijs gewoon goedkoper. Dus als we dat verder kunnen uithollen, ja, dan hebben we al een flink stuk gewonnen.
1: Ja. Hoeveel uur denken jullie aan het raadswerk te gaan besteden als jullie nu aan de bak moeten? In de week?
0: Ik heb als vuistregel, ik heb natuurlijk even gebeld, van wat moet ik me hier nou bij voorstellen. Heb ik als vuistregel gekregen tussen de 12 en 20 uur in de week. Ik moet zeggen dat dat de afgelopen weken wel ongeveer klopt, tussen de 12 en 20. Met natuurlijk piekweken, als je bijvoorbeeld kadernota hebt of wat dan ook. Dingen die je echt goed moet bespreken, goed moet voorbereiden, dan is wat meer. Maar je hebt ook een regelmatig reces, zoals deze week ook was. En in de zomer heb je dat ook 6 weken of 8 weken.
1: Precies. Ga je ook minder werken bij je werkgever?
0: Ik ben het niet van plan. Ik ga het proberen om het nu... Ik werk bij de Nederlandse Bank 4 dagen per week. Dus ik heb de vrijdag vrij om te besteden aan raadswerk. En ik hoop dat ik het daarmee af kan. Ik denk ook van... Het gemeenteraad is een raad voor leken. En het is de bedoeling dat je dat naast een andere maatschappelijke functie kunt uitoefenen. Dus ik vind ook van dat het raadswerk niet een rupsje nooit genoeg moet zijn die we steeds verder gaan professionaliseren. En dat je al flink wat geld op de bank moet hebben staan zodat je het kunt doen. Dus het moet ook toe kunnen met die 12 tot 20 uur in de week.
1: Ja, en je zit in een grote fractie, dus je kan het mooi verdelen.
0: Dat ook, dat is een groot voordeel.
1: En hoe zie jij dat?
2: Ik denk ook zoiets 20 uur per week. Ik werk nu 5 dagen op de BAM, maar vanaf september ga ik 4 dagen werken.
1: Oké, okay. Dus voor het raadswerk krijg je €1700 bruto ongeveer in de maand?
2: Ja, volgens mij ietsje meer zelfs.
0: Onkostenvergoeding.
2: Dus ik denk dat het gemiddeld op 2000 bruto uitkomt.
1: Nou, kun je ook zeg maar 1,5 dag minder voor gaan werken?
0: Nou, moet ik wel zeggen van je bouwt daar geen pensioen mee op. Dus het is, ook als je er nu misschien op maandbasis redelijk kiet speelt... Dan
1: je pensioen wordt minder.
0: Ja. Wordt je pensioen wel
1: minder. Ja, voor 4 jaar is dat dan.
0: Ja, dat is zo.
1: Dat is voor 4 jaar.
2: Daar maak ik me niet zo zorgen om. Kijk, wat scheelt is... ik zit in de luxe positie dat ik een huis heb. En ik denk dat voor een hele hoop mensen die nu een huis zouden moeten kopen... dat het waanzinnig vervelend is. En dat je liever gewoon zoveel mogelijk uren werkt. Maar voor mij maakt het niet zo uit. Ik denk 4 dagen werken en dat raadswerk is prima. En 1 dag plus 3 avonden, dat is het denk ik.
1: Ja. Welke portefeuille ga je doen in de fractie?
2: Fysieke leefomgeving.
1: Ja, dat past er wel natuurlijk bij stoeptegels, lantaarnpalen, bruggen.
2: Nou, maar dat niet alleen, want ik denk dat we voor een...
1: Iemand die verstand van beton heeft.
2: Nou, ja, maar ik denk dat we voor een veel grotere uitdaging staan. We gaan deze periode de winkelvisie weer opnieuw maken. Je ziet dat er nu in Korte Akkeren een supermarkt is die het heel slecht heeft. Of dat door parkeren komt,
1: dat zeggen
2: weet
1: ze?
2: Ik niet.
1: Dat zeggen ze?
2: Ik denk het niet. Als dat de druppel is die de emmer doet overlopen, denk ik dat er meer mis is. Je ziet dat in Achterwillens ook de supermarkt verdwenen is. Dus er zijn gewoon plekken in de stad waardoor... omdat er nu minder mensen in een huis wonen dan 50 jaar geleden. Omdat die kinderen weg zijn. Maar ja, dus er is gewoon minder te verdienen aan zo'n wijk voor zo'n supermarkt. Dus we moeten kijken naar
1: mensen waar... zijn wel rijker.
2: Ja, dat is wel, maar je gaat niet 3 keer zoveel eten. Dus ja, dat werkt niet. Dus je moet wel, dus je moet zorgen dat je waar kunnen we verdichten waar het kan. Zodat we de voorzieningen op peil kunnen houden in de stad. Ik denk dat de afgelopen jaren was het vooral het centrum wat de klok sloeg. En dat is prima. Hè? Ik denk dat we het supergoed hebben gedaan als het gaat om het behoud van het stadhuis, het museum. Al dat soort historische waarden. Ik denk dat het de komende jaren, en dat denk dat dat ook wel een beetje meespeelt in het stemgedrag van de afgelopen verkiezingen, moeten we ook ons gaan richten op de wijken. Hoe zorgen we dat we die leefbaar houden, dat de voorzieningen op orde zijn? En dat is een raakvlak van fysieke leefomgeving, economie. En ik hoop op dat raakvlak wat te gaan toevoegen.
0: Mag ik daar wat over vragen? Hoe zou je die wijken willen verdichten?
1: Slopen en hoogbouw?
2: Ik denk, als je nu kijkt naar bijvoorbeeld Achterwillens, dan is daar een basisschool die eigenlijk nu is overgenomen door het AZC. Of in ieder geval niet overgenomen, maar die wordt nu gebruikt voor... is dat tijdelijk of is dat voor de rest van je leven? Je weet het niet. Maar je zou dat soort gebouwen, als daar nu toch weinig gebruik van wordt gemaakt, zou je kunnen kijken, ja, kunnen we dat soort plekken ontwikkelen, dat je daar misschien in de periode nu dat er toch niet zoveel mensen op die school zitten, kun je daar een woontoren neerzetten naast de supermarkt. Of kun je op andere plekken huizen splitsen. Ik weet niet of dat makkelijk kan in de korte akkeren. Ik ben geen expert. Het is ook niet de bedoeling, denk ik, als raad zijnde dat ik de oplossing ga verzinnen. Het is alleen maar dat we moeten kijken hoe zorgen we dat we de voorziening op peil houden. En dat zijn de kaders die wij meegeven. En dan mag de wethouder vervolgens gaan ons voorschotelen wat de opties daarin zijn. En ik denk dat huizen splitsen en verdichten met nieuwbouw, dat het allemaal opties zijn. Het is allemaal even de vraag, waar kun je wat doen?
1: Ik vind het altijd zo raar dat bij ieder nieuw schoolgebouw er niet meteen een woonverdieping er bovenop gezet zijn. Ja. Dat snap ik niet. Waarom zit er niet op iedere nieuwbouwschool meteen 3 verdiepingen wonen?
2: Dat is een goede vraag. Want inderdaad, op het moment dat die kinderen op school zitten, zit jij op je werk. Dus je hebt er nooit last van.
1: Ja. Ik vind ook als die nieuwe supermarkt op Klein-Amerika, de Jumbo, dat er geen woningen bovenop zitten. Nee. Raar dat ze dat neerzetten zonder meteen een paar woonlagen erop.
2: Ik moet zeggen dat ik, maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik heb tot een jaar geleden woon ik op de Fluwelen Singel. Mm-hmm. Ik vraag me af waarom de supermarkt nodig was.
1: Ja.
2: Ik weet niet of jullie er wel eens geweest zijn, maar het eerste jaar was het daar altijd heel erg leeg.
1: Ja, het is nog steeds.
2: Ik vraag me af of die het volhoudt.
1: Ja, want de supermarkt in Korte Akker is drukker hoor. Als ik daar bij de Plus kom in Korte Akker, is altijd wel volk daar zo.
2: Precies.
1: Hey, we gaan even muziek draaien die door Kitty uitgekozen is. Leg eens uit.
0: Ja, dit is Zuster Zonnebloem. Dit is een Goudse band. Echt 70s revival. Een psychedelic rockband. They look the part. Ik heb hier een prachtige plaat echt meegenomen. Ziet eruit alsof hij zo uit de jaren 70 is gewandeld. Maar dit is dus een hele jonge Goudse band. Hebben ook een paar keer in Zowat gestaan. Hebben daar ook een albumpresentatie gehad. En ik heb daar het nummer Pockets Filled with Seeds uitgekozen.

0: Goudse progrock. De jaren 70 herleven.
1: Leuk, hè?
0: Ja, bijzonder dat dit nog gemaakt wordt. En dat, ja, oké, je zei van er zijn er maar een paar honderd van verkocht. Dus
1: oh, dat, dat weet ik niet. Maar op Spotify hebben ze, ik geloof iets van 350 maandelijkse luisteraars. Ja. Dus ik roep hierbij alle luisteraars op om ze vooral te gaan volgen.
0: Zuster Zonnebloem.
1: En meer platen van ze te kopen, want het is echt topmuziek.
0: Oké. En we hebben Rick al gevraagd welke portefeuille hij doet in de raad. Welke portefeuille ga jij doen in de fractie?
1: Ja, we hebben de portefeuilleverdeling nog niet helemaal afgerond.
0: En wat zou je willen?
1: Ja, ik denk gezien mijn achtergrond komt toch wel een beetje. Ik ben wiskundige als achtergrond, werk in de financiële sector.
0: De centen.
1: Dus financiën, de centen. De centen, inderdaad. Maar daarnaast spreken klimaatadaptatie, energietransitie, maar ook diversiteit en inclusie me wel heel erg aan als onderwerpen.
0: Ja, de man-vrouw verhouding in de raad, die klopt heel aardig.
1: Klopt heel aardig.
0: Nog nooit 17, zo.
1: 18.
0: Nog nooit zo.
1: Exact.
0: En even kijken, Niels Honkoop moet nog geïnstalleerd worden voor Gouden Positief.
1: Dat klopt.
2: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Dus dan, maar ja, dat verandert verder niets aan die vrijwel 50-50 verhouding.
0: Ja, bijzonder. We hebben ook een tijd gehad, een jaar of 10 geleden, dat we 3 vrouwelijke wethouders hadden en 2 mannen. Het is een jaartje of 10 geleden.
1: Ja.
0: En, ja, en toen werd er weer een ruzietje uitgevochten en toen werd het weer anders. Er wordt gezocht naar een breed samenlevingsakkoord door 7 partijen, moet ik zeggen, die 5 wethouders willen leveren. En de meerderheid van die partijen wil pro buiten dat samenlevingsakkoord houden. Maar wat staat tegen pro? Wat staat het meeste tegen? Waarom pro niet mee laten doen?
2: Dat is niet zo. Het samenlevingsakkoord is volgens mij open voor alle partijen in de raad.
0: Maar pro zit niet bij die 7 partijen die nu aan het praten zijn.
2: Nee, het initiatief inderdaad.
0: Komt bij Leefbaar vandaan?
2: Bij Leefbaar vandaan. Ja, ik moet zeggen, ik ben niet de woordvoerder op dit hele dossier.
0: Ja.
2: Maar
0: je weet het wel, je hebt het al gehoord natuurlijk.
2: Ik op de een of andere manier botert dat toch niet zo goed tussen Leefbaar en pro. En waar dat aan ligt, dat weet ik niet.
0: Gewoon alleen een persoonlijke verhouding.
2: Ja, daar lijkt het op. Dat zou je denk ik toch aan Linda en
0: Claire
2: zelf moeten vragen hoe dat precies zit. Ik ga niet voor hun iets beantwoorden.
0: Zo een beetje jammer dat de heel Gouden daar dan mee geconfronteerd wordt met zoiets. Van 2 vrouwen die elkaar niet lusten.
1: Nou, dat is wel een heel erg misogyn frame weer dit. Ik denk niet dat het daaraan ligt. Ik kan er misschien wel een klein beetje meer licht op schijnen. In ieder geval vanuit mijn optiek. Nou, ik vind sowieso dat het niet zou boteren tussen de partijen. Of zoals D66 ook al eerder via de eigen website heeft gecommuniceerd, dat er geen positieve chemie zou zijn. Doe denk ik niet echt recht aan de situatie. Want als je kijkt naar het verslag van de verkenners en al onze publieke uitingen, hebben wij eigenlijk altijd gezegd, wij zijn de grootste partij. Leefbaar is de grootste winnaar. Laten we met elkaar in gesprek gaan. Dus wij hebben vanaf het allereerste begin altijd de hand uitgestoken. Maar ook als je daar kijkt naar het verslag van de verkenners, vanaf het allereerste begin heeft Leefbaar gezegd, wij willen niet in gesprek met pro. Er zijn onoverbrugbare ideologische verschillen. We slaan de deur gewoon keihard dicht.
0: Dus daar gooi je het niet op een persoonlijke verhouding, maar meer op wat er in de partijprogramma staat.
1: Ja, maar ook dat zou je in twijfel kunnen trekken. Want vervolgens zijn ze maar al te graag in gesprek gegaan met Partij voor de Dieren. Waarvan je toch zou zeggen dat die vrij dicht bij ons programma staan. En op sommige vlakken misschien zelfs nog wat verder gaan.
2: Ik denk dat het
1: aan inhoudelijke verschillen zou liggen, dat kun je eigenlijk van tafel vegen.
2: Verschil is tussen het sentiment wat er was net na de verkiezingen en wat er nu is. Ik bedoel, net na de verkiezingen denk ik dat er een hoop partijen dachten, eigenlijk hebben alle coalitiepartijen een zetel verloren. Dus de huidige, of het beleid wat de afgelopen 4 jaar is afgestraft. Daarin is Leefbaar de grote winnaar geweest. En die hebben daardoor ook van andere partijen, waaronder coalitiepartijen, ook niet het mandaat misschien per se, maar wel gewoon de goedkeuring om dat pad te bewandelen. En nu zie je, want uiteindelijk is dat vooral een kwestie geweest van met elkaar babbelen en kijken, ja, kunnen wij met elkaar door een deur en waar denken we dat we problemen gaan krijgen. Maar nog niet per se onwijs op de inhoud. En dat is eigenlijk pas nu gaan lopen, want we zijn pas, nou ja, pas echt net begonnen met die schrijfgroepen voor dat samenlevingsakkoord. En nu zie je dat die handreiking wordt gedaan. Maar nu is er een beetje terughoudendheid van Pro, maar volgens mij niet alleen van Pro. Ook van GBG. En ja, het is gewoon jammer hoe het is gelopen. Want ik vind oprecht, ik wil ook geen ruzie stoken of zo. Want ik ideologisch, Kitty, vind ik dat wij heel dicht bij elkaar zijn. Dus ik vind het ook jammer.
1: Ja.
2: Maar dit is nu eventjes hoe het zit.
1: En ik vind het ook heel jammer. Ja. Daar ben ik het absoluut met je eens. Wat ik ook jammer vind is dat eigenlijk, wederom als je kijkt naar het verslag van de Verkenners, zegt D66 ook van wij vinden eigenlijk dat Pro en Leefbaar met elkaar in gesprek moeten. Als je gaat turven in het verslag van de Verkenners, is er eigenlijk een grote meerderheid voor Pro en Leefbaar. Ga maar met elkaar in gesprek. Maar vervolgens, en dat zeggen de Verkenners ook, bij de allereerste gespreksronde was eigenlijk de coalitie ook al uitgetekend. Dus als andere partijen hadden gezegd Leefbaar, leuk initiatief, maar ga eerst maar eens met Pro praten, dan was het misschien anders uitgepakt. En dan ook nog één puntje over dat de coalitiepartijen verloren hebben. Dat is waar. D66 en ChristenUnie horen daar ook bij, behoren nu wel tot het motorblok. En als je gaat kijken naar de partijen die nu een wethouder gaan leveren, 4 van de 5 partijen hebben een zetel verloren. Dus als je zegt de kiezer wil iets anders, waarom gaan dan 4 van de 5 partijen die een wethouder leveren, zijn dat partijen die ook zetels verloren?
0: Ja, en waarom gaat Leefbaar geen wethouder leveren?
1: Exact. De grote winnaar niet.
0: De grote winnaar niet waarschijnlijk.
1: Als je kijkt naar de democratische legitimiteit, of laat ik het iets milder zeggen, als je puur sec gaat kijken naar wat hebben de Goudse kiezers gestemd en wat ligt er nu op tafel? Wie neemt het initiatief?
0: Ja, wel een rukje naar rechts. Wel een rukje naar rechts.
1: Rukje naar rechts, maar ik denk ook dat misschien het motorblok ook niet echt recht doet aan wat de kiezer heeft gestemd.
0: Ja, nou ja, als de Partij voor de Dieren meedoet, dan zit er toch wel een beetje een links smaakje aan de nieuwe coalitie.
1: Wellicht.
2: Ja, kijk, uiteindelijk denk ik wel, Kitty, dat jullie de komende 4 jaar toch wel een bizar prominente rol gaan spelen. Want jullie hebben een wel gewoon met elkaar 7 zetels, waardoor je elke raadsvergadering 7 stemmen hebt, die best wel een hoop invloed hebben op wat er gekozen gaat worden. En daarom zeker dit samenlevingsakkoord wat nu wordt opgesteld. Ik denk echt dat het belangrijk is dat jullie daarbij aanhaken. Want als we nu er niet goed uitkomen wat we wel of niet zouden kunnen gaan bereiken, dan worden we denk ik elke raadsvergadering weer overvallen door alles wat er speelt. En dat zou wel jammer zijn. En ik denk dat jullie, dat er geen wethouder vanuit jullie kan worden geleverd, maar als je natuurlijk kijkt naar de invloed die jullie hebben als raadsleden, dan denk ik dat die nog steeds onwijs groot is.
1: Nee, dat denk ik ook. Dus ook als wij deze periode geen wethouder zouden kunnen leveren, dan gaan we natuurlijk niet op onze lauweren rusten naar achterleunen en zeggen, nou, tot over de verkiezingen bij 4 jaar. Ja. Nee, we gaan natuurlijk wel hartstikke ons best doen om ook het linkse en groene geluid te laten horen in Gouda.
0: Precies. Hoe dik moet dat samenlevingsakkoord worden? Hoeveel kantjes moet dat worden?
2: Nou, volgens mij is de ambitie om dat niet te dik te laten worden.
0: Ik zeg, 4 jaar geleden hebben ze een coalitieakkoord van 12 kantjes gemaakt.
2: Ja.
1: Vind jij dat dik of niet?
0: Nou, er stonden dus heel veel onderwerpen in van dit gaan we doen. Hè. Betaald parkeren, energietransitie, allemaal soort dingen. Dat stond er gewoon in. En, het is allemaal hele specifieke dingen over het zwembad, over het parkeren, over energietransitie of over het renoveren van het stadhuis. Dat stond er allemaal in natuurlijk.
1: Nu zijn de meeste verkiezingsprogramma's 30 plus pagina's. Die van ons was nog wat langer.
0: Ik heb programma's van D66 gezien van 66 kantjes volgens mij.
2: Sorry. Maar wij hebben wel heel mooi alle losse maatregelen ook nog gedaan. Dus dat je niet helemaal hoeft te lezen. En dat was volgens mij in 2 pagina's te doen.
0: Ja, als ze een heel beknopt akkoord maken op hoofdlijnen, dan kan natuurlijk dat de Raad nog heel veel invloed heeft. En dat ook pro nog...
2: Het idee is wel om het stoplichtmodel uit te werken. Dus te kijken, oké, wat vinden we allemaal, waar zijn we het allemaal over eens? Dus dat is groen, dat kunnen we gaan uitvoeren.
0: Niemand is tegen bomen.
2: Nee, precies. Maar je gaat natuurlijk uiteindelijk moet je wel financiële kaders hierbij opstellen. Want je kan niet alleen maar de leuke dingen doen en dan op een gegeven moment de minder plezierige keuzes die geld kosten.
0: Ja, riolering is duur. Riolering is duur en afvalinzameling is duur. Ja, doe je eraan.
2: Ja, precies. Nee, dus, maar ze zijn. Ik denk dat er nu echt wel stappen worden gemaakt om. Want je ziet dat de partijen die nu samen zijn, en zeker als we naar een samenlevingsakkoord gaan, dan zitten de meningen op sommige onderwerpen natuurlijk ver uit elkaar. Nou, als je van tevoren al een inschatting kan maken waar je wel of geen meerderheden kan behalen, nou ja, dan is het volgens mij. Veel voorspelbaarder wat je gaat doen. En ook richting partijen die niet die wethouders leveren. Dat ze wel zekerheid hebben van oké, dit is wel. Dit zijn de onderwerpen waar wij wel iets op kunnen betekenen de aankomende periode.
0: Een kwestie van elkaar iets gunnen in de onderhandelingen.
2: Dat moet wel gaan gebeuren. En we zitten nog helemaal niet zo ver in dat proces. Hè? Dus we gaan zien hoe dat loopt.
1: Ja, tegelijkertijd moet het over een maand af zijn.
0: Ja, over 28 dagen of zo, denk ik. Ja. Ja. Het is nu eind mei. Gaat dat lukken, denk je? Eind mei af?
2: Ik zit niet in de schrijfgroep. Ik zou niet weten hoe ver het op dit moment is.
0: Is even het Bobeldijk jullie beoogd wethouder?
2: Zeg ik niet.
0: Dingen gonzen rond, hè? Zo'n beetje. Ah. Komt er nog een tussenrapportage van de informateurs? Dat ze... halverwege nog een tussenrapportje doen? Of blijft het allemaal zeg maar, een gesloten boek tot eind mei?
2: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Ik heb nog eens op de website van de gemeente zitten kijken. Van, is er nog iets van een tussenrapportage? Of is er al iemand boos weggelopen? Maar
2: er staat niks op, denk ik.
0: Waarom wordt het CDA eigenlijk buitengesloten? Want die mogen ook niet meedoen. Achtergrond.
2: Ja, dat...
0: Het CDA was ook niet blij met...
2: Die zijn natuurlijk ook niet blij. Het CDA heeft ook een zetel verloren.
3: Is er hier al iemand die koffie wil? Geen koffie?
0: Nee, niet nu. Geen koffie.
3: Thee misschien.
2: Nee, goede vraag.
0: Het CDA is een mooie middenpartij. Die kunnen met iedereen. Die kunnen met links en die kunnen met rechts.
2: Ja.
0: Vanuit het midden.
2: Ik denk ook wel dat wij als D66, want wij zijn toch een beetje de middenpartij, misschien net iets aan de andere kant dan het CDA. Ja, wij balen daar wel van. Oprecht. En ook de verstandhouding die wij hebben met Martijn is ook altijd goed geweest. Dus op een gegeven moment, aan het begin, ik weet ook niet hoe dat is gelopen. Ik bedoel, dat is uiteindelijk toch een feestje van de mensen die naar voren zijn geschoven. De lijsttrekker en de secondant. Er zijn, denk ik, ongeacht hoe zo'n verkiezingsuitslag loopt, er zijn altijd winnaars en altijd verliezers. En misschien dat het de vorige keer net iets... fijner is verlopen met die coalitievorming.
0: Vier jaar geleden is de coalitie die daarvoor aan de macht was, gewoon doorgezet.
2: Ja, precies.
0: En ja, als de onderlinge verhoudingen goed
2: misschien
0: zijn.
2: Misschien dat ik het anders moet zeggen. Op het moment dat je een toch wel significante verschuiving hebt in de raad. En ondanks dat Kitty zegt, ja, het gaat maar over 4-5 zetels die natuurlijk vanuit de coalitie zijn weggeschoven. Toch... zie je wel dat de verhoudingen met Leefbaar, met ja 21 toch wel wat zijn gewijzigd ten opzichte van wat het hiervoor was. Als er partijen zijn die zetels krijgen, dan zijn er mensen die zetels verliezen. En dat is altijd vervelend. En er worden keuzes gemaakt. En of dat nou altijd 100% rationeel is of niet, dat durf ik niet te zeggen. Maar er zijn altijd mensen die op een positie komen die ze eerst niet hadden, die daar niet blij mee zijn. En ja.
0: Ja, Leefbaar heeft natuurlijk nog nooit geregeerd in Gouda. Die zien nu de kans om eens een keer te gaan regeren.
1: Of niet, want ze leveren geen wethouder.
2: Geen wethouder.
0: Ja, maar ze hebben wel veel invloed natuurlijk straks. Ja. En de vraag is natuurlijk van, ja, die wethouders hebben natuurlijk iedere week zeg maar collegevergadering. Dat de wethouders met de gemeentesecretaris en de burgemeester vergaderen en daar zit Leefbaar dan weer niet bij.
2: Nee.
0: Dus hoe gaat Leefbaar daar nou weer zijn...
2: Ik denk dat Leefbaar dat heel, heel puur wil doen. Dus die hebben echt dualisme voorop. Wij leven geen wethouder. Wij gaan gewoon echt vanuit de raad gaan wij ons bemoeien met de keuzes. En dat is hoe zij dat willen aanpakken.
0: Nou, ben benieuwd. Hoe heet het? Burgerraadsleden, die zijn er nog niet. Wanneer worden die geïnstalleerd?
2: Dat wordt pas gedaan nadat de coalitie is gevormd. Want dan krijg je ook...
0: Dus schuiven mensen door als
2: schuiven wethouder. Mensen door. En dan worden volgens mij ook de burgerraadsleden geïnstalleerd.
0: Dus komen
2: of, nee, trouwens, sorry, dit zeg ik volgens mij niet goed. Volgens mij worden eerst al burgerraadsleden geïnstalleerd. Maar dan heb je daarna ook nog...
0: Een aantal mensen worden wethouder.
2: Ja.
0: Die schuiven uit de raad. En ja. Dan schuift er in de raad schuiven mensen door.
2: Precies.
0: Dus als Evert Bobeldijk wethouder wordt, dan wordt nummer 5 op de...
2: Op het moment dat wij een wethouder leveren vanuit de huidige fractie, dan schuift er inderdaad iemand door.
0: Ja, bij de PvdA is trouwens Sandra en Remco voorbij gestreefd.
1: Bij Pro.
0: Bij Pro.
1: Of GroenLinks PvdA. Dat klopt.
0: Ja,
1: eigenlijk was ik ook voorbij gestreefd. Dus ik was eigenlijk niet in de raad gekomen omdat Marjan Eijsten, beter bekend als Douchy, die was met voorkeurstemmer verkozen om in de raad te komen. Maar zij is 1 week voor de verkiezingen overleden. En ik had haar die zetel echt van harte gegund.
2: Ja.
1: Dat was echt dat was uniek geweest in Nederland. Dat iemand met een bijstandsuitkering in de raad was gekomen.
0: Vanaf plek 18 of zo?
1: Vanaf plek 18, ja. Ja. Dus dat is eigenlijk... hadden 3 mensen buiten de top 7 waren er met voorkeurstemmen ingekomen.
0: Vrouwen?
1: Vrouwen, ja. Onze 2 burgerraadsleden worden 2 mannen. Dat is goed voor onze man-vrouw verhouding.
0: Ja, momenteel ja, die is ook een beetje scheef.
1: Ja,
0: dat is ook bijzonder.
1: Ja.
2: Ja, daar hebben wij het zelf door. Want wij hebben nu ook 2-2. Maar het is inderdaad...
0: Dat is wel mooi.
2: Ja, het is maar inderdaad...
0: En bij de christenen die 3 vrouwen.
2: Ja.
1: Daar staan de mannenbroeders van de SGP tegenover natuurlijk.
0: Ja, de ChristenUnie, dat is natuurlijk een fusiepartij van de RPF en de GPV. Gereformeerd Politiek Verbond en de Reformatorische Politieke Federatie. En dat waren 45 jaar geleden 2 gereformeerde partijen van grijze mannen die jenever dronken en sigaren rookten. En dat zijn nu 3 vrouwen.
1: Ja, de christelijke politiek ontwikkelt zich.
0: Dat is ongelooflijk bijzonder om mee te maken. Ja, er zijn ook al raadsvergaderingen gepland, zag ik. In de agenda?
1: Ja, het inwerkprogramma loopt nu nog een tijdje door. Maar ja, wanneer zijn de echte inhoudelijke vergaderingen? Weet je
0: ik zag 2 soorten testvergaderingen gepland staan en al commissievergaderingen.
2: Ja, er zijn een aantal commissievergaderingen gepland. Volgens mij is er ook vanuit bestuur voor de kadernota. En ook de raadsvergaderingen die moeten plaatsvinden om die goed te keuren, die staan volgens mij ook al gepland. Dus dat is ergens eind mei, begin juni. Volgens mij dan staat er het een en ander gepland. Tot die tijd is er inderdaad nog een inwerkprogramma.
0: Dan moeten bij Pro natuurlijk ook de portefeuilles verdeeld zijn als je naar een commissievergadering moet.
1: Klopt. We hebben daar vrijdag heidag over. En daar zijn ook 2 procesbegeleiders bij. Wij zitten natuurlijk nu een beetje in de unieke positie dat we een fusiepartij zijn. En dat we daar ook nog goed aan moeten werken. Het zijn gedeeltelijk. We zijn nu met 7 fractieleden. Daarvan komen er 5 uit de oorspronkelijke GroenLinks en PvdA-fracties. 2 nieuw, ik en Esther Punten. En dat moet nog samengesmeed worden tot 1 fractie. Dat gaat heel goed, maar daar hebben we ook 2 procesbegeleiders bij.
0: Verwachten jullie dat jullie nog lang een bloedgroepdiscussie krijgen?
1: Ik hoop het niet. Ik denk in juni wordt Pro echt officieel zeg maar, op de kaart gezet als partij. En ik hoop dan dat de bloedgroepdiscussie snel naar de achtergrond vervaagt. Ik moet zeggen dat intern in de fractie is het eigenlijk geen issue. Ik denk dat het vooral de buitenwereld is die hier nog echt...
0: De oude harde socialisten?
1: Maar ook gewoon het bredere publiek van andere partijen die daar ook wel nieuwsgierig naar zijn. Van hoe gaat dat nou bij jullie? En is dat wel goed verdeeld? Of dit soort vragen eigenlijk.
0: Het CDA is ook ontstaan hè, als fusiepartij.
1: Exact, 50... dus uiteindelijk slijt dat.
2: Over maar 50 nu... jaar dan zijn jullie gewoon helemaal vriendjes.
1: Exact, over 50 jaar dan is, weet ik veel, welke partijen zijn dan allemaal met
0: het CDA is een halve eeuw geleden ontstaan uit 3 christelijke partijen. partijen. En die hebben nog 25 jaar bloedgroependiscussies gehad. Omdat de gereformeerden vonden dat de katholieken te dominant waren.
1: Ja.
2: Nee, ik heb op een gegeven moment, ik woon in Goverwelle. Dus ik heb ook bij het station geflyerd in Goverwelle. En daar stonden twee mannen met GroenLinks jasjes. Ja. En die waren absoluut GroenLinks. Geen Partij van de Arbeid. Dat is natuurlijk wel hilarisch eigenlijk. Als je en dat dan nog zo is op het moment dat je ook aan het flyeren bent. Niet tegen de mensen waar die flyer aan geeft. Maar ik kan me voorstellen dat jullie richting de achterban. Kijk, jullie gaan natuurlijk met als fractie nu 4 jaar samenwerken. Dus over 2 weken dan weet je niet meer eens van welke partij iemand is. Je bent gewoon met elkaar in de fractie en je moet het samen doen.
1: Ja.
2: Maar de mensen die natuurlijk thuis op de bank de krant lezen, die zitten nog steeds een beetje met de gedachte, nou, dat zal wel een GroenLinks'er hebben gedaan of zo. Dat kan ik me een beetje voorstellen.
1: Ja.
0: Jij gaat nu je gitaar pakken. Je hebt nog 3 minuten.
2: Meen je niet?
0: Jawel. 3 minuten. Over 3 minuten worden we eruit gegooid door het reclame. Rick Smits gaat nu eigen werk ten gehoor brengen. En ik ga proberen om dat een beetje te mixen met deze schaafjes hier voor mijn neus. Ben je er klaar voor?
2: Zeker, dit is mijn anti-Trump liedje.
0: Ja, anti-Trump, we zijn heel benieuwd.

0: Beter wordt het niet. Of nog mooier verwoord. Zo mooi wordt het nooit meer. En het enige dat geschiedenis ons leert. Elke keer.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bultrug Timmy, die twee maanden

0: werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy omdat hij strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. President Trump probeerde de luchtvaartmaatschappij nog te redden tegen het advies van sommige adviseurs in. Dan is weer zon en wolken met vanmorgen al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. Dan is het 20 tot 25 graden. Maar vanavond volgen vanuit het zuiden nieuwe buien met mogelijk ook onweer. Morgen regen- en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Schoud. Goedemorgen luisteraars, het is even over 10, 2 mei, zaterdagmorgen 2026. En tijd dus voor Weekend Gouden, live vanuit de Lange Groene Gouden Stadstudio. Ik ben Gerrit Schinkel en zult het vandaag met mij alleen moeten doen. Maar ja, hopelijk gaat dat wel lukken, denk ik. Je hoort Goudse gasten en laat die horen wat ons opviel in het nieuws met als hoofddoel meer liefde voor onze stad. En het wordt hopelijk een uur om even gewoon te luisteren, te glimlachen en te genieten van wat Gouda ons allemaal biedt.

0: daar is goud.
1: En waar gaan we het over hebben vandaag? Nou, de Stichting Oude Begraafplaats Gouda organiseert ook dit jaar weer de nodige activiteiten, zoals rondleidingen en themaavonden. Penningmeester Lea Donkers zit al tegenover mij en ze komt straks aan het woord. Zondag is er weer het evenement Strips op de Markt. Een bijzondere hoofdgast is tekenaar Gerrit de Jager, onder andere bekend van de familie Doorzon. En ook de Goudse illustrator en stripmaker Rosanne Vink is daar aanwezig en ze komt straks vertellen over haar eigen projecten. En RTV Gouden Stad is opgenomen in het netwerk van 12 weerstations in Gouda. Onno Hungerink en Michel van Wissen van de Weerclub Gouda komen straks naar de studio om er alles over te vertellen. Maar voordat we starten met deze drie onderwerpen, eerst muziek. War van Edwin Starr.

0: Goeie vraag. Oorlog, waar is het goed voor, inderdaad. De Stichting Oude Begraafplaats organiseert ook dit jaar weer de nodige activiteiten. De Oude Begraafplaats Gouda is gelegen aan de Prins Hendriklaan. Prins Hendrikstraat is het, geloof ik. Hè?
1: Ja. Prins Hendrikstraat, ja.
0: Prins Hendrikstraat, ja, in Kortakkeren. Naast me zit Lia Donkers en zij is de penningmeester van de stichting. Welkom, Lia.
1: Welkom, ja, dankjewel.
0: Ja, de Stichting Oude Begraven, we gaan zo meteen even uitgebreid in de activiteiten. Maar even de ontstaansgeschiedenis. Opgericht op 15 oktober 1998. Wat was eigenlijk de aanleiding tot de
1: ja,
0: oprichting van de stichting?
1: De aanleiding was dat er in die tijd het ernaar uitzag dat de begraafplaats geruimd zou worden. Hij is in 75 gesloten. En als je dan 30 jaar grafrechten erbij optelt, dan kom je uit in zo'n 2005.
0: Ja.
1: En de plannen gingen die kant op dat hij geruimd zou worden. En er waren natuurlijk ook partijen die wel belangstelling hadden voor het terrein. En vooral Ines Meter, onze eerste stadsdichter, maakte zich daar nogal boos over. En zei, ja, hier ligt gewoon een heel stuk goudsgeschiedenis. Maar het is ook een prachtige groene oase in een verder wat stenige wijk.
0: Ja.
1: Dus die heeft zich en heeft wat mensen om zich heen verzameld. Onder andere Ed van Rossum. Is ook een man van het eerste uur.
0: Piet Streng, ook zo'n iemand. Die,
1: Piet Streng ja. kwam er later bij. Ja, maar ja. Die heeft een aantal mensen om zich heen verzameld om voor behoud. Dus het was eigenlijk een actiegroep. Maar om mee te kunnen praten met de diverse instanties.
0: Moest het een beetje een officieel tintje
1: Moest een officieel ja. tintje En hebben ze een stichting opgericht. Want de Stichting Oude Begraafplaats is eigenlijk voor het behoud van de begraafplaats. En dat doen we eigenlijk nu nog. We hoeven nou geen actie meer te voeren. Maar we behouden hem wel. We zorgen voor de stenen. We zorgen voor de graafstenen. We zorgen voor het groen.
0: Dat zijn jullie doelstellingen?
1: Dat, ja, het behoud en de exploitatie. En wat de stichting ook, de vrijwilligers van de stichting hebben gedaan, is alle graven geïnventariseerd. Wie liggen daar? Wie hebben daar gelegen?
0: Ja.
1: Er is een fantastische index. Je kunt het op de website vinden.
0: Ja,
1: type naam in, type je familienaam in. En je vindt zo of er voorouders daar begraven hebben, liggen of hebben gelegen.
0: Ja, en ook in 2014 merkte ik, en er waren er meer, werd eens bekend dat daar ook de dochter van de grote dichter, Chileense dichter Pablo Neruda lag. Malva, dat was een verrassing voor iedereen, denk ik, hè?
1: Ja, nou, het was bij ons wel bekend, maar het was nog niet heel erg bekend dat Pablo Neruda überhaupt een dochter had.
0: Oh, ja, dat was
1: en de mensen die bezig waren met de nalatenschap van Pablo Neruda, dan hebben we het over Zuid-Amerika,
0: ja.
1: Over Chili, die kwamen dat op spoor en die hebben ook uitgevonden dat ze dus op deze begraafplaats begraven is. En zodoende kwam er een telefoontje van, is er een Malva Reyes, want Reyes is de officiële naam van Pablo Neruda.
0: Ja.
1: Ligt hij daar begraven? Jazeker. En toen van het een kwam het ander en werd het heel erg bekend. Zij is de dochter van Pablo Neruda en zijn Nederlandse vrouw uit Nederlands-Indië, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: En zij zijn uit elkaar gegaan onder niet al te beste omstandigheden. Pablo heeft die dochter nooit erg erkend en gezien omdat ze een waterhoofd had.
0: Ze hadden gehandicapt was, hè?
1: Ja. Daardoor gehandicapt en achterbleef in de ontwikkeling. Haar moeder desalniettemin daarentegen heeft heel veel voor haar gedaan en heeft ook uiteindelijk het graf ontworpen, laten maken en ook voor hele lange tijd betaald. Dus het graf is een ander graf als de andere.
0: Ja,
1: het is een Indisch graf.
0: Ja. En dan gaan we meteen maar naar de activiteiten toe. Want in deze meimaand is dat heel... vertel maar, 3 mei geloof ik morgen
1: drie,
0: eerst
1: ja,
0: al,
1: 3 mei doen we omdat 4 mei op een maandag is. En we dachten, zijn er misschien niet al te veel mensen in de gelegenheid om langs te komen. Dus 4 mei is eigenlijk de dag. En het is simpelweg omdat nogal veel mensen die zijn omgekomen door de oorlog in Gouda begraven liggen op de oude begraafplaats. Want dat was toen de algemene begraafplaats.
0: Ja.
1: Mensen van katholieke oorsprong, die zijn op de katholieke begraafplaats. Maar de meeste eigenlijk van de slachtoffers liggen op de oude begraafplaats. En het zijn er zo'n 44, dus dat is er nogal wat.
0: Ja.
1: En we hebben die geschiedenis van die mensen allemaal uitgeplozen. En de rondleidingen rond 4 mei. 4 mei wordt er een krans gelegd door de burgemeester en een aantal mensen, de voorzitter van het 5 mei of 4-5 mei comité. Wordt een krans kans gelegd bij de erkende oorlogsslachtoffers. En dat zijn, zijn mensen die die strijdhandelingen tegen de vijand voerden. En daardoor ook gedood zijn door de vijand. En daar is onder andere de verzetstrijder Johan de Rijke van de Rijkenstraat.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja.
1: De Rijkenstraat is naar hem genoemd. Ja. Nou, dat is eigenlijk de bekendste. De Rijke die ligt op het kerkhof en die krijgt dan een krans. Het zijn er drie. De andere slachtoffers, dat noemen we slachtoffers van de oorlog, die waren niet bezig de vijand te bestrijden, maar die waren...
0: Die waren gewoon slachtoffer geworden.
1: Ja, die zijn vaak geraakt door een bombardement, ja. Want Gouda is nogal gebombardeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja. Dat is elk jaar hebben jullie die...
1: We hebben elk jaar op 4 mei, dus dit jaar is het ook op 3 mei, maar we hebben elk jaar op 4 mei dat we 's ochtends als stichting bij al deze graven, bij al deze 44 slachtoffers bloemen zetten. En dan aan het eind van de middag komt de officiële delegatie, komt kransen leggen bij de drie oorlogsslachtoffers, ja. Die dus door de Duitsers zijn omgebracht.
0: En zijn er verder nog en bijvoorbeeld ook tentoonstellingen bij jullie daar?
1: Nou, op dit jaar...
0: Die dagen misschien niet? Of
1: nou, dit jaar wel, om de doodvoudige reden dat we het Ines Meterjaar hebben. Ines
0: Meter, zou 100 jaar geworden vandaag.
1: Niet vandaag, vorig jaar was het. Maar we hebben een heel jaar, dus dit is nog een laatste activiteit van het Ines Meterjaar. Ines Meter is de oprichter van de stichting, zoals ik net vertelde. En zij, en dat gaat ook, zij heeft dus de begraafplaats eigenlijk bekendheid gegeven met een bundel waarin ze gedichten en foto's van de begraafplaats combineerden. En zo kwam eigenlijk de begraafplaats weer in bekendheid en tot bloei. En eigenlijk is datzelfde nu ook met nieuwkomers die in het AZC wonen of in de noodopvang Oekraïne. Hebben we onder leiding van een workshop van Niels de Kemp, de bekende fotograaf.
0: Ja, de fotograaf, ja.
1: Die hebben een workshop gehad. Die hebben foto's van zichzelf gemaakt en van iets wat voor hun belangrijk is, plus hun verhaal. Zodat ook hun leven eigenlijk weer een beetje tot bloei kwam. Dus dat is te zien, die tweeluik. De foto van de nieuwe Gouwenaar plus het verhaal in de aula van de begraafplaats. En die is ook open tijdens 4 en 5 mei.
0: Hoe reageren die mensen? Soort blik van herkenning of ja, ik weet het niet. Of,
1: Nee, die vinden dat heel erg leuk. Vaak is het nog moeilijk met de taal. Dus
0: beetje Engels en zo, Duits misschien.
1: Ja, en soms ook wel met Google Translate helpen.
0: Ja, dat is makkelijk.
1: Maar zij zijn heel erg, ze hebben hele mooie foto's gemaakt. En zij kunnen heel goed zeggen wat het hier in Nederland zijn voor hun betekent. En waar ze, wat voor hun belangrijke zaken zijn om zich aan vast te houden.
0: Ja. 7 mei zie ik staan watergilde. Wat is dat?
1: Ja, behalve de activiteiten rond de 4 mei, rond de dodenherdenking, hebben we ook diverse groepen die bij ons komen, die bijvoorbeeld een rondleiding op maat krijgen. En het erfgoed en watergilde is zo'n club hier in Gouda van mensen die zich interesseren voor erfgoed en waterzaken. En die komen dus langs en die krijgen behalve de documentaire, waar ik ook nog wat over wil zeggen, documentaire te zien, krijgen zij ook een rondleiding, maar dan specifiek voor hun, want zij zijn weer net wat anders geïnteresseerd dan bijvoorbeeld wat we doen op 4 mei, want dan gaan we echt langs de oorlogsgraven.
0: Ja. Maar die documentaire, wat is dat?
1: De documentaire is gemaakt door Mirjam Hufstad, gewoon met haar iPhone. Ja. En dat is een hele prachtige documentaire geworden over, die heeft een jaar lang de activiteiten op de begraafplaats gevolgd en een aantal mensen in beeld gebracht die een band hebben met de begraafplaats. En dat zijn natuurlijk ook vooral de vrijwilligers. Die is vorig jaar in het filmhuis, heeft hij in première gegaan. En die film is zo'n 30 minuten en het geeft een prachtig beeld van wat de begraafplaats is. Ja. En wie daar met hart en ziel komen, bezoeken en werken.
0: Ja. Het is een gemeentemonument.
1: Ja, de begraafplaats is een gemeente. En dat is eigenlijk het resultaat van die oorspronkelijke actiegroep, zal ik maar even zeggen, onder leiding van Ines Meter en Ed van Rossum. De begraafplaats zelf is dus niet geruimd en niet opgedoekt, maar dat is een gemeentelijk monument geworden. De aula en de poort, de prachtige poort, dat zijn rijksmonumenten.
0: Ja. Allemaal vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers hebben jullie eigenlijk? En wie zijn dat? Ja, bestuursleden en
1: Ja, precies. Zoals ik zelf, zijn en lid van het bestuur en lid van de werkploeg. Zo zijn er meer. Er zijn ook alleen mensen die alleen maar bestuurslid of alleen maar in de werkploeg zitten. Ja. We zijn met zo'n 10 à 15 mensen zo gemiddeld. En dat zijn over het algemeen mensen die een, ja, die een werkzame leven hebben beëindigd.
0: Zijn wat oudere mensen, met alle respect. Ja, jeugd, ja. Jeugd, misschien die, nou, laten je zou niemand van 18, 19 jaar hier rondlopen misschien of wel?
1: Nou, een enkele keer wel. Maar goed, die is ook weer bezig met een leven opbouwen. Dus dan komt er weer colleges of stages of dit of dat. Ja. En dan kunnen ze het niet meer combineren.
0: Ja. Jullie geven ook thema rondleidingen voor scholen, geloof ik. En onder andere voor scholen.
1: Ja, ook dat is vooral bij Open Monumentendag. Hebben we de dag voor de Open Monumentenweekend, moet ik zeggen. Is er voor scholen een specifieke kinderrondleiding. Maar ook dat kan altijd op verzoek. Ja. En dan hebben we dus weer een aangepaste rondleiding. Waarbij we de voor kinderen interessante, zoals bijvoorbeeld kindergraven.
0: Ja. Ja, voor niks gaat de zon op. Ik bedoel, jullie maken ook kosten natuurlijk. Krijgen jullie subsidie of hebben jullie donateurs? Hoe zit dat?
1: We hebben donateurs. Daar zijn we van afhankelijk. Er zijn een aantal vaste donateurs. Die betalen een jaarbijdrage, een jaardonatie. En die krijgen dan 2 keer per jaar de nieuwsbrief die wij uitgeven.
0: Oh ja, dat is
1: altijd leuk om te weten wat er allemaal speelt. En daarnaast hebben we allerlei losse donaties. Van mensen die bijvoorbeeld eindelijk een graf vinden van een voorouder. Dat is nog steeds gebeurt dat regelmatig.
0: En legaten misschien of niet?
1: Nee, we hebben geen legaten. Nee, we hebben geen legaten. Nee. Dus we moeten het doen van de donaties. Ook bijvoorbeeld na zijn rondleiding. In principe zijn ze allemaal gratis. Maar daarna vragen we altijd wel van... Goh, als u het plezier heeft gevonden of fijn heeft gevonden... dan kunt u ook een donatie doen. En op die manier bekostigen wij onszelf. Wij vragen alleen een bedrag voor de rondleiding True Crime, zoals die heet. Die is donker. En dat gaat langs graven waar misdadigers of slachtoffers van misdaden liggen.
0: Ja.
1: En dat is, dat is een beetje speciaal. Dat is wel een rondleiding.
0: Daar moet je mensen voor inhuren die dat...
1: Nee, dat doen we allemaal zelf. Maar wij serveren dan koffie en dat soort dingen. En het is in het donker.
0: Ja.
1: Dus het heeft ook een bepaalde kant.
0: Ja. Kortom, zeer zeker deze week, komende weken, heel druk voor jullie, maar eigenlijk het hele jaar door. Jullie hebben een mooie website, zei je?
1: Ja, hebben een website, gewoon de oudebegraafplaats.gouda.nl. En daar kun je ook in al die namen in het register. Dus dan kan je je naam invullen of een naam van je voorouders. En dan kan je zien of er graven zijn waar die hebben gelegen. Maar dan kun je ook de activiteiten zien. Je kunt er ook de nieuwsbrieven lezen.
0: Ja.
1: Hij is erg royaal. En de begraafplaats is elke dag van 10 tot 4 open. Er staat de poort open. En voor 3 en 4 mei hebben we dus nu rondleidingen. Op 3 mei hebben we ze om 11 uur begint de documentaire. 11:30 de rondleiding. En nog een keer om 1:30 en 3:00 de rondleidingen en de documentaire. En dan morgen, voorafgaand aan de kranslegging door de burgemeester, hebben we nog een rondleiding.
0: Ja. Nou, ik zou zeggen, heel veel plezier. Heel veel, het klinkt een beetje raar misschien, maar heel veel succes in ieder geval. Het is een dankbare taak toch, denk ik.
1: Het is heel dankbaar werk om dit te doen. Zeker als er nog nabestaanden komen.
0: Ja.
1: En het is heel dankbaar werk, maar het is ook mooi. Het is lekker in het groen. Die fabriek, die vergeet je op een gegeven moment.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, Lia Donkers, nogmaals bedankt. En heel veel succes de komende dagen.
1: Ja, dankjewel. En dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja. Dan gaan we eerst even voor onze volgende gast. Die zie ik al staan hier al. Gaan we maar muziek draaien. De Amazing Stroofwafels met Kuifje.

0: Kuifje was dat van de Amazing Stroopwafels. Dat sluit volgens mij mooi aan op het volgende onderwerp. Want morgen is er weer het evenement Strips op de Markt. Een bijzondere hoofdgast hebben ze morgen. Dat is de tekenaar Gerrit de Jager. Die is onder andere bekend van de familie Doorzon. Maar ook de Goudse illustrator en stripmaker Rosanne Vink is daar aanwezig. En zij is nu in de studio om te vellen over haar eigen projecten. Goedemorgen, Rosanne.
1: Hey, hallo. Ja,
0: welkom.
1: Nou, bedankt.
0: Ja, wie is Rosanne Vink?
1: Ja, nou, dat is een hele goede vraag.
0: Ja, ik dacht, laat ik met een goede vraag beginnen.
1: Ja, ik ben Rosanne, ik ben 23 jaar. Ik woon hier in Gouda.
0: Ja.
1: En ik ben afgelopen zomer ben ik afgestudeerd op de Kunstacademie van Breda. En ja, ik heb al eerder een keertje op de stripsmarkt gestaan. Vorig jaar voor het eerst.
0: Ja.
1: Dus dat was een groot succes. Dus ik denk, nou, dat doen we dit jaar. Doen we lekker opnieuw.
0: Word je dan uitgenodigd of bied je jezelf aan?
1: Nee, ja, vorig jaar was ik uitgenodigd door Mathieu. En,
0: ja.
1: Want toen zat ik tegen die tijd zat ik in de Gaarspinnerij. Daar hebben ze ook wel eens zo'n kunstmarkt.
0: Ja.
1: En dan dit jaar heb ik mezelf weer aangemeld.
0: Ja, en toen zei ze, nou, welkom.
1: En dan ben ik weer, sta ik weer als tekenaar op de markt.
0: Ja, ja. Je had het net over je afstudeeropdracht. Dat was Roos Laptop Loos.
1: Ja.
0: Wat vond ik een aparte titel.
1: Goeie naam.
0: Wat betekent dat?
1: Nee, ja, dat is mijn afstudeerproject. Dat gaat eigenlijk over onze afhankelijkheid van digitale media. Nu gaat het specifiek over laptops, maar ook over telefoon en social media. En dat begon eigenlijk een beetje dat ik in mijn derde jaar ging mijn eigen laptop stuk.
0: Ja.
1: Want ik teken voornamelijk ook wel eens digitaal. En ik doe ontwerpen digitaal. Ja, en opeens had ik mijn laptop niet meer. Ik moest gelijk naar de reparateur. En toen zat ik de eerste avond zo van,
0: wat moet nu?
1: Wat moet nu? Ik doe alles, weet je, tegenwoordig. Ja, ik ben de jeugd, jongen, weet je, vaak Netflixen, weet je, filmpjes kijken. En ik van, En toen blijft het hangen. En als maker ga je daar wat mee doen. Dus Roos, dat is eigenlijk ontstaan vanuit mij. Want Rosanne, Roos, dus daar heb ik een strippersonage op verzonnen. Die eigenlijk precies hetzelfde meemaakt als wat ik.
0: Ja.
1: Gewoon van, die vindt online fantastisch, leuk. Maar het is ook best wel stressvol. Want online, dat staat nooit uit.
0: Nee.
1: Denk, de telefoon heb je tegenwoordig heb je op zak. Dus dat neem je overal mee. En dan is eigenlijk het idee van, wat ga je eigenlijk doen als je dat niet meer hebt?
0: Ja. Hoe is eigenlijk die passie van jou ontstaan voor tekenen en illustreren?
1: Ja, wat ik meestal zeg als ik iemand die vraag stelt is, ik ben eigenlijk nooit gestopt met tekenen. Vroeger deed ik dat
0: al de kleuterschool al begonnen of zo, heet dat tekenen?
1: Ja, en ik ben er gewoon mee door blijven gaan. En tijdens hiervoor heb ik in Rotterdam op school gezeten, op het Graaf Lyceum.
0: Oh ja.
1: En daarna, die tekenen is leuk. Maar toen wist ik nog niet echt van, wat is mijn drive er eigenlijk achter? Maar sinds in Breda op de Kunstacademie, heb ik met name door mijn afstudeerproject, ben ik ermee doorgaan. Verhalen vertellen, wat je boeit, is gewoon ontzettend leuk. En helemaal als mensen daar zich erin herkennen of ook een mening erin geven. Vandaar ook mijn strip. Daar ben je naar de Utrecht gegaan, naar de MUS. En daarmee een prijs gewonnen ook.
0: Ja.
1: Daar kom je zo op terug.
0: En toen ben je eigenlijk bijna professioneel aan het worden, of niet?
1: Ja, ik hoop het. Ik ben nu keihard mijn beste aan het doen. Ik ben gewoon door blijven gaan. Ik ben met sowieso het creatieve vak, je weet het eigenlijk nooit.
0: Nee.
1: Wat er op je afkomt. Maar ik mag me best wel een schouderklopje geven.
0: Nou, kijk eens. Hoef ik dat niet te doen?
1: Nee.
0: je hebt nog veel meer projecten. Noem eens wat.
1: Ja, het is op de radio, maar ik heb wel wat mee. Ik ben onder andere begonnen met het illustreren van stadsgezichten in Gouda.
0: Ga je dan met een telefoon door de stad heen?
1: Nee, met mijn schetsboek.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja.
1: Daar ben ik ook vorig jaar mee begonnen.
0: Ter plaatse ga je dan op zo'n bankje of een stoeltje zitten en dan ga je daar.
1: Vorig jaar ben ik begonnen met het stadhuis, de Waag, Huis Endenburg en het Weeshuis. En mensen vinden het leuk.
0: Kortom, echte blikvangers.
1: Echte blikvangers. Maar wat mijn idee is zo van, zeker ook de meeste dagjes toeristen, maar ook toeristen van heel over de wereld, weet je, die zien de wagen, die zien het stadhuis en gaan daarna weer de bus verder naar iets anders. Maar ik weet Gouden kent veel meer leuke historische gebouwen.
0: Ja.
1: Dus zo ben ik door de stad gaan lopen. Zo bijvoorbeeld ook al Huis Endenburg. Dat is het oudste huis van Gouda.
0: Waar staat dat?
1: Aan de Nieuwe Haven richting Tolhuisje, bij de IJssel.
0: Ja.
1: En door onze Lieve Vrouwentoren. De vier gekroonde. Ja, en ik vind het naast strippersonages tekenen dan ook heel leuk om ja, een beetje meer architectuur en een beetje ja. het verhaal erachter ook op te zoeken.
0: Krijg je ook opdrachten van mensen of vragen van ja. kan je dat dus niet voor me tekenen of illustreren?
1: Ik ben voornamelijk bezig met eigen opdrachten of eigen projecten, maar ik doe ook dingen betaald. Cartoons en ja, andere creatieve klussen.
0: Ja. Doe je dat van huis uit? Heb je een studio?
1: Oh, I wish.
0: Ben nog op zoek of niet?
1: Ik ben grondig op zoek naar een eigen studio. Ik ben nu echt nog een. Ik doe alles thuis, gewoon vanuit mijn slaapkamer. Maar ik ben wel op zoek naar een studioplek.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Nou ja,
1: wie weet.
0: Mensen luisteren dan.
1: Ja, weet iemand ruimte voor mij? Ja,
0: ja. Ja, ja, ja. En het hoeft niet eens zo'n grote ruimte te zijn, denk ik.
1: Nee, echt niet. Het is, ik doe ook heel veel wat ik bewerk, wat ik verkoop, laat ik drukken. Maar ik ben ook van plan om een eigen printstudiootje te maken. Maar ja, mijn slaapkamer zit al propvol. Dus ik ben echt aan de zoek.
0: Je zoekt uitbreiding.
1: Ja, ja, zodat ik een beetje mijn werkplek kan uitbreiden.
0: Ja. Heb jij favoriete striptekenaars? Vast wel.
1: Ja. Ja. Jan Vriends. Hij is bekend van de Tina.
0: Die lees ik niet.
1: Nee. Ja, ik vroeger wel. Echt de grootste meidenblad van Nederland, Jan Vriends. Is wel met name tijdens mijn afstuderen wel mijn groot voorbeeld geweest. Hier in Gouda heb je ook een tekenaar, Nikki Smits. Volgens mij, ja. Zij, ik bewonder haar ook. Ze heeft een hele leuke en schattige tekenstijl. En zij staat morgen ook op de stripmarkt. Dus kleine verwijzing naar haar. Ook ik heb nu genoeg ook vrienden en studiegenoten. Waar we samen met elkaar de stripwereldje ingaan.
0: En over een aantal jaren vraag ik misschien aan iemand die hier zit van wat is jouw favoriete striptekenaar? Dan noemen ze jouw naam.
1: Ja, dat
0: zou mooi zijn.
1: Dat zou hartstikke mooi zijn, ja.
0: Morgen sta je op die stripmarkt. Ja. Dan kom je weer een aantal bekenden tegen, denk ik. Wat kunnen de toeschouwers morgen van jou verwachten? Ja. Heb je daar een eigen stand?
1: Ik heb een eigen kraam. Nou, onder andere heb ik...
0: De stadsgezichten?
1: Onderhand heb ik nu 12 verschillende kaartjes.
0: Zo.
1: Ik heb afgelopen paar weken heb ik van dezelfde illustraties van de stadsgezichten heb ik er boekenleggers van gemaakt. Helemaal thuis of ja, in-house geprint en ontworpen. Roos Laptoploos, mijn afstudeerproject. Daar heb ik nog een aantal fysieke exemplaren van. En ook nog een stripbundeltje. En alle andere soort werk wat ik maak. Ik heb een aantal van die vlinderillustraties. Daar heb ik op mooi papier. Daar kunnen mensen meenemen of inlijsten. Ik heb de goudse kaartjes heb ik ook ingelijst. Dus ik ben van alle markten thuis.
0: En die kunnen ze morgen kopen ook.
1: Ja.
0: Ja. Sta je nog meer exposities of zo?
1: In juni sta ik weer op de Utrechtse mus.
0: Ja, wat is mus?
1: Mus, dat is een vogel. Maar het staat Markt voor Unieke Stripmakers.
0: Kijk, ja, dat kan jij niet ontbreken natuurlijk.
1: Daar was ik vorig jaar voor het eerst. Daar heb ik ook mijn afstudeerwerk nog voor de eindexpositie laten zien. Nou, daarmee had ik een prijs gewonnen. En dit jaar zit ik samen met nog veel grotere stripmakers dan ik. Zit ik in de jury om de nieuwe mus, of de gouden mus, in het leven te roepen.
0: Ja. Is dit een fulltime baan of is het een beetje uit de hand gelopen hobby?
1: Ik hoop heel erg dat het mijn fulltime baan kan worden. Inderdaad, tekenen wordt al heel snel gezien als gewoon een hobby. Maar je kan er wel... je moet inderdaad geluk hebben. Maar ik ben er wel van overtuigd van. Dat is gewoon net zo'n belangrijk en mooi beroep als al het andere. De strips. Die zeggen altijd, zeker ook met kunstenaars en makers. Dat je het laten. We hebben een soort van andere kijk op de wereld, op de maatschappij.
0: Ja.
1: Dus dat is aan ons de taak om dat op onze, vanuit onszelf, het menselijke, een beetje naar voren te brengen. Gewoon verhalen blijven vertellen.
0: Nou, kijk eens aan. We zijn nog niet van jou af, hoop ik. Hè?
1: Nee, dan ben ik absoluut niet van plan.
0: Je hebt een eigen website, prachtige website.
1: Ja.
0: Hoe noemt u website?
1: RosanneVink.nl.
0: Ja, staan allerlei dingen staan erop.
1: En die probeer ik ook een beetje bij te houden. Dus naast...
0: Een blog heb je ook gewoon.
1: Een blog, ja, vind ik hartstikke leuk. Schrijf ik meer achtergrond over mijn projecten. Dus over mijn afstudeerwerk, Rooskleurloos, maar ook over mijn kaartjes, een beetje het idee erachter. Want ik verzin niet zomaar iets. Ik heb er wel... Het bestaat wel met een reden. En naast mijn bijvoorbeeld social media kanalen... als je meer geïnteresseerd bent in mijn werk, kan je naar mijn website.
0: Nou, kijk eens aan. Rosanne Vink, hartstikke bedankt. Heel veel succes. Ja. En we zullen ongetwijfeld, hoop ik tenminste, nog heel veel van jou horen en zien.
1: Dank je wel. Goed. Bedankt.

0: We'll stop the rain. Ach, zo hard regent het niet. Maar we zullen zo meteen even onze weergoden vragen. Die zit al hier naast me. Ja, de Goudse Keramiekdagen 2026. Die vinden dit jaar plaats op woensdag 14 en donderdag 15 mei op de markt. En tijdens het tweedaagse evenement presenteren keramisten hun werk in de binnenstad. Bij de dagen is het publiek welkom van 10 uur tot 5 uur. En het thema van deze editie is grenzeloos. Dan Gouda Bruist organiseert op donderdag 7 mei samen met Gedeelde Zorg en andere stadspartners de bijeenkomst Deel je Goud. Tussen aanhalingstekens of tussen haakjes. In de chocoladefabriek. En het doel is om initiatieven in de stad online zichtbaar en vindbaar te maken via Gouda Bruist en de nieuwe digitale AI-gids Maya. Nou, een bericht en zoek je de focus om je volledig te laten meeslepen door een goed verhaal. Samen met de Bibliotheek Gouda biedt Silent Reading de perfecte setting om op dinsdagavond 12 mei ongestoord te genieten van een heerlijk boek. Tijdens een Silent Reading Party neem je dus je favoriete boek mee en zoek je een fijne plek om te lezen. Waarna je tijdens een gezellige borrel jouw inzichten en inspiratie met anderen kunt delen. Toegang is gratis, maar je moet wel even aanmelden bij de Bibliotheek Gouda. Dan is het 10:50. De tijd vliegt. Ja, Gouda heeft een netwerk van 12 weerstations. En sinds vorige week is er ook in de studio van RTV Goudenstad een weerstation. Onno Hungerink en Michel van Wissen van Weerclub Gouda zitten tegenover mij en kunnen er alles over vertellen. Welkom Onno en Michel.
1: Dag Gerrit.
2: Goedemorgen.
0: Ja, nou jij bent een beetje bekend hier natuurlijk, Onno. Je loopt hier al dikke 40 jaar rond ongeveer, hè?
1: Ja, zo ongeveer.
0: Zo ongeveer.
1: Ja, ik ken de studio van binnen.
0: Ja, zo is dat, zo is dat. Wat is eigenlijk een weerstation, Michel?
2: Ja, een weerstation is een apparaat wat meetgegevens oplevert over het weer. En dan heb je het over temperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheid, regen, neerslag. Al dat soort informatie levert zo'n weerstation.
0: Ja, en er zijn er nu 12 weerstations in Gouda. Zijn die over de hele stad verspreid?
2: Ja, dat is echt heel mooi. We hebben een behoorlijke mooie dekking door heel Gouda. Dat kan je ook zien op de website van Meteo Gouda. En het leuke is dat het allemaal dezelfde type weerstations zijn. Dus ze zijn ook onderling goed vergelijkbaar. En daarmee kunnen we dus heel mooi zien hoe de temperatuur bijvoorbeeld in het oosten van Gouda is. Maar ook in het noorden, het zuiden, het oosten. Noem maar op.
0: En het wordt dagelijks voor dat actueel wordt erbij gehouden.
2: Elk weerstation die uploadt elke minuut de weergegevens. Ja. Dus elke minuut is de actuele temperatuur af te lezen.
0: Ja. Afgelopen week is hier de 12e geplaatst bij Gouwenstad. Ik heb even zitten kijken, maar ik heb hem niet gezien. Orno, waar staat hij op het dak of zo?
1: Ja, hij staat op het dak, ja. Ja, hij moet natuurlijk wel vrijstaan van alle soorten elementen. Geen invloed hebben van bomen of van andere zaken. Dus hij staat hier netjes boven op het dak. We hebben dat goed uitgezocht.
0: Is er een soort scherm of zo?
1: Nee, het is een weerstation. Daar zit een apparaat in wat al die gegevens meet. Er zit een regenmeter bij. En er zit ook wat... Een zonnecel op, zodat zijn eigen energie wordt opgewekt. Een windmeter, windvaan, windsnelheid, al dat soort dingen. Maar de gegevens daarvan, die worden naar een router van, hoe heet dat, Michel? Ik heb er niet zoveel verstand van, maar die worden ergens naartoe verzonden. En hier beneden in de ontvangstruimte, daar staat een monitor. En daar kan je alle gegevens ervan aflezen. Ja. En dat niet alleen. Ze worden ook nog verzonden naar de site van Michel, de Meteo Gouda site. En daar kan je dus continu uitlezen wat er aan de hand is.
0: Ik wil weten, kan elke dag, kan ik... 20 minuten af kan ik kijken wat voor weer het is eigenlijk.
1: Nou, het is, en Michel heeft daar heel veel werk aan. En je kan er ook op mooi op zien wat de minimum en maximum temperatuur in een dag zijn geweest. En dan kan je ook heel mooi de verschillen aan zien. Dan zie je dat bij een oostenwind in de zomer, bijvoorbeeld in de Gouda, Govenwellen, dat het daar een lagere temperatuur geeft dan bijvoorbeeld in het westen in verband met de invloed van de Reewijkse plassen en al dat soort dingen. Ja, ja. Ja, maar ook de neerslag. Vanochtend trokken er wat buien langs.
0: Ja, ik zag er eens toen ik hierheen ging, paar druppels. Ik dacht, wat is dat?
1: Ja, nou dat was dat is nou regen, Gerrit.
0: Ja, of dat regen.
1: Maar, ja, dat, en dat kan dus zo zijn dat het bijvoorbeeld wel in het westen van Gouda regent, in het oosten niet.
0: Nee, we doen hier in sommige straten, die waren helemaal zeiknat en er was ineens vast weer droog, dus dat is heel...
2: Kan dus heel plaatselijk zijn.
0: Ja, hè?
2: Ja. Ja. En we zijn super blij met het weerstation hier op het dak van RTV Goudenstad. Want we zitten midden in de stad. En daar hadden we nog geen weerstation.
0: Dus de eerste midden in de stad.
2: Het is de eerste midden in de stad. En het is natuurlijk heel interessant om vooral ook te vergelijken met andere weerstations. Wat doet het klimaat eigenlijk hier midden in de stad? Hè, er is toch wat relatief weinig groen hè, hier. Ja. Zeker rondom de markt en zo. Het is heel interessant om de verschillen van al die weerstations verspreid over Gouda te zien. Wat er gebeurt qua klimaat in Gouda.
0: Ja, er zijn er nu 12. Ik bedoel, ontbreken er nog, zijn er nog blinde vlekken hier in de stad Gouda?
2: Ja, we hebben zelfs nog een weerstation op de Haastrechtse Molen. Die is helaas op dit moment buiten werking. En daar zijn we druk mee bezig om die weer aan de praat te krijgen. Zodat we dan een 13e station hebben. En dat is heel mooi natuurlijk. Want het is helemaal aan de zuidoostkant van Gouda. Bij een molen. Dus dat is ook wel interessant als die het weer gaat doen.
0: En in Oostpolder, staat er daar ook één? Wat moet die nog komen?
1: In Westergouwen.
0: Ja, Westergouwen, ja.
1: Ja, dat zou mooi zijn als de luisteraars zijn die interesse hebben om een weerstation aan te schaffen. Kunnen ze altijd contact opnemen met de weerclub.
0: Ja, maar ze moeten het zelf aanschaffen dan.
1: En de meeste weerstations, een aantal daarvan, onder andere op het stadhuis, Huis van de Stad, staat er ook eentje. Er wordt door de weerclub wordt die geïnstalleerd. Hij wordt aangeschaft door de gemeente. Goud Asfalt staat er een. Daar is er ook eentje aangeschaft door daar een bedrijf. Maar wij onderhouden hem.
2: Ook bij Gouwenspoor, het industrieterrein. Ja. Dat is ook interessant natuurlijk, op industrieterreintjes. Ja.
1: Maar om daar even op door te gaan. Waarom vragen die mensen daarom? Dat ze zijn geïnteresseerd in bepaalde lokale omstandigheden. Bijvoorbeeld bij Gouwenspoor, waar Michel het over had. Daar was alleen maar tegels, tegels, tegels. En de mensen daar van die bedrijven, die zeiden... Ja, in de zomer gaan de mensen niet naar buiten, want het is er veel te warm.
0: Ja.
1: En ja, maar hoe warm dan? Ja, dan kunnen we de temperatuur van de Goverwellen wel geven, maar daar hebben we niet zoveel aan. Dus toen hebben die mensen op aanraden van ons een weerstation aangeschaft.
0: Ah, kijk eens aan. Jullie zijn allebei lid van de Weerclub Gouda. In 1991 is die volgens website opgericht. Wat was destijds, weten jullie wat destijds de aanleiding was om die weerclub op te richten?
1: Ja, volgens mij was het zo dat je hebt de kinderboerderij en daar heb je de OMDH, dat is Omgevingsdienst Midden-Holland.
0: Ja.
1: En die verzorgen ook allerlei soorten lessen. En toen was er op een gegeven moment ook interesse in van, kunnen jullie ook iets over, kan er ook iets over het weer verteld worden? En er was iemand en die zei van, nou, onze oude voorzitter Gert Olbertijn, die zei van, nou, dan kunnen wij ook wel iets verzorgen. En toen kwam zo het idee naar boven, hoe dat precies gegaan is, want toen was ik er nog niet bij, weet ik niet. Maar toen kwam het idee van, we gaan een weerclub oprichten. En dat is van een klein groepje mensen die geïnteresseerd waren in het weer. Nou, en in de laatste, nou, hoe lang, 10 jaar denk ik, Michel, het heeft een vlucht genomen met de weerstations.
0: Ja. Jij was in je werkzame leven, was je weerman, onder andere op Schiphol en zo. Hoe ben jij bij betrokken geraakt, Michel?
2: Ja, dat is een heel apart verhaal. Maar ik denk dat het 2010 was. Toen was ik in Rotterdam bij een botenzaak om wat spullen te kopen voor mijn boot. En daar stond bij de kassa een weerstationnetje. En ik dacht, dat is ook leuk. Dus ik heb dat weerstationnetje gekocht. En ik heb hem tegen mijn dak aangeschroefd. En toen dacht ik van, het zal toch ook leuk zijn als ik niet thuis ben. Dat ik dan toch kan zien wat het weer in mijn tuin doet. Dus toen heb ik inderdaad een programmaatje gemaakt om dat weerstation te kunnen uitlezen. Ja, en dat was eigenlijk het begin van een uit de hand gelopen hobby.
0: Ja.
2: Want het zijn er nu 12. En ik vind het heel ook leuk om mijn website Meteo Gouda, om daar programma's voor te maken, om daar informatie op te zetten op internet. En het is gewoon een hele leuke hobby.
0: Wat zijn eigenlijk de doelstellingen in grote lijnen van de weerclub?
1: Ja, dat is natuurlijk om over het weer te praten. We hebben één keer in de maand een vergadering, maar dan hebben we afgesproken, dat gaat minstens 50% van de tijd gaan we het echt over het weer hebben, over weerszaken en dat soort dingen. En de doelstelling is om kennis te krijgen van het lokale weer hier in Gouda. En ja, daar zijn we nog niet zoveel jaar. Maar je moet eens gaan kijken of je een soort stadsklimaat kan gaan ontdekken. Want we kunnen wel eens horen van het KNMI of wie dan ook. Het wordt vandaag 20 graden.
0: Ja, ja.
1: Maar in je tuin wordt het misschien wel 25 graden.
0: Ja.
1: En dan zeggen ze, ja, die weerstations die voldoen niet aan de normen van zoals ze opgesteld moeten worden. Maar dat is nou juist precies de reden. Dat, want wat een weerstation in een tuin, die geeft wel aan wat jij ook ervaart in de tuin. En buiten dat kan je natuurlijk ook op een gegeven moment een soort dataset opbouwen waarin je kan gaan zien, ja, wat doet nou eigenlijk het klimaat? Wat zijn nou de warmste stukjes in Gouda? Wat zijn de natste stukjes? Ja, dat kost wel een hoop werk en daar zijn we een beetje mee in ontwikkeling. Maar verder is het doel natuurlijk van de Weerclub om heel veel over het weer te praten. Bijzondere omstandigheden. We hebben twee leden die gaan één keer de zoveel jaar gaan ze storm chasen in Amerika. Gaan ze achter tornado's aan. Er zijn mensen die gaan naar Lapland het Noorderlicht bekijken en die gaan ze dan allemaal over vertellen.
0: En jullie hebben ook publieke activiteiten voor scholen misschien? Ja, waar moet ik dan een beetje aan denken, Michel?
2: Een aantal collega's die dan ook lid zijn van de Weerclub, die geven weerlessen. En dat is dan vooral aan basisscholen. En daar krijgen dus de leerlingen uitleg over het weer. We hebben een heel mooi weerplein ook op de kinderboerderij de Goudse Hofstede. Daar zie je bijvoorbeeld ook wat verschillende plaveisels doen. Hè. Dus we hebben daar een vierkante meter gras, maar ook een vierkante meter tegels en een vierkante meter grind. En dan kan je ook gewoon zien bij een regenbui wat er gebeurt.
0: Ja.
2: Ja, dan gooien ze gewoon 10 liter water op die vierkante meter. En dan zie je dat het natuurlijk bij gras en bij grind veel sneller weg is. En dat het op de tegels blijft staan. Dus dat soort lessen worden dan gegeven. Er is heel veel animo voor.
0: Ja.
2: En het mooie is ook dat naast het weer we ook bij een aantal weerstations fijnstofmeters hebben tegenwoordig. He, dus de gemeente is heel druk bezig om ook te kijken wat doet het fijnstof hier in Gouda. En het leuke is dat bij 4 van onze weerstations ook een fijnstofmeter hangt. En daarmee kunnen we dus ook heel goed zien wat dan eigenlijk het weer, wind of temperatuur doet met ook de fijnstof.
0: Ja, ja. Nou ja, dat... Dat is natuurlijk een hot item de komende tijd waarschijnlijk.
1: Ja, je kan ook heel mooi zien dat de waardes van de fijnstof behoorlijk afhankelijk zijn ook van het type weer.
0: Ja.
1: Of 's ochtends of 's avonds. En we hebben nu ook weer contact met iemand van, ja, ik weet niet eens van wat voor groep die is, maar van Itemal van de fijnstoffen. Ja, en die is erg geïnteresseerd in.
0: Ze weten jullie te vinden.
1: Ja, ze weten ons steeds meer te vinden.
0: Ja.
1: Dat is heel duidelijk. En dat is wel heel erg leuk. Want je had het ook weer cursussen. Nou, we geven één keer de zoveel jaar geven we een weercursus. Nou, dan zijn er toch altijd wel 15 tot 20 mensen uit Gouda of omgeving die daarin geïnteresseerd zijn. Een molenaar bijvoorbeeld in de wind.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja. Jullie bestaan 91 opgericht. Bestaan 35 jaar van het jaar, heb ik uitgerekend. Zijn er ook speciale activiteiten, staan die op de rol of niet? Of heb je er nog niet over nagedacht?
1: Nou, we denken constant na over speciale activiteiten. Maar het is zo lastig, want we betalen ook geen... Het is wel een club, maar eigenlijk zonder contributies of wat dan ook. Dus
0: bepaalde subsidie misschien of niet?
1: Ja, zo af en toe dan proberen we ergens een subsidie vandaan te krijgen.
0: En donateurs misschien? Of?
1: Nou ja, niet echt.
0: Nee.
1: Nee, we moeten een beetje...
0: Bijvoorbeeld de gemeente heeft er belang bij, denk ik ook. Zou in mee kunnen denken dat hier af en toe wat toestoppen.
1: Nou ja, de gemeente die zorgt wel voor de fijnstofmeters. En dat
0: want
1: de officiële opening van de eerste fijnstofmeter was op het weerplein op de kinderboerderij.
0: Ja.
1: Met de wethouder van...
0: Dat is eigenlijk je geboorteplaats eigenlijk daar een beetje.
1: Ja. Dus we moeten het allemaal een beetje voorzichtig doen en een beetje bedruipen. Dus vandaar dat ook... De bedrijven de weerstations aanschaffen en wij ze onderhouden.
0: Ja, nou kijk eens aan. Jullie hebben een website natuurlijk en een nieuwsbrief. Hè? Daar kan men zich voor aanmelden.
1: Ja.
0: Die periodiek verschijnt die waarschijnlijk?
1: Nou, nog niet echt, maar daar zijn we druk mee bezig. Dat is leuk in de Weerclub. We hebben Michel, die dan de eigenaar en de beheerder is van de site weerclubgouda.nl of meteogouda.nl. We hebben een techneut die heel goed is in de verbindingen. We hebben fotografen. We hebben mensen die van alles en nog wat doen. Nou ja, en...
0: Hoeveel mensen lopen daar zijn erbij betrokken?
1: 15 tot 16 mensen.
0: Oh.
1: Ja, dat is aardig uitgebreid ook de laatste jaren. Vroeger was het een clubje van een man of 5, 6.
0: Ja.
1: En dat is nu wat meer.
0: Ja.
1: Heel leuk.
0: En wordt steeds professioneler, begrijp ik.
1: Ja, misschien wel. Ja, het wordt steeds technischer. Maar ja, we moeten die tijd...
0: Ja, je moet met je tijd mee. Ja, er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen, mag ik aannemen, Michel.
2: Ja, dat gaat zeker door.
0: Jij als techneuk zijn.
2: Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, het is ook best veel werk om de website Meteo Gouda te onderhouden. Hè? Want alle technologie die scheidt ook voor. Hè? Dus er komen elke keer nieuwe dingen bij. En het is dus ook belangrijk dat zo'n website dan ook actueel blijft. Hè? Ja. Zodat mensen hem ook blijven bezoeken. Want dat is natuurlijk leuk. Ja. Dat je kan zien dat er veel mensen de website bezoeken om te kijken wat het weer in Gouda doet.
0: Ja.
1: Het is ook wel verslavend, hoor.
0: Ja. Er zijn meer dingen die zijn verslavend.
1: Dus.
0: Even kijken. Morgen is de stripmarkt. Wat voor weer wordt het morgen?
1: Ja, ik denk dat het een heleboel natte strips worden. Ja, het is, de verwachting is zo. Dat is ook wel leuk om te zeggen. Want wij proberen elke week op de donderdag of de vrijdag een weekendweersverwachting te maken. En die wordt ook gepubliceerd op meteogouda.nl.
0: Ah.
1: Toevallig heb ik
0: hem gisteren... die vrijdags geplaatst of zo? Vrijdags of zaterdag?
1: Ja, nou, het hangt er ook een beetje vanaf. Ik heb hem gistermorgen toevallig gemaakt. Er zijn twee mensen die dat doen. En ik heb voor morgen opgeschreven dat er vanochtend zou er een bui vallen. Nou, dat komt aardig uit. Er zouden later op de dag zouden weer wat buien kunnen vallen. Ja, morgen is het wat onbestendig. Het is niet helemaal duidelijk, want die buien, ja, wat net jij al zei, die straat is kletsnat.
0: Ja.
1: En die straat is droog. Dus het hangt er maar vanaf. Maar het is wel een beetje onzeker wat betreft waar die buien. En het kunnen, dat moet ik wel zeggen, er kunnen stevige buien zijn met ook windstoten.
2: En onweer.
1: En onweer.
0: Ik bedoel... Als jullie dat zeggen, dat zal wel zo zijn.
1: Nou, dat is niet altijd waar, hè, toch?
0: Nou ja, toch meer waarheidsgehalte dan dat ik wat zou roepen, bij wijze van spreken. We gaan het zien in ieder geval. Ik herinner me nog Pelleboer. Want die tijden zijn natuurlijk wel veranderd, hè? Pelleboer!
1: Ja, alhoewel, Pelleboer wel. Dat was natuurlijk een heel populair iemand. En je had in België, dat weet je misschien, Armand Pien.
0: Met een pilsje naast zich op de desk altijd voor de tv.
1: Ja, en die... In wezen, dat zijn mensen die waren op tv en radio. Tegenwoordig zitten ze allemaal op internet natuurlijk. Ja. Al die mensen, je hebt allemaal van die weerfanaten die dat allemaal vertellen. En je ziet het in de kranten dat ze voor, laat maar zeggen, over 3 weken al een verwachting geven. Nou, dat doen wij als weerclub, doen wij daar niet aan mee.
0: Nee, nou. In ieder geval bedankt Michel en Onno. En heel veel succes met de weerclub. En dat het maar heel veel mooi weer mag worden dit jaar.
2: Zeker.
0: Dank je wel. We hebben nog tijd voor een Achterslente, zou ik haar zeggen. Een vrolijk lentelied van Bart Peters en Jan de Wilde.

0: Jan de Wilde.
1: Ja, dag, laten we maar vrolijk eindigen met een vrolijk lentelied van Bart Peters en Jan de Wilde. Ja, leuk dat je luistert naar Weekend Gouden. We weten nu in ieder geval welke activiteiten u de komende tijd bij de Oude Begraafplaats kunt verwachten. En dat Rosanne Vink een enthousiaste illustrator en stripmaker is, die morgen ook te bewonderen is op de stripmarkt hier op de markt. En op stripfestival is dat. En Gouda heeft dus sinds vorige week 12 weerstations, waarvan er eentje hier bij de studio van RTV Gouwenstad staat. Tot zover Weekend Gouda dus. Bedankt voor het luisteren. En volgt u ons op Instagram. Daar vind je de link naar de podcast en de foto's en filmpjes van onze gasten. Mede namens technicus Arjan Doelman wens ik u nog een heel prettig weekend. En voor wat Weekend Gouda betreft, tot volgende week. En dan zitten hier Manon en Onno. Prettig weekend.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf zojuist het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook.

0: verwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bultrug Timmy, die eind maart aanspoelde in Duitsland, is vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug werd naar het Skagerrak gesleept met een bak achter een schip en vanmorgen vrijgelaten. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. En het weer, zon en wolken, in het noorden nog een bui, later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum een kwartier vertraging door een ongeluk en de linkerrijstrook is hier afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
1: Vandaag ben ik te gast bij Maria van Welzenus, een inwoner van Oudewater. En de eerste vraag die ik ook aan haar stel. Mijn naam is trouwens Wil de Vries van Midland FM. Waar stond jouw wiegje?
2: Mijn wiegje stond in Bleskensgraaf.
1: Oh, dat is bij Rotterdam in de buurt?
2: Ja, het is onder Rotterdam, Dordrecht. Het is meer richting Dordrecht, Sliedrecht. En ik ben in Sliedrecht dan opgegroeid, maar in Bleskensgraaf heb ik de watersnood meegemaakt.
1: Echt waar, van 53?
2: Van 53.
1: En was dat heftig daar?
2: Dat was heel heftig, want mijn vader die werkte bij de Waterstaat als waterbouwkundige. En na de oorlog waren er weinig huizen en zo. Dus toen kregen ze een bouwkeet kregen ze als huisje. En die bouwkeet die stond midden in het weiland, ergens bij Bleskensgraaf.
1: Okay.
2: En toen is in 1953 is dan de watersnood uitgebroken. En toen stond daar alles onder water. En toen zijn mijn ouders en ik en mijn broertje gered, zeg maar.
1: Ja.
2: Dus ik ben een waterstootkind eigenlijk.
1: Ontzettend. Weet je, je bent ermee bezig. Want natuurlijk in februari herdenken we dat elk jaar. Maar het is, er zijn weinig mensen in Nederland die zich echt kunnen voorstellen wat het is geweest.
2: Ja, want ze denken altijd dat het alleen in Zeeland plaatsvindt.
1: Juist,
2: maar dat
1: ja.
2: was niet zo. Het was ook in de Alblasser Waard. En daar heeft het water best wel heel hoog gestaan.
1: Ja, hè?
2: Ja.
1: Ja. Dus, en toen moesten jullie verkassen?
2: Toen moesten we verkassen en ik was 2. En ik heb daar nog een herinnering aan.
1: Vertel.
2: Geen actieve herinnering, maar een herinnering.
1: Ja.
2: Want mijn broertje, die was een half jaar. En die was ingepakt in een roze dekentje. En we werden opgehaald door een trekker met een aanhangwagen. En ik zie nog een groene trekker. Dat was een groene tractor, hè?
1: Ja.
2: En dat roze dekentje.
1: Ongelooflijk.
2: En ik vroeg later toen aan mijn moeder of dat klopte. Of het een groene trekker was en een roze dekentje. En toen zei ze, dat kan jij nooit weten, maar het was wel zo.
1: Ja,
2: ja.
1: Dat bleef in herinnering.
2: Dat was,
1: ongelooflijk.
2: Ik denk dat het heel traumatisch was.
1: Nou, dat zal best wel. Ja. Want ik bedoel, dat is toch niet iets wat iedereen meemaakt?
2: Nee.
1: Laten we het zo stellen. Natuurlijk, er zijn heel veel mensen omgekomen. En ja, dat is iets wat in de Nederlandse geheugens, zeker van onze leeftijd, blijft hangen.
2: Ja, zeker.
1: Hoe dan ook.
2: Ja.
1: Ik weet ook wel dat half Nederland klaar

0: stond om in Zeeland te helpen. Kijk, van Bleskensgraaf, nee, dat heb ik niet geweten.
1: Nee. En wij werden dus opgevangen in een gezin in Sliedrecht, die aan de dijk woonde. Dus dat was best wel veilig aan de dijk. En daar hebben we een aantal maanden gewoond. Ja, en toen kregen mijn ouders een huisje toegewezen. Een huurhuis was het, ja.
0: Ja. Ja. Nou, dan heb je in ieder geval weer wat een dak boven je hoofd. Het gezin is weer compleet. En dan begint er ook weer een nieuwe toekomst.
1: Ja.
0: Ja, ja. En wat deden je ouders?
1: Mijn vader die is toen bij de Deltawerken gaan werken als waterbouwkundige.
0: Ja.
1: En ja, mijn moeder was huisvrouw. En er kwamen nog een heleboel kinderen daarna. Dus,
0: ja, een heleboel.
1: En nog 6 erna. Dus
0: 8
1: ik ben de
0: totaal.
1: Oudste van de 8 kinderen.
0: Ja, ja, ja. Dat is ook iets bijzonders, hè, groot gezin.
1: Dat is wel bijzonder.
0: Ja, ja, ja, maar wel fijn. Soms wel. Nou, ik kan even meepraten, hoor, want ik kom met een gezin van 10. Dus zo makkelijk is het niet. Maar je hebt natuurlijk altijd vriendjes om je heen, hè?
1: Je hebt altijd kinderen om je heen, dat is waar. Maar sommige dingen waren ook erg lastig.
0: Zoals?
1: Omdat mijn moeder niet zo'n hele aardige vrouw was.
0: Ja, dat is dan, ja. En dat voel je.
1: En dat, ja, en dat, ja. Dat neem je je hele leven mee eigenlijk.
0: Ja.
1: Want zij zetten later ook de kinderen tegen elkaar op, zodat we allemaal ruzie met elkaar kregen. En toen is het hele gezin eigenlijk min of meer uit elkaar gevallen.
0: Dat is zo jammer.
1: Dat is jammer.
0: Maar hoe is het nu?
1: Ik heb met 2 broers heb ik contact.
0: Ja. Ja.
1: En 1 zusje is er overleden. Die was verstandelijk beperkt. En dat werd vroeger ook niet gezien. Mijn zusje werd ook niet gezien, zeg maar.
0: Ja.
1: Was heel lastig.
0: Dan is het toch wel fijn en belangrijk dat je toch met veel kinderen nog contact hebt.
1: Dat ik nog met kinderen contact heb.
0: Want dat scheelt natuurlijk wel.
1: Ja, zeker.
0: Maar toen lagere school natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Ja?
1: Klopt.
0: En dat ging allemaal lekker vlot.
1: Ja, ik was de beste van de klas, altijd.
0: Maar wat was jouw beste vak?
1: Rekenen.
0: Ja? Geweldig.
1: Ja,
0: ja,
1: rekenen.
0: Ja. En daar ben je ook weer verder gegaan?
1: Nee. Ik mocht tussen 2 beroepen kiezen van mijn moeder. En dat was verpleegster of in het onderwijs.
0: Och, dat was in die tijd ook zo gewoon.
1: Ja. En nou, verpleegster, dat wilde ik echt niet worden, want ik kon geen bloed zien. Want dan viel ik al bijna flauw. Dus ja, toen werd het onderwijs. Maar ik heb het niet met mijn hart gekozen,
0: nee,
1: in ieder geval.
0: Nee. Maar ja, de eerste lagere school, dat was natuurlijk ook wel leuk. Want daar had je ook veel vriendjes en vriendinnetjes.
1: Daar had ik wel vriendinnetjes, ja.
0: Ja, ja. En daar kun je ook lekker mee omgaan. En daarna krijg je een middelbare school.
1: Middelbare school, dat was ook nog in Sliedrecht. En dat,
0: Was dat een MULO?
1: Dat was MULO nog.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja. En toen, nou, en mijn ouders, die waren best wel van een zware kerk. En toen kon ik, omdat ik toch het onderwijs moest kiezen. Toen wilden ze heel graag dat ik naar de 3-star ging in Gouda.
0: Oh ja.
1: Want dat is natuurlijk reformatorisch.
0: Ja.
1: Maar dat wilde ik dus absoluut niet. Dus dacht ik van, nou, weet je wat ik doe? Dan ga ik naar de kleuterkweek.
0: Oh!
1: En dat was in Rotterdam. En dat was een gewone christelijke.
0: Ja, ja. Ja, makkelijk. Ja, makkelijk in die zin.
1: En makkelijk in die zin dat je gewoon met iedereen overweg kon. Ja, toch wel.
0: Ja.
1: En dat je geen ballast van die kerk op je rug had.
0: Precies.
1: En maar de opleiding die was eigenlijk voor mij veel te makkelijk.
0: Jawel, maar weet je, je hebt je vrijgemaakt. Heb ik het gevoel.
1: Hoewel, later, toen was het. Toen ik mijn diploma had en toen kon ik werk krijgen. En dat was dus op een reformatorische school.
0: Dus je kwam weer terug?
1: Ik kwam weer terug.
0: Ja, ja. Ongelooflijk.
1: Ja.
0: Het is toch best wel bijzonder als je zo'n kring maakt. Want uiteindelijk maak je jezelf vrij door naar die christelijke kleuterkweek te gaan. En van daaruit waarschijnlijk ook naar de gewone kweekschool.
1: ja, nou, en toen, ja, en het gebeurde gewoon.
0: Ja.
1: Ik liet het me gebeuren.
0: Ja.
1: Moet ik altijd denken aan dat boek van Knielen op een bed violen.
0: Oh ja.
1: Dat.
0: Ja.
1: He, die jongen die zette zich af in zijn hart overal.
0: Ja. Ja.
1: En hij ging mee.
0: Hij ging helemaal mee. Hij was ook heel volgzaam.
1: Ja.
0: In bepaald opzicht.
1: En dat was ik.
0: Ja.
1: Eigenlijk ook wel.
0: Kijk dat. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar er waren natuurlijk ook wel leuke dingen die je beleefde.
1: Oh ja hoor. Ja. Ik was in de, het was in de Flower Power tijd. Hè,
0: kijk,
1: toen.
0: Kijk.
1: En ik was een jaar of 16, 17. En ja, en de, ik moest, als ik van thuis, ja, ik mocht een heleboel dingen niet. Maar ja, dan deed ik iets stiekem. Of,
0: ja.
1: Of ik loog, dat ik ergens naartoe ging.
0: Maar dat mag niet, Maria.
1: Nee.
0: Nee.
1: Maar
0: hiermee stoppen we heel even. Zo meteen gaan we verder. En dan wil ik nog alles weten van de flauwe bouwertijd van jou. Ja.

0: Daar zijn we dan weer. Flower power tijd, ja, dat is natuurlijk wel een hele bijzondere tijd. Vertel het, je hebt daar lekker van genoten.
1: Ja, ik heb daar wel van genoten. Ik droeg ook van die lange jurken, want ik mocht alleen maar jurken aan natuurlijk. Hè, want ik mocht geen lange broek aan.
0: Aha.
1: En nou, daar heb ik... nou, ik had van die lange gewaden, van die jurken, die je nu ook wel vaak ziet.
0: Ja.
1: En ik droeg zelfs klompen erbij. Dat
0: echt?
1: Was toen ook. Hè?
0: Ja.
1: En van die madeliefjes om je hoofd. En dat, ja, dat was leuk. Nou, en toen... ik wilde zo graag naar Amsterdam. Want in Amsterdam, daar had je dus de damslapers. En... Daar lagen een heleboel van die hippies. Die lagen daar op de Dam. En dat wilde ik zo verschrikkelijk graag meemaken. En toen ben ik stiekem op de trein gestapt. En hoe oud was ik toen? Een jaar of 16 of zo. En ik ben naar Amsterdam gegaan. En ik liep daar. En ik voelde me gewoon...
0: Op je plaats?
1: Eigenlijk hoorde ik er al een beetje bij.
0: Ja.
1: Ja, want ik zag er precies hetzelfde uit. Helemaal niet reformatorisch of zo, weet je wel. Net, maar ik deed het gewoon.
0: Ja.
1: En ik liep daar. En ja, het was leuk. Maar er gebeurden ook hele rare dingen. Ik zag ook meiden met elkaar zoenen en zo. En dat was zo gek. Ik vond het zo gek. En toen dacht ik, ja, maar hier hoor ik toch ook weer niet bij. Ben ik een beetje desolaat weer naar huis gegaan. Zo van, ja, is dat het nou? Dat.
0: En hoe was de ontvangst thuis?
1: Dat weet ik niet meer.
0: Nee?
1: Geen idee.
0: Okay.
1: Ik weet het echt niet meer.
0: Maar hebben ze geweten dat jij zo een beetje in hun ogen lastbehandig bezig bent geweest?
1: Ja, ze hebben het wel geweten. En als ze het wisten wat ik dan ging doen of zo... Dan kreeg ik wel op mijn kop of ik moest binnenblijven of zo, weet je wel. Maar toen was ik wat jonger, geloof ik.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Want je had het er net over, toen was je een jaar of 18, 19? Of nog iets
1: jonger? Toen was ik 16.
0: 16?
1: Ja, ik was
0: ja, dat
1: 16.
0: Is wel heel jong.
1: Ja, zo
0: ja.
1: Jong.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Maar ja, dan moet je toch nog het een en ander doen, want je hebt natuurlijk nog een hele toekomst voor je.
1: Ja.
0: En dat ging hoe?
1: Ik ging toen ik, even kijken hoor, was 1974, ik was 23 toen, ging ik op vakantie naar Israël.
0: Aha.
1: En dat was een reis voor 12 mensen ongeveer. En we overnachten in kibbutz en zo, in tenten, kibbutz, niet in hotels. En... het vervoer was gewoon het openbaar vervoer in Israël, van Jeruzalem naar overal. En daar heb ik Willem ontmoet.
0: Aha.
1: Die zat in diezelfde reis.
0: Joep.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: En een hele aardige jongen. Ik viel op zijn ogen. Hij had van die mooie blauwe ogen.
0: Ja.
1: En hij was heel lang. Ja, ik... En eigenlijk, maar hij zei niet zoveel. Hij was wel heel stil. En al gauw noemden wij hem Willem de Zwijger.
0: Oh.
1: Niet zo aardig eigenlijk. Maar goed, ik kon hem niet loslaten. En daarna toen, ja, toen kregen we verkering. Ja.
0: Dat heette toen zo.
1: Dat heette zo.
0: Dat heette toen zo. Ja, ja, ja, ja,
1: ja,
0: ja. En dan werd je echt gevraagd, wil je verkering met me?
1: Ja, nou ja, daar was, volgens mij was hij daar nog te verlegen voor.
0: Echt waar?
1: Ja, echt. Hij was erg verlegen, vroeger.
0: Wat een tijd, hè, eigenlijk.
1: Ja.
0: Als je daaraan denkt.
1: Als je daaraan denkt.
0: Ja, zeker. Ja. En natuurlijk ook officieel verloofd.
1: Toen officieel verloofd, ja.
0: Dat ging toen ook nog met een kaart.
1: Met een kaart, de, ja? We zijn, ja.
0: Ook bij jullie?
1: En ja. Nu, ook bij ons, ja. En terwijl je, als je nu ziet, als je verloofd gaat verloven... nou, dan heb je gelijk een trouwdatum.
0: Ja.
1: Maar dat hadden wij ook nog helemaal niet.
0: Nee?
1: Nee,
0: nee.
1: Een trouwdatum.
0: Nee. Nou ja, tegenwoordig is het ook zo dat ze niet verloven... maar dan gaan samenwonen. Dat is natuurlijk heel wat anders.
1: Dat was heel... Ja, dat kwam in ons woordenboek dus niet voor.
0: Nee. Zelfs niet achterom gedrukt.
1: Nee.
0: Dus verloofd.
1: Verloofd.
0: Nog geen datum. En je mocht niet samenwonen.
1: En je mocht niet samenwonen.
0: Nee.
1: We gingen wel samen met vakantie.
0: Oh,
1: dat wel.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat was ook losscheuren van mijn afkomst, denk ik. Ja.
0: Ja. Ja. Dat is toch wel apart. Wel een vakantie, ja. Maar eigenlijk niet verder samen zijn.
1: Nee.
0: En allebei thuis wonen. Allebei
1: thuis wonen. Willem woonde in 7 huizen.
0: Ah.
1: En, nou, en toen gingen we op zoek naar een huis. En van de Oude Water vonden we wel heel leuk. Mijn man Willem werkte in Gouda.
0: Oh.
1: Dus we moesten rondom Gouda moesten we iets gaan zoeken.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Toen werd het Oude Water.
0: Het werd het Oude Water. En je kwam in Oude Water en je dacht van, wow, wat is dit? Mooi stadje.
1: Mm-hmm. Ja. Dit huisje waar we nu zitten, waar ik nog steeds woon, dat was oud, krakkemikkig. We kochten het voor 80.000 gulden.
0: Ja. Dat waren nog eens prijzen.
1: Maar ja, we moesten er echt alles aan verbouwen.
0: Ja, dus je bent hier als jong getrouwde ingegaan?
1: Ja.
0: Kun je nagaan, want hoe lang woon je hier nu in totaal?
1: 49 jaar.
0: 49 jaar, ongelooflijk. Ik vind het een prachtig huisje. Ik vind het zo bijzonder.
1: Echt, je wel?
0: Ja. Ik fiets er bijna elke dag langs. Maar dan let ik het niet op.
1: Nee, nou, dan weet je ook niet hoe het er van binnen uitziet.
0: Precies.
1: Nee.
0: Dus nee, echt mooi. Ja. Maar jullie moesten er inderdaad veel aan doen, veel opknappen, veel.
1: Ja.
0: Maar je woonde hier met hoeveel kinderen?
1: We kregen nogal gauw, kort op elkaar kregen we 3 kinderen.
0: Mm-hmm.
1: En toen na 7 jaar nog 1.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja.
0: Een nakomertje.
1: Dat was een toegift. En dat was een, dat was het eerste kind wat dus gepland was, zeg maar.
0: Ja, zo ging het vroeger.
1: Zo ging het.
0: Zo ging dat gewoon. Maar dat is toch heerlijk als dan zo'n nakomertje.
1: Ja.
0: Iedereen genieten.
1: Ja, en dat is onze dochter die nu aan de overkant woont.
0: Aha.
1: Ja.
0: Dus je had in feite had ze, nou laten we zeggen, een paar moedertjes. Niet 1 moeder, maar wel 2.
1: Mijn oudste dochter Esther. En dan 2 broers had ze dan, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Die beschermde haar ook.
0: Ja, dat zo hoort het toch ook?
1: Ja.
0: Maar niet te streng. Niet te streng. Zo van, je moet even hier lopen, je moet even daar lopen. En
1: Nee.
0: Dat ging lekker soepel?
1: Het ging lekker soepel. Alleen, wij waren, we hoorden hier bij de kerk.
0: Ja.
1: En
0: voor de duidelijkheid, de Nederlandse vormde kerk.
1: Ja. En ze moesten wel mee naar de kerk.
0: Ja, maar kijk, als dat van huis uit gaat en jullie doen dat, dan gaan de kinderen wat dat betreft echt wel mee.
1: Dan gaan ze wel mee.
0: Dus ze zijn er gewoon mee opgevoed, dus het is niet vreemd.
1: Ja, maar het is, kijk, die dwang is gewoon niet goed geweest, zeggen we. Hebben we later ook tegen elkaar gezegd. Zo van, nou, dat hadden we niet moeten doen. Want ja, ze kregen toch best wel een aversie tegen de kerk.
0: Ja?
1: Ja.
0: In welk opzicht van de verplichting?
1: De verplichting,
0: ja. Ja. Weet je, dat hoor je heel vaak bij verschillende mensen. Dat kan lastig zijn. Maar ik denk dat ook daar de kinderen wel weer een modus op gevonden hebben.
1: Ja hoor.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Want we zijn er weer even door. Dus we gaan zometeen verder. En dan wil ik alles over de kinderen weten.
1: Och, ja? Dat is wel heel veel.
0: Is dat zo?
1: Nee hoor.
0: Dan gaan we gewoon lekker genieten. Tot zo.

0: Ja, Maria. Nou, zei je voor de pauze de kinderen. Nou, jullie hebben samen met Willem, 4 kinderen gekregen. 2 jongens, 2 meisjes.
1: Dat klopt, ja.
0: En weet je wat zo leuk is? Prachtig gezinnetje. Daar heb je natuurlijk ook, daar geniet je natuurlijk nog steeds van.
1: Dat kun je wel zeggen, ja.
0: Ja. Dan zeg je wel van, het geloof is heel erg belangrijk voor je. Geloof is universeel. Maakt niet uit welke kerk, als je maar gelooft, mm-hmm. dat het er is. En dat heb je natuurlijk ook op de kinderen overgebracht.
1: Dat klopt, ja.
0: Ja? Ja. En hoe heb je dat gedaan?
1: We lazen iedere dag uit de Bijbel. En ook de kinderbijbel. Kinderen zijn ermee opgevoed. En op zondag dan gingen ze mee naar de kerk.
0: Ja. Ja. En ook dat is belangrijk, is een onderdeel van de opvoeding.
1: Dat was een belangrijk deel van de opvoeding.
0: Ja.
1: En ja, dat wilden we hen ook meegeven. En dan wil je ook graag dat ze zelf gaan geloven. En ja, dat is helaas anders gelopen.
0: Ja, maar die keuze is aan hen.
1: Natuurlijk.
0: Hè, dan zeg ik ook wel eens van, je kunt niet anders.
1: Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen, doen en zo.
0: Ja. Maar als je nou kijkt naar de kinderen en de kleinkinderen, dan mag je toch best wel trots zijn.
1: Nou, dat ben ik zeker.
0: He?
1: Ja, ik heb 4 kinderen, 4 schoonkinderen en 14 kleinkinderen.
0: Oké. Dat is elke maand, dat is meer dan elke maand een verjaardag.
1: Soms 3 verjaardagen in de maand, ja.
0: Ja. Oh, dat zijn toch ook hartstikke leuke dingen.
1: Dat is heel leuk, ja.
0: Daar
1: geniet ik zo van.
0: Dat kan ik me voorstellen. Maar hoe oud zijn de kleinkinderen?
1: De oudste is 19 en de jongste is 1 jaar.
0: Wow, dat is leuk. Dat is leuk. En een heel scala daartussen. Geweldig.
1: En een heel scala daartussen.
0: Oh, dat is geweldig.
1: Ja.
0: Dat is geweldig. En woont het hier een beetje in de buurt allemaal?
1: Er wonen 2 kinderen in Oudewater.
0: Ja.
1: Wouter woont in Oudewater en Jeske. En Wouter heeft 2 meiden. En Jeske heeft 2 jongens en een meisje.
0: Oh, geweldig. Geweldig.
1: En de andere dochter woont in Houdingsveld. En die hebben 6 kinderen. En een zoon in Dordrecht. En die hebben 3 zoons.
0: Kijk. Kijk, fantastisch. Mooi verdeeld.
1: Ja,
0: dat hoorde ik je zeggen. Hoe krijg je het voor elkaar? Je hebt zelf 2 jongens, 2 meisjes. En als je naar de kleinkinderen kijkt, dan heb je 7 meisjes en 7 jongens.
1: Dat klopt.
0: Hoe doe je dat?
1: Ja, dat heb ik niet gedaan.
0: Nee, dat heb jij niet in de hand. En dat is maar goed ook.
1: Nee, dat heb ik niet in de hand.
0: Schitterend.
1: Ja.
0: En dan gaan we even terug over Willem. Want daar hoor ik niet zo heel veel van.
1: Nee, hij is ook nog weinig te sprake geweest. Ik heb hem in Israël ontmoet, zeg maar.
0: Ja. En dan noemde ze hem Willem de Zwijger.
1: Ja.
0: Maar dat was hij in Oudewater toch niet zo?
1: Hij was een stille genieter.
0: Juist.
1: Ja.
0: Ja.
1: En hij sprak als het nodig was.
0: Oh. Oké. Dus je moest hem aanspreken en dan volgde
1: hij.
0: En dan.
1: En later, de laatste jaren van zijn leven, toen praatte hij wel meer. En toen ging hij. Hij liep ook zo naar anderen toe en ging in gesprek en zo. En wat altijd heel opvallend was, dan ging hij. Dan sprak hij met mensen die eigenlijk min of meer aan de zijlijn stonden.
0: Oké.
1: Die niet zo bij hoorden en zo.
0: Aha.
1: Ja.
0: Aha.
1: En daar was zijn oog echt op gericht.
0: Heel sociaal.
1: Heel sociaal.
0: Ja. Was dat ook een beetje binnen zijn werkomgeving dat hij zich sociaal moest opstellen? Want wat deed hij?
1: Nee, hij deed kantoorwerk. Hij werkte bij energiebedrijf in Gouda.
0: Aha.
1: En later. En later in, toen gingen de vestigingen overal heen en zo.
0: Ja,
1: dus hij heeft verschillende plaatsen gewerkt.
0: Oké. Ja. Maar niet in Oudewater?
1: Nou, dat was ook zowel zijn werkgebied. Want hij werkte op een gegeven moment bij openbare verlichtingen. Daar was hij planner van. En dan moest hij dus ook de mensen aan het werk zetten hier in Oudewater. Dat heeft hij ook wel gedaan.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hij heeft ook veel vrijwilligerswerk gedaan hier in Oudewater.
1: Ja, klopt.
0: Ja? En in welk veld was dat?
1: Hij heeft werkzaamheden binnen de kerk ook gedaan. Hij ging op een gegeven moment, en dat is dus, dat was in 2015.
0: Ja.
1: Toen kwam hij terecht bij het vluchtelingenwerk, het vluchtelingensteunpunt.
0: Oké.
1: heette het toen nog.
0: Ja.
1: Dat heet nog maar sinds een jaar vluchtelingenwerk.
0: Aha.
1: En daar, daar ging hij hand- en spandiensten doen.
0: Mm-hmm.
1: En toen zei hij tegen mij, misschien is dat ook wel iets voor jou.
0: Ja, ja.
1: Want jij houdt van regelen en zo. En daar ben jij best wel goed in. En ik dacht, hoe, maar dat kan ik helemaal niet. Maar ik ben daar gewoon ingerold. En ja, op een gegeven moment deed hij de hand- en spandiensten. Hij reed altijd voorbij met zijn aanhangwagen en zijn blauwe Volvo.
0: Aha.
1: En misschien weet je dat ook nog wel. En ja, ik deed alles op een fiets hier in Oudewater. En ik kreeg de contacten in Woerden, waar het kantoor was.
0: Oké. Maar naast het vluchtelingenwerk, want dat laten we nog even zo, had hij ook hobby's? Je man?
1: Ja, hij had hobby's. Hij deed aan hout draaien.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Figuratief?
1: Ja. Hij heeft heel veel gedaan, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Geweldig.
1: Paddenstoeltjes en van alles maakte hij. Ja. Ja. Boompjes. En
0: noem het op.
1: Kwam hij weer met een stelletje poppetjes thuis. Daar had hij weer, want hij had een garage en nou, daar was hij s'avonds vaak te vinden.
0: Ja.
1: En dan was hij bezig met dat hout.
0: Was hij bezig.
1: En dan had hij hout nodig. En ja, hij ging wel eens oude meubels ophalen en zo. Nou, en dan gebruikte hij die tafelpoten voor zijn hout draaien.
0: Oh,
1: dat was ook wel heel
0: grappig.
1: Nou
0: ja, maar toch niet zo gek. Want die meubels van vroeger, die waren van eikenhout of weet ik wat. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi.
1: Ja,
0: ja toch?
1: Ja, inderdaad.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: En dan samen bij het vluchtelingenwerk. Ik vind dat toch bijzonder, met z'n tweeën.
1: Ja.
0: Ja. Want jullie vulden elkaar natuurlijk ook best wel aan.
1: Wij vulden elkaar heel erg aan.
0: Ja. Ja. Ja. Want als je dat bedenkt, we zijn nu natuurlijk een paar jaar verder. Dat heeft zich natuurlijk het laatste jaar ook wel enorm ontwikkeld. Want je zegt dus 2015 zijn ze een beetje begonnen. Ja. Met vluchtelingenwerk, dan heeft het natuurlijk een hele aanloop. Want toen hadden we nog wel wat vluchtelingen, maar die kwamen natuurlijk internationaal. We hebben nu natuurlijk statushouders die komen.
1: Toen waren het ook al statushouders.
0: Oh, waren het toen ook al? Oh, sorry.
1: Ja, toen heette het vergissing. Ook al statushouders. En, maar toen was het ook nog niet zo dat Oudewater, of alle plaatsen zeg maar, zoveel statushouders moesten huisvesten.
0: Ja, ja. Ja, ja. Want nu is er een bepaalde hoeveelheid die wij volgens de spreidingswet moeten opvangen.
1: Ja, klopt. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Toen had je dat nog helemaal niet. Maar waar kwamen toen de meeste vluchtelingen vandaan?
1: 11 jaar geleden kwamen ze uit, heel veel uit Eritrea en uit Syrië.
0: Oké. Ja, ja, ja.
1: Irak kwamen er ook. En eigenlijk zijn het een aantal jaren heel veel Syriërs geweest.
0: Ja, ja. Ja. Syriërs, Soedanezen, Eritreërs.
1: Eritreërs,
0: dus ja. Eigenlijk zou ik kunnen zeggen uit het continent Afrika.
1: Eritreërs. Ja, ja. Ja, Somaliërs hebben we ook wel gehad in Woerden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dat is toch best een hele opgave en ook een behoorlijke verantwoordelijkheid. Want dat deed je natuurlijk niet alleen samen met je man. Dat moet een hele groep geweest zijn.
1: Het is een hele groep hoor. Ja, want we in het vluchtelingensteunpunt heeft heel veel vrijwilligers. En ook betaalde krachten en zo.
0: Mm-hmm.
1: En gelukkig is het, vroeger, of toen die tijd, moesten we gewoon alles regelen. Hè. Dan had je een regeldag bijvoorbeeld. En dan moest je op die regeldag moest je alles op één dag moest je dan voor elkaar krijgen. Van een energiecontract en zorgverzekering enzovoort. Dat moest allemaal op één dag gebeuren. Maar nu hebben we ook administratieve ondersteuners die dat doen.
0: Gelukkig.
1: En dat is eigenlijk veel beter.
0: Ja, ja. Natuurlijk. Natuurlijk. Want eigenlijk moet je de kracht van de mensen gebruiken om dingen te kunnen organiseren.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Maar volgens mij haal jij daar heel veel voldoening uit.
1: Daar haal ik heel veel voldoening uit.
0: Ja, ja. Ja, zeker. Ja. Ja. Zeker. We zijn weer even door de tijd. We gaan naar een muziekje luisteren. En zometeen ben ik weer terug. En dan gaan we het hebben over hoe heette dat ook alweer? Jonge Staten.
1: De Jonge Staten. Ja, prima.
0: Nou, tot zo.

0: ten huize van Maria van Velzen is, hebben we al een heleboel zaken de revue laten passeren. Maar wat mij ongelooflijk interesseert is de opvang van statushouders in Oudewater en met name de jongeren.
1: Ja.
0: Vertel eens. Vertel in de eerste instantie eens even van, we hebben het over jongeren. Over welke categorie hebben we dan?
1: Het gaat hier over jongens die hier gehuisvest zijn. En als jongens 18 jaar zijn, zijn jongens van 15 tot 18 jaar die in één huis. Dus
0: maar Maria, wonen. Zijn het alleen maar jongens?
1: Het zijn alleen jongens.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Ja.
0: Okay. Is daar specifiek voor gekozen?
1: Daar is specifiek voor gekozen.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Okay.
1: Door de gemeente een paar jaar geleden. Ja, 2 jaar of 3 jaar? Ik weet niet
0: zoiets.
1: Hoe lang,
0: ja,
1: hoe lang dat
0: wel.
1: Ze daar nu wonen. En als ze 18 zijn, dan dienen ze uit te stromen naar een woning of een appartement. Of ja.
0: In elk geval woonruimte.
1: En de woonruimte, ja, als er woonruimte beschikbaar is. Maar nu is er weinig woonruimte beschikbaar. En nu blijven de jongens vaak wel tot de 19e of de 20e daar wonen. Wat eigenlijk niet de bedoeling is.
0: Nee, want op dit moment zijn ze gevestigd in de Kapelstraat.
1: Klopt.
0: In de voormalige praktijk van Havenkamp.
1: Ja.
0: Ja. Waarom is er voor deze locatie gekozen?
1: Het is een locatie waar daarvoor een heel aantal Poolse jongeren zaten. Polen die ook werkten.
0: Ja.
1: En ja, het is, er kunnen verschillende mensen gehuisvest worden. Er zijn slaapkamers, er is een woonverblijf. En ja, die woning die werd geschikt geacht. Het was een praktijkruimte vroeger met van wachtkamers en zo.
0: Ja.
1: Maar die, die werd dus geschikt geacht om als woningdienst te doen.
0: Ja. Ja. Een vraagje, waar kwamen de meeste van deze jongeren vandaan?
1: Die komen uit Syrië, uit Eritrea en Afghanistan.
0: Oké. Die hebben dus even in een AZC gezeten, of dat niet?
1: Nee. Deze jongeren die zijn in Nederland gekomen, of die zijn op de vlucht gegaan toen ze een jaar of 13, 14 waren. Dus het zijn nog jonge kinderen, zeg maar.
0: Ja.
1: Die de oversteek hebben gemaakt van Eritrea naar het vasteland van Europa. En ook de Syriërs, die zijn daar ook, ja, die hebben ook die oversteek gemaakt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Best wel hard, want ze zijn best wel weken, misschien wel een maand onderweg voordat ze zo'n beetje in hun land terechtkomen.
1: Ja, en dan zijn, ze zijn ook nog heel Europa doorgekruist. Mm-hmm. En voordat ze in Nederland aankwamen. En, ja, en dan moet je je voorstellen dat je een kind van 14, 13 over de grens laat gaan om ergens anders een goede toekomst te vinden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, en die toekomst is ongelooflijk onzeker.
1: Het is ongelooflijk onzeker.
0: Ja.
1: En het gaat mij heel erg aan mijn hart dat je kinderen die zonder ouders hier zijn en ze moeten het maar zien te rooien.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Sterke kinderen moeten het zijn. Ze zullen niet allemaal redden.
1: Dat zijn ze niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee. Oké. Okay. Nee. Hoe is het dan in Nederland georganiseerd? Is er ook een organisatie die deze kinderen min of meer opvangt? Want ik bedoel, die kinderen komen ergens terecht. Die moeten ergens.
1: Ja. Kinderen onder de 18 die worden begeleid door het NIDOS.
0: Aha.
1: En dat is ja eigenlijk een organisatie die zich bezighoudt met opvang van jongeren en gesprekken met jongeren. En daar worden ze door begeleid. En het huis zelf in de Kapellenstraat. Daar is een organisatie, dat is Selamzorg, is daarbij betrokken.
0: Mm-hmm.
1: Die dus dag en nacht aanwezig is voor de begeleiding.
0: Voor de begeleiding. Want die kinderen die moeten natuurlijk nog wel naar school.
1: Ze moeten wel naar school.
0: Ja.
1: Ja.
0: En Oudewater is natuurlijk niet zo gemakkelijk. Dus ze moeten overal met bussen, treinen naartoe.
1: De meeste gaan naar Utrecht naar school.
0: Oh.
1: Naar het ISK.
0: Oh.
1: En ISK dat is dan een school voor minderjarige asielzoekers, zeg maar.
0: Jongvolwassenen.
1: Ja. Want je moet internationale schakelklas is het.
0: Kijk,
1: ja.
0: Ja. Want op een reguliere school, ja, dat is natuurlijk niet zo gemakkelijk als je de taal niet te beter beheerst.
1: Nee, als je de taal niet beheerst, dan kun je niet
0: dan
1: veel.
0: Kom je niet veel verder.
1: Nee.
0: Want je hebt het over Selam, of Selam, hè?
1: Ja, Selamzorg, ja.
0: Wat betekent Selam?
1: Selam betekent vrede.
0: Mooi, hè?
1: Ja, zeker. Ja,
0: heel toepasselijk.
1: En het kantoor is gevestigd in Woerden. Waar er zijn meer locaties die jongeren opvangen.
0: Ja.
1: En zij hebben het wel heel goed voor elkaar, zeg maar.
0: Ja. Ja. Dus ook voor de kinderen hier in Oudewater die hier zitten, die hebben een kans op een goede toekomst.
1: Die hebben kans op een goede toekomst.
0: Ja, zo moet ik het zeggen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Wat is de rol van de gemeente hierin? Verder.
1: De gemeente die kijkt wel mee. Deze kinderen die zijn voor de wet zijn het dus de statushouders die gekoppeld zijn aan Oudewater.
0: Ja.
1: Dus er kwamen er 11 tegelijk. Dus er zijn 11 personen die meetellen in de taakstelling voor het aantal statushouders die dus per jaar komen.
0: Ja.
1: De gemeente wat de gemeente verder doet als ze worden ook toegewezen aan het vluchtelingenwerk. Dus wij als vluchtelingenwerk begeleiden ook deze jongeren die als ze uit het huis zijn, zeg maar.
0: Ja,
1: hè, als ze zelfstandige woonruimte hebben gevonden.
0: Oh, dus ze blijven begeleid?
1: Dan blijven ze nog een jaar begeleid, maar dat jaar kan verlengd worden.
0: Ja. Ja, want ik bedoel, ze zijn hier, ze moeten wel naar school. En dan zijn ze in één keer 18 en dan heb je het gevoel dat ze losgelaten worden. Maar dat is gelukkig
1: dat
0: niet
1: is
0: helemaal
1: gelukkig
0: zo.
1: Niet, dat is gelukkig
0: nee,
1: niet zo.
0: Nee.
1: En dan komt eigenlijk de gemeente ook aan bod. Want dan krijgen ze ook een contactpersoon binnen de gemeente, binnen het stadsteam. Waar ze ook met hun vragen terecht kunnen.
0: Dat is mooi.
1: Nodig is.
0: Dat is goed om te horen.
1: Ja.
0: Kunnen de inwoners nog bezwaar maken? Stel dat er nog een huis gevormd wordt hier in Oudewater. Stel dat...
1: Nee, de inwoners kunnen geen bezwaar maken. Nee.
0: Nee. In zoverre is dat natuurlijk allemaal vrij goed geregeld. En wat is eigenlijk wat vinden de kinderen zelf van? Jullie hebben natuurlijk contact met die kinderen.
1: Ja.
0: Want we hebben hier natuurlijk ook contactpersonen die dus weer gelinkt zijn aan die kinderen.
1: Ja, klopt. Ja. En misschien ook heel leuk om te melden dat daar vanuit de buurt van de Capellestraat verschillende Nederlandse mensen heel betrokken zijn bij de gang van zaken. En af en toe voor ze koken en spelletjes organiseren.
0: Wat leuk.
1: Ja, het is gewoon
0: wat
1: heel leuk.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Want we hebben het er al over gehad of de kinderen mentaal worden begeleid. Want ik kan me ook voorstellen dat de kinderen natuurlijk een behoorlijk oorlogstrauma hebben. Dus dat ook psychisch daar best wel aan gesleuteld moet worden.
1: Meestal, ik vind jongeren wel heel flexibel, zeg maar.
0: Ja.
1: Ze kunnen zich wel plooien.
0: Ja, ze zijn natuurlijk jong.
1: Ze zijn jong, ze zijn plooibaar. Maar er zijn jongeren bij, en dat zie je vooral bij de Eritrese gemeenschap, dat die vaak getraumatiseerd zijn.
0: Ja. Als je de geschiedenis een beetje in acht neemt, dan denk ik dat dat wel zo is.
1: Ja.
0: Hoe zit dat met taalvaardigheid?
1: Op de ISK leren ze heel goed Nederlands.
0: Want je zegt ISK?
1: ISK, internationale schakelklas, waar ze daar naartoe gaan.
0: Ja.
1: En daar leren ze goed Nederlands. Want de meeste waar je mee praat, daar kun je heel goed mee communiceren. De Eritreërs, dat blijft moeilijk.
0: Heeft dat een oorzaak? Heeft dat te maken met hun eigen taal?
1: Ook te maken met hun eigen taal.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook sommige kinderen die analfabeet zijn. Die niet naar school geweest zijn. En die kunnen in hun eigen taal niet lezen en schrijven.
0: Ja.
1: Dus dan wordt het heel moeilijk om een andere taal ook te leren.
0: Dan zouden ze eerst hun eigen taal moeten leren?
1: Eigenlijk wel.
0: Ja. In schrift?
1: Ja.
0: Want in woord weten ze het allemaal in schrift niet?
1: Nee.
0: Dus dat kost heel veel moeite?
1: Dat kost heel veel moeite.
0: Ja.
1: En ook de achterliggende trauma's die er zitten.
0: Maken we even een klein stapje naar de volwassenen. Want je hebt hier natuurlijk ook heel wat volwassenen die hier in Oudewater wonen. Die ook nodige taalproblemen hebben met een, zullen we zeggen, internationale achtergrond.
1: Inderdaad. En ik vind... 11 jaar geleden deden de mensen heel erg hun best om Nederlands te leren. En eigenlijk zie je dat afzakken.
0: Heeft dat een oorzaak? Nou, of is daar iets op te leggen?
1: Ik denk dat het ook komt door het gemak van de telefoons. Want je kan op je telefoon kun je gewoon je vertaal-app zetten. Nou, en je kan gewoon wat er gesproken wordt, dat kun je gewoon op je telefoon lezen in je eigen taal.
0: Ongelooflijk.
1: Dus zo makkelijk is het.
0: Ja,
1: dus je hoeft je best niet meer zo te doen om Nederlands te leren.
0: Dat is jammer.
1: Dat is heel jammer.
0: Want taal leren is ook integreren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. En integreren, dat, nou, en dan vragen ze zich wel eens af van, integreren ze echt? En dan denk ik van, nou, wat is integreren?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden.
1: Een heel moeilijke vraag
0: om
1: te beantwoorden.
0: Absoluut. Ja. Want volgens mij ben je ook een van de medewerkers op het taalcafé.
1: Ja, klopt. Samen met Marga Smits.
0: Aha.
1: En één keer in de maand doen we dat. En eigenlijk zouden we, ja, veel liever één keer in de week.
0: Ja.
1: Maar omdat wij het samen organiseren, kun je dat gewoon niet iedere week. Iedere week moet je een programma dan bedenken.
0: Ja.
1: En wij zouden zo graag mensen bereiken, of tenminste daarbij willen hebben, die het samen met ons willen organiseren.
0: Maar alleen organiseren of ook mensen begeleiden?
1: Ook mensen begeleiden, ja, als taalmaatje.
0: Ja.
1: Maar dat is weer een ander verhaal.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk, het gaat ons nu eigenlijk om het taalcafé wat nu iedere maand gehouden wordt. En je moet weer die anderhalf uur gevuld maken. Hè? Je moet een programma hebben.
0: Ja.
1: En wij moeten er ook altijd zijn. Dus het zou heel prettig zijn als we dat zouden kunnen roleren.
0: Wat meer mensen in de organisatie, maar ook in de indirecte begeleiding.
1: Ja.
0: Maar je moet wel wat kennis van zelf van de Nederlandse taal hebben. Want niet iedereen in Nederland is een Nederlandicus.
1: Nou nee. Maar je hoeft geen Nederlandicus te zijn om de taal een beetje machtig te zijn. En om de mensen te leren wat meervoud is en wat enkelvoud is. En hoe je een zin maakt. En wat je haalt voor boodschappen en zo in het Nederlands. Dat,
0: ik noemde dus Nederlandicus, maar ik denk dat jij ook wel mensen tegenkomt waarvan je denkt dat ze het Nederlands goed beheersen, dat het toch blijkt niet zo geweldig te zijn. Want ook de Nederlanders beheren vaak de Nederlandse taal niet helemaal zoals het boekje
1: is. Nou, dat kun je wel zeggen, ja.
0: Kijk, dat bedoel ik ermee. Dus ja. Ja, er moet wel een bepaald niveau zijn.
1: Er moet wel een bepaald niveau zijn.
0: Ja, ja, ja. Ja. Maar goed, daarvoor ga je met de mensen in gesprek die dat dan eventueel zouden willen doen.
1: Want we hebben wel medewerkers, we hebben vrijwilligers.
0: Ja.
1: En er zijn ook mensen bij die, en jonge vent ook nog, die gewoon heel enthousiast is. En die zelfs kinderboeken schrijft. En die heeft gewoon bepaalde invalshoeken die wij weer niet kunnen bedenken. En dat is zo leuk.
0: Ja. Ja. Ja. Oh, ik kan me voorstellen.
1: Ja.
0: Maria, mag ik jou heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ik heb het genoten om het met je te maken. En ik hoop dat we elkaar nog eens een keer tegenkomen.
1: Ja, graag gedaan. Ik vond het heel leuk. Dank je wel.
2: She climbs a tree and scrapes her knee. Her dress has got a tear. She waltzes on her way to mass and whistles on the stair. And underneath her wimple, she has curlers in

na een aantal jaren met heel veel plezier het programma Gast uit de Streek heb gemaakt met heel veel bijzondere mensen uit Oudewater, stoppen we er voorlopig even mee. We komen waarschijnlijk in het najaar weer terug. Maar iedereen die geluisterd heeft, dank je wel. Mooie zomer en tot in het najaar.

Casper Meijer met het NOS Journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen

0: Zomer was er ook een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. Het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein is je vertraging 10 minuten. Dan nog de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Casper Meijer met het NOS Journaal. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt de onrust gisteravond op de boulevard van Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden opgeroepen om er te gaan rellen. Er ontstond uiteindelijk een kat-en-muisspel met de politie. Ook werden ME'ers ingezet. Zij hebben volgens Van Zanen krachtig ingegrepen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en belediging. Precies een jaar geleden was het ook al onrustig op de boulevard van Scheveningen met rellende jongeren. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. De NAVO zegt dat het besluit van de VS om 5000 militairen weg te halen uit Duitsland de noodzaak benadrukt dat Europa zelf moet investeren in de eigen defensie. Eerder zei de Duitse defensieminister Pistorius dat ook al. Een woordvoerder van de alliantie zegt nog altijd vertrouwen te hebben in het afschrikkende effect vanuit Europa. De NAVO zal met de VS en Duitsland in gesprek gaan over de terugtrekking van de militairen. Terwijl de benzineprijs in Nederland recordhoogtes aantikt, kan in Duitsland weer worden getankt voor minder dan 2 euro per liter. Dat komt door de tijdelijke accijnsverlaging die de Duitse regering heeft ingevoerd vanwege de gestegen brandstofprijzen. Volgens een site die benzineprijzen in de gaten houdt, is het prijsverschil tussen een liter benzine in Duitsland en Nederland opgelopen naar zo'n 30 cent. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken en

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.

Een hele goede middag en welkom bij Sport op Zaterdag voor vandaag, zaterdag 2 mei 2026, hier op BR6 Midland FM en Gouwestad Radio. Vandaag is het een kortere uitzending vanwege de meivakantie. Er wordt niet gevoetbald vandaag en daarom hebben we ook geen live verslag. Wel hebben we nog een interview zo dadelijk over cricket. Jurgen Veldman die heeft de cricketers van de Goudse cricketclub Olympia geïnterviewd van de week. En voordat we daarmee beginnen hebben we wel eerst nog even de tussenstanden van het voetbal. We hebben ook de tussenstanden van de play-offs van de waterpolo. En na het interview hebben we ook nog het programma van volgende week en van vanmiddag voor de waterpolo. Dus toch nog een rijk gevuld programma, maar 1 uur lang. Dus laat vooral die radio aanstaan. En om 3 uur zijn wij van Sport op Zaterdag weer klaar. Dan beginnen we, zoals beloofd, met de huidige tussenstand in de voetbalcompetities die wij volgen. En dan beginnen we in de vierde divisie B. Daar volgen wij Jodan Boys. Die staan op de 8e plaats met 41 punten uit 27 wedstrijden. In de tweede klasse B volgen we FC Oude Water. Die staan op een 6e plaats met 28 punten uit 22 wedstrijden. En Donk die staat op een 7e plaats met 27 punten uit 22 wedstrijden. De derde klasse E, daar volgen we Olympia natuurlijk. Die staan helemaal bovenaan met 54 punten uit 23 wedstrijden. En Esto staat op de 4e plaats met 39 punten uit 23 wedstrijden. In de vierde klasse B volgen we Roda 76. Die staan bovenaan, 39 punten uit 20 wedstrijden. En WDS staat op plaats 11 met 16 punten uit 20 wedstrijden. In de vierde klasse D staat RFC 33 op de 7e plaats met 31 punten uit 21 wedstrijden. En ONA op de 10e plaats met 20 punten uit 21 wedstrijden. In vijfde klasse B hebben we CVC Reewijk op de 7e plaats met 28 punten uit 21 wedstrijden. Gevolgd door Gouda op de 8e plaats met 23 punten uit 22 wedstrijden. Die hebben tot nu toe 1 meer gespeeld. En Rijnstreek staat op de 13e plaats met 9 punten uit 21 wedstrijden. Dan zijn dus ook de play-offs van de Eredivisie voor het waterpolo gestart. In ieder geval voor de heren. Die hebben gisteren is de eerste speelronde geweest. ZV De Zaan heeft met 21 punten gewonnen van ZPB HNL Product. GZC Donk uit Gouden met 14 punten tegen 8 gewonnen van ZVL 1886. UZC heeft gewonnen van de Polar Bears met 15-10. En De Ham heeft gewonnen van PSV met 17 tegen 16. Tot zover de tussenstanden van het voetbal en de uitslagen van het waterpolo. Zo dadelijk hebben we dus nog het programma van volgende week. Maar eerst gaan we luisteren naar een interview dat Jurgen Veldman had met Koen en Braber, Sander Genevaas en Roland van Diel van de Goudse cricketclub Olympia.

De intro van INXS. En die draaien we altijd bij het begin van een, ja, eigenlijk een interview met mensen uit de sport. En vanmiddag, en ik moet eerst even zeggen, goedemiddag luisteraars, want jullie zitten natuurlijk vanmiddag gekluisterd aan de radio. Vanmiddag zijn we bij Sport en, op zaterdag te gast. Koen de Brader, secretaris. Sander van Genevase, en ik geloof dat ik het goed zeg. Technische zaken. En ook eigenlijk een beetje laat, maar gewoon toch ook wel fijn dat hij er is. Ronald van Drien, die dus bijgeschoven is en die dus te maken heeft met accommodatie. En de bar, en die is natuurlijk verschrikkelijk belangrijk, maar dat weten we allemaal. En dan hebben we dus dit groepje bij elkaar. En dat zijn dus mensen van de

cricketclub Olympia. En Olympia is dus al een club die dus bestaat vanaf 1 juni 1886. En toen wisten ze dus nog niet dat er cricket was. Maar toen in die periode is het dus eigenlijk ontstaan. En nou, dat is toch iets waarvan je zegt van jongens, het is gewoon toch ook al vrij lang. Welkom bij ons in de uitzending. En presentatie Jurgen Velpman en techniek Jaap Buijs. We beginnen met muziek. We beginnen met een nummer van Mumford & Sons, Blind Leading the Blind.

0: Dat was Mumford & Sons, Blind Leading the Blind. En de mensen die naast me zitten, die zijn dus niet blind. Maar die zijn helemaal compleet fanatiek van het cricket. En dan praat ik dus over de cricketvereniging Olympia. Ik begin eigenlijk met Koen. Van, hoe komt het dat je dus zo bezekerd bent van cricket?
1: Hoe ben je bezeten van cricket?
0: Van jongs af aan, hè?
1: Van jongs af aan. Ja, ik ben zelf misschien niet het allerbeste voorbeeld. Ik denk dat Sander terug is geweest. Maar ik ben er ingerold omdat mijn kinderen begonnen met cricket. En dan begint het op een gegeven moment gewoon te groeien. En in september is het seizoen altijd afgelopen. Dan ga je in een soort winterslaap. Maar dan begint het altijd weer te kriebelen. En dan, als de zon gaat schijnen, dan wil je gewoon weer naar het veld. En lekker gaan spelen.
0: En hoe doe je dat in de winter? Ben je dan wel aan de gang? Ben je wel dingen aan het doen? Ben je dingen aan het oefenen?
1: Nou, we hebben wel de laatste jaren dat we ook proberen om indoor training te doen. Gewoon om ook bezig te blijven. Dat is wel lekker. Maar het is toch wel heel anders dan in het zonnetje in het veld.
0: Oké. Sander.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: mag ik zeggen dat je in alles een en al cricket bent?
2: Vanaf mijn 11e. Ooit.
0: Waardoor kwam je dus eigenlijk vanaf je 11e gewoon in aanraking met cricket?
2: Ik ben er op dezelfde manier ingerold als eigenlijk alle jeugdleden die wij nu ook hebben.
0: Ja.
2: We gaan scholen langs eigenlijk rondom april, maart.
0: Hou je ook clinics?
2: Daar geven we inderdaad clinics.
0: Okay.
2: Op het moment geef ik deze samen met de twee jeugdtrainers die wij nu rond hebben lopen. Die zelf uit precies hetzelfde traject zijn doorgestroomd. Het zijn jongens die nu ook in onze eerste spelen. Zo ben ik terechtgekomen. En op mijn 15e in het eerste beland. En nooit meer weggegaan.
0: En ik denk dat de naam jeugd voor jou heel belangrijk is, hè?
2: Ik denk dat het belangrijkste is in je vereniging. En wij zijn heel goed in jeugd bij ons houden als club. Maar wat minder goed in zorgen dat we continu nieuwe aanwas hebben. En dat zie je ook bij ons terug in de leeftijden door de jaren heen bij het eerste. Dat zijn vaak groepen die samen door zijn gebroken. En dan daarna denken we, dat is mooi, hebben we een sterke elftal de komende jaren. En dan doen we weer even niks. En dan kunnen we over 5 jaar weer opnieuw beginnen.
0: Heb je dat ook dan, Roland?
3: Ja.
0: Jij bent eigenlijk door je zoon bij de ring gerold?
3: Ja, die is ondertussen gestopt.
0: Waarom?
3: Die had andere interesses. En, cricket is ook een sport van geduld. En dat had hij niet veel. En dan ga je gewoon een seizoen op je eerste, tweede bal uit. En toen was hij er klaar mee. Dus die is toen gestopt en ik ben toen eigenlijk gewoon doorgegaan.
0: Ja, en je doet dus accommodatie en bar.
3: Ja.
0: Maar accommodatie is natuurlijk verschrikkelijk belangrijk. Want je bent dus eigenlijk bijna de hele dag met cricket bezig. Hè? Het gedeelte van de dag wel.
3: Ja, en ook in de winter. Want de pitch doen we nu elk jaar. Gaan we de mat eraf, moeten we hem weer uitvlakken. Daar doet Sander ook heel veel in. Eigenlijk zijn we natuurlijk een hele kleine club. En er zijn een aantal mensen die zich daarvoor inzetten. En Sander die is daar wel extreem in.
0: Ben je dan zo extreem? Dat vraag ik even aan Sander, hoor.
2: Ja, ik ben elke dag op de club te vinden.
0: Ja.
2: In de winter is het niet meer elke dag, maar 3 keer in de week minimaal.
0: En ben je dan eigenlijk bezig met voorbereiden en dat soort dingen meer? Trainingen geven? Geef je ook training?
2: Zelf niet meer. Ik doe, omdat ik daar nu jongens voor heb gevonden die dat over kunnen nemen van mij, om mij daarin te ontlasten.
0: Dat heet delegeren, geloof ik, hè?
2: Precies. Het enige wat ik doe is de jaar voor jaar en week voor week planning zorgen dat dat er is en dat de trainingen dus gestructureerd doorlopen. De trainingen zelf geven dus die jongens.
0: Oké, maar dan ben je dus al zo bezig dat je dus al, denk ik ook, met je kop in de voorbereiding zit, hè?
2: Zeker.
0: Oké. Even voor onze luisteraars. Ik heb 3 mensen van de cricketclub Olympia, cricketvereniging Olympia. En dan praat ik over Koen de Braber, Sander van Genevazen, zeg ik het goed?
2: Ja, Sander Genevazen.
0: Sander Genevaze en Ronald van Driel. Alle drie van de Cricketclub Olympia. Maar we gaan nu eerst even muziek draaien. Ik ga dus een nummer draaien van Rihanna. Love Me on the Brain.

0: En dat was Rihanna met Love on the Brain. En ja, even toch ook een vraagje naar Sander toe. Jeugd is voor jou eigenlijk ook wel iets heel belangrijk binnen zo'n vereniging, hè?
1: Zeker, zeker. Ik ben overtuigd dat als je een sterke jeugdopleiding op kan bouwen met een groep, dat je ook wat in de gemeenschap kan doen bij ons. Dat zie je.
0: Hoe bedoel je dat met in de gemeenschap zelf?
1: Nou, je ziet nu, zeker met het COAT wat bij ons in de buurt zit,
0: ja,
1: daar halen wij nu gewoon niet alleen jonge jongens die zijn gevlucht, die dus binding met Nederland kunnen hebben en ergens een tweede thuis kunnen maken, maar ook volwassenen die bij ons komen spelen. En dat vind ik toch wel, dat je als sportvereniging daarin een schakel kan zijn tussen de gemeenschap en de jongens die hier dan naartoe gevlucht kunnen zijn.
0: Koen, jij hebt toch wel, denk ik, best een belangrijke bestuursfunctie. En mag ik dat netjes zeggen? Want dat geloof ik ook wel. Wat Sander nou zegt, dat is eigenlijk ook, denk ik, ook een klein beetje jouw pakje aan, hè? Of niet?
2: Ja, inderdaad. Ja, je kijkt natuurlijk altijd naar de gezonde vereniging. En ja, we hebben al jarenlang ja, vrij beperkt aantal leden gehad. En je wil natuurlijk gewoon groeien. En ja, dit wat we al zeiden eerder over bijvoorbeeld de mensen uit de Indiase gemeenschap. En dan ook de mogelijkheid die je kan bieden aan mensen die hier voor asiel zijn gekomen. Ja, dat zijn allemaal mogelijkheden.
0: Op zaterdagochtend zijn ze al om 8 uur aan het trainen. Hè?
2: Dat is een hele fanatieke groep, ja.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja. En we zijn ook heel blij dat ze erbij gekomen zijn. En wat dan, ja, je vroeg eerder over de jeugd. En wat dan ook leuk is, is dat zij hebben kinderen.
0: En, die nemen ze mee, hè?
2: Die laten ze niet achter.
0: Nee, nemen ze mee. Dat is wel iets wat ik toch wel onwijs leuk vind. Want als ik dan kijk, dan zie je gewoon een enorme leeftijdsverschil.
2: Ja. Ja.
0: En ja, ik denk, Roland, jij hebt waarschijnlijk accommodatie in je pakket zitten. Maar ik denk dat je ook heel veel contact hebt met de gemeente hierover.
3: Dat is meer Martijn van de Winter, voorzitter.
0: Ja.
3: En Koen.
0: Ja.
3: We hebben wel als bestuur besloten dat als een lid door omstandigheden zijn contributie niet kan betalen.
0: Ja, we hebben
3: een fonds,
0: ja.
3: We hebben een fonds voor.
0: Ja.
3: En daar kunnen we dan zelf uitputten om iemand toch gratis lid te kunnen zijn.
0: Gebeurt dat vaker of gebeurt dat vaak?
3: Vanuit de gemeente is er wel ondersteuning aan vluchtelingen die willen sporten. Maar ja, er zijn een hoop wetten en regels. Hmm. Daar zijn wij natuurlijk niet allemaal van op de hoogte. Dus daar is Koen heel erg mee bezig en Martijn van de Wind.
0: Normen en waarden en fatsoen, hè? Ook dan.
3: Ook hoort alles,
0: hè? Dus dan heb je dat. Ben je nou ook, Sander, dan ga ik toch even terug naar de jeugd. Ben je nou eigenlijk ook een soort met coördinator van het hele jeugdproject?
1: Ja, zeker.
0: Kan je er wat over vertellen?
1: Nou ja, we hebben nu sinds 2 jaar hebben we weer echt wat kinderen erbij lopen. Dat komen inderdaad uit de Indische gemeenschap. Dat is uitgebreid. Die hebben vriendjes en vrienden.
0: Mag ik even onderbreken? Je zegt de Indische gemeenschap, maar je geeft ook clinics in maart, april.
1: Ja.
0: Krijg je daar ook aanwas van?
1: We krijgen daar zeker aanwas van. Dat blijkt wel altijd heel moeilijk. Want
0: waarom?
1: Concurreert met voetbal, met hockey.
0: Ja.
1: Dus je moet maar net een zot vinden die het leuk vindt. En die vervolgens ook de ouders heeft die gek genoeg is om hem hierheen te brengen. Nou hebben we die gelukkig dit jaar weer gehad. We hebben ruim een verdubbeling van jeugdleden gehad.
0: Nou, zo.
1: Hadden we er niet heel veel, dus dat is dan niet zo heel moeilijk. Maar er lopen nu 12 kinderen over het veld te hobbelen bij ons. En dat is dan van de leeftijd 11 van 4 tot en met 11.
0: En dat loopt eigenlijk als een trein.
1: Ja, dat loopt. We hebben 2 trainers rondlopen. We splitsen ze in 2 groepjes op, dat de leeftijden een beetje bij elkaar blijven. En dat gaat van basaal hand-oogcoördinatie, balgevoel, naar daadwerkelijk crickettechnieken aanleren. En het eindigt in 1 grote spelvorm met z'n allen, waar de oudere kinderen ook gewoon het respect hebben om de jonkies hun ding te laten doen en niet ze alle kanten van het veld te laten zien.
0: Nou ben ik een simpele gymnastieker met pensioen. Ik ben wel een keer naar de wedstrijden wezen kijken. Maar je bent in alles ongelooflijk intensief bezig, hè?
1: Dat is...
0: Ik vond het ongelooflijk zwaar soms hoor. Want als ik het zo bekijk en denk van nou, concentratie, weet je wel.
1: Ja, en dat soort dingen. Het is hoe ik het meestal omschrijf naar mensen die het niet kennen.
0: Ja.
1: Die zien dan het beeld van dat we stilstaan en af en toe een balletje krijgen. Je moet het zo zien. Je moet 8 uur per dag je focus erbij houden. En alles wat je doet moet op 130%. Dus het is zo explosief als het maar kan. En dat moet je 's ochtends de eerste bal kunnen doen, maar ook 's avonds de laatste bal.
0: En heb je dat gevoel wat Sander nou een beetje zegt, Koen... Je herkent dat helemaal, hè?
2: Ja, zeker. Het ziet er voor inderdaad voor buitenstanders echt uit als een sport voor luie mensen. Maar het is inderdaad dat je echt heel lang je concentratie moet behouden. Want ja, het kan zijn dat je sommige wedstrijden, dan krijg je een uur lang geen bal en dan krijg je er ineens in 5 minuten 3 om je oren. En dan moet je het wel doen.
0: Ja. Ja. Even naar Roland, je bent eigenlijk door je zoon beter ingekomen. Ben je na zo'n dag rugby, ben je dan kapot?
3: Ja.
0: Vertel.
3: Nou, ik zondag, zeker als je weer begint, je kunt het concentreren op niet kun je niet oefenen. Dus als je nu, we hebben een zondag mijn eerste wedstrijd weer gespeeld. Nou, had ik ook de fout gemaakt om 35 overs te gaan umpiren. Dat is ook niet handig. Dat is ook gewoon 35 keer 6 ballen staan. En daarna fielden. Waar je dus de valkuil hebt dat je je aandacht eventjes verliest.
0: Even, ik reageer even op. Fielden, dat is dingen meer. Kan je het even uitleggen?
3: Fielden is wanneer je met z'n allen in het veld staat.
0: Ja?
3: Om de bal te vangen of te stoppen. Van de batsman.
0: En hoe groot is de groep dan die aan het veld staat?
3: 11.
0: Oké. Okay. Je speelt dus 11 tegen 11.
3: 11 tegen 11. Behalve de batsman, die zijn 2 tegen... Dat zijn er 2. En als die uitgaan, dan komt de volgende erin.
0: Oké. Okay.
3: Dus...
0: Oké. Okay. Ja. Goed, we gaan straks verder met het gesprek. Ik ga dus nu weer muziek aankondigen. En de volgende muziek die dus gaan draaien is dus... Ja, we zijn een klein beetje op leeftijd, maar ik denk dat jullie de naam misschien wel kennen. Dit is James Brown, There Was a Time.

0: Ja, dat heb je ervan. Als je dus uitgebreid in een discussie gaat over de cricketsport met drie cricketers. En dan moet ik mijn mond in houden, want dan heb ik wat dat niet zoveel te vertellen. Maar goed, we gaan even terug naar de vragen die ik dus gesteld heb. Alhoewel, even afkondiging. Dit was natuurlijk James Brown met There Was A Time. Ja, cricket bij Olympia. Je hebt dus een prestatiegerichte groep. En je hebt een team dat speelt op de zondagmiddagcompetitie. En wie kan ik dus daar wat over laten vertellen?
1: Nou ja, ik kan het wel een beetje uitleggen. Ons eerste helftal speelt prestatiegericht. Is afgelopen jaar gepromoveerd.
0: In wat voor klasse zit het dan hoog?
1: Wij spelen nu derde klasse. Dat is nog niet bijster hoog. Maar de reële kans dat wij dit jaar weer doorstromen naar de tweede klasse, die is vrij aanwezig. En dan zit je al bijna op wat zelfs de bond topklasse, eerstklasse cricket noemt.
0: Heb je daar een team voor?
1: De gemiddelde leeftijd in ons eerste elftal is 23.
0: Zo, ja. Dat
1: is ons oude onder 17 team, om dan weer terug te vallen op jeugd wat doorstroomt. Daarnaast ben ik vanuit de topklasse teruggekomen een paar jaar geleden. En hebben we nog wat sterkouders daarbij lopen die de leeftijd op orde houden en de ervaring goed houden. En daarnaast hebben we dus een zomi-elftal, wat voor zondagmiddag is. En die spelen puur voor de lol, voor de gezelligheid. Dan zul je ook minder discussies over beslissingen van scheidsrechters zien.
0: Ja. Heb je bij jullie ook discussies?
1: Ja, ik hou ervan van discussies. Ja, ja, ja, ja. Maar ik wil elke wedstrijd winnen.
0: Nee, ik kan me dat voorstellen. Nee, maar even, oké. Je hebt dus die zondagmiddaggroep. Hoe is dat? Is dat eigenlijk ook heel relaxed?
1: Ik val af en toe in als het nodig is. Ik vind het altijd heel gezellig en af en toe een beetje aan de laffe kant, omdat ik zelf gewoon iets fanatieker erin sta. Maar Koen speelt in deze groep, ja, dus die kan daar wat meer van vertellen.
0: Mag je erin komen?
2: Ja, mag wel.
0: Oh, vertel.
2: Nou, mijn zoon die wil dat ik in het eerste speel.
0: Oké. Okay. Heeft die jongen dan zoveel te vertellen hier?
2: Zeker.
0: Oké, okay. Nou, dat is wel heel mooi. Even terug naar Koen. Ja. Nou, vertel. Ik kan me voorstellen dat je dus gewoon op een gegeven moment zegt van jongens, dit, het eerste team loopt, maar die zondagmiddag loopt ook als een trein, denk ik.
3: Het loopt prima. We hebben nou wel jaren gehad dat het al een beetje sprokkelen was elke zondag om genoeg mensen te krijgen. Maar sinds 2-3 jaar hebben we ruim voldoende. Ja, ik vind het zelf een hele leuke combinatie. Want de teams zijn vaak een mix tussen redelijk ervaren of zeer zelfs heel erg ervaren spelers. En beginnelingen of mensen die te laat begonnen zijn en het nooit goed zullen leren, zoals ik.
0: Oh, maar dat is niet erg. Nee, maar dat is een acceptatie die je dan hebt.
3: Ja.
0: Dus, oké. Is het echt een mannensport? Want de vrouwen binnen de cricket, heb je die ook?
3: Het is zeker geen mannensport. Vrouwen, het is zeker een vrouwensport. In Nederland, damesteam ontwikkelt zich heel erg sterk. En ze hebben zich dit jaar voor het eerst geplaatst voor de wereldkampioenschappen voor de korte speelvariant.
0: Wat is dat?
3: Dat zijn 20 overs.
0: Ja, dat zijn 20 overs.
3: En een over is 6 ballen.
0: Ja.
3: Ja, dus een normale wedstrijd, die zijn 40, 50 overs. Dit is dus de korte en wat snellere variant. En ze hebben zich gekwalificeerd voor het eerst.
0: Oké, maar wil Olympia ook iets hierbij gaan doen? Dan praat ik zelf over een vrouwenteam.
3: Ja, we hebben in het verleden, vooral toen we nog zeer ruim in de jeugd zaten. Dat is zeg maar die groep waar Sander het eerder over had, de oude onder 17. Daar hadden we toen op een gegeven moment 4 of 5 meisjes rondlopen.
0: Ja. Heb je die dan nog?
3: Nee, die zijn voor allerlei redenen zijn die gestopt.
1: In de huidige jeugdgroep hebben we weer 2 meisjes erbij lopen. Die zijn 6. Die doen gewoon nog gemixt mee.
3: Ja.
1: Ja, om een elftal vol te krijgen, je moet er in principe 7-8 hebben op die leeftijd om een meisjesteam in te schrijven.
3: Ja.
0: Maar ik ga toch even naar de clinics die jullie geven.
3: Ja.
0: Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je dus hier eigenlijk wat mee zou kunnen gaan doen.
1: Zeker.
0: He, dat je dus op dit ook vertelt van jongens, het is niet alleen een mannen- of jongensport, maar het is meiden kunnen hier net zo goed.
1: Ja.
0: Want je ziet gewoon ook aan het vrouwenvoetbal, dat loopt echt als een trein. Ik denk dat zoiets bij jullie ook eventueel zou kunnen.
1: Zeker, zeker. Dat is ook vanuit de cricketbond wordt dit nu heel erg gestimuleerd. Daar wordt ook de verenigingen worden hier ook lessen in gegeven van hoe gaan we dit nou aanpakken? Want een damesteam bij elkaar krijgen of meiden leden zien te krijgen, heb je een andere soort promotie nodig dan voor jongens.
0: Ja,
1: tegen een jongetje kan je zeggen, joh, wil jij in Nederland zelf dan komen? Kom lekker cricketen.
0: Ja.
1: Bij een meisje is dat niet per se het belangrijkste. Dus daar zitten hele andere, wat wij dan social media posts voor nodig hebben. Daar moeten we een hele andere aanpak voor hebben. Daar is de bond heel erg mee bezig.
0: Dan praat je denk ik ook over het stimuleren van de motivatie.
1: Mm-hmm. Ja.
3: Ja.
0: En dat je dus dan al heel veel dingen hebt. Goed, muziek weer. The Cranberries met Dreams.

0: De Cranberries met Dreams. Even voor onze luisteraars. Ik heb hier een aantal mensen van de cricketclub Olympia bij me. Roland van der Riel, accommodatie. Koen de Braber, secretaris. En ik denk heel belangrijk binnen zo'n club. En natuurlijk Sander Genevase. En die is dus eigenlijk een soort van alles kunnen. Want voor mij bemoeit hij zich overal mee. Of valt het wel mee?
1: Ik probeer het niet te doen, maar ik doe het wel.
0: Ja, ja, maar geef niet. Ik denk dat in zo iemand heb je gewoon altijd nodig. Omdat je weet dus dat je bezig bent. Ik heb toch een vraag. Van, we hebben het net over vrouwencricket gehad. Olympische Spelen. Sander, kan je daarop reageren?
1: Zeker. Cricket is weer een Olympische sport. Dat is 2028 gaan we daar weer aan meedoen. Dat zal dan het kortste internationale formaat zijn.
0: Dat, hoe bedoel je dat?
1: Je hebt dus internationaal 3 versies van cricket. Dat is het testcricket. Dat duurt 5 dagen maximaal. Mm-hmm. En dan hoeft er niet eens iemand te winnen. En dan heb je het eendaagse cricket. Dat zijn 50 overs, dus 50 keer 6 ballen.
0: Dat is bij jullie, hè?
1: Dat is inderdaad bij ons. Dan begin je om 11 uur en dan eindig je ergens om 6 uur. En dan heb je het T20 cricket, wat 20 over formaat is. En dat is in 3 uurtjes gedaan. En dat vinden wij kort.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je het kort vindt. Want je bent gewoon eigenlijk een middag ben je gewoon gewend om dus te cricketen. Hè?
1: Zeker.
0: En dan ben je natuurlijk lang. Maar dit geeft natuurlijk wel voor jullie ook een stukje voldoening. Dat het dus eigenlijk ook binnen de Olympische gedachten gewoon daarin mee gaat komen. Ja. Wat vind je er zelf van, Koen?
2: Ja, ik vind het een geweldige gelegenheid om meer publiciteit te geven aan cricket. Ik denk alleen dat het zeker de eerste komende keer beperkt zal blijven tot de beste landen in de wereld. En niet de echte soort open kwalificatie zoals je hebt bij andere sporten. Maar het is goede publiciteit. En cricket is een onwijs populaire sport, zeker in Zuid-Azië. Miljoenen mensen volgen het. Dus ja, het is gewoon hele goede publiciteit.
0: Ja, je geeft het gewoon al aan. En even naar Roland. Je hebt dus wat dat betreft toch ook al... Ben je bezig met accommodatie en met eigenlijk de derde helft, denk ik ook wel vaak?
3: Ja, vaak ook, ja.
0: En ben je dan op zaterdag of zondag laat thuis?
3: Zondag. Ja, er zijn wel eens keren dat ik laat thuis gekomen ben, ja.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat je dus op een gegeven moment de hele dag bezig bent geweest. Dat je dus dan in de relaxe sfeer bij elkaar zit.
3: Ja.
0: En dat je een barbecue neerzet of zo.
3: Ja. Ja, dat doen we wel eens, ja.
0: En dat is natuurlijk heel mooi.
3: Ja, als we een leuke tegenstander hebben, dan vragen we van... joh, dan willen jullie ook blijven barbecuen? En dan vragen we een bijdrage. En dan is je hele zaterdag ook nog met inkopen bezet.
0: Heb je al eens meegemaakt dat ze bij het cricket ruzie hadden?
3: Ja.
0: Oké. Okay. Ik kan me dat niet voorstellen. Maar, want het is eigenlijk bijna een niet contactgebonden sport.
3: Nee.
0: Dan is het verbaal natuurlijk altijd wel even raak dat er dingen verkeerd lopen zo.
3: Nou ja, er wordt ook wel, dat noemen ze dan banter. Dan gaan ze een beetje met een batsman, is de keeper een beetje aan het praten van... die bal had je toch wel kunnen spelen, joh. Of als in het veld, als hij een bal mist, no swing, no big swing, no ding, dat soort dingen. Ja, weet je, en dat kan ook wel eens bij iemand onder zijn huid gaan zitten, dat je het te persoonlijk maakt. En dan gaat het wel eens fout.
0: Is het scheidsrechter bij jullie, is dat moeilijk?
1: Zeker.
0: Vertel, waarom?
1: Bij ons in de klasse die wij spelen, moeten wij onze eigen wedstrijden scheidsen. Dus je staat altijd je eigen maatjes uit te geven of niet uit te geven. Ja. Nou, daar wordt altijd in bedacht van, wordt er wel eerlijk gespeeld? Hebben we een discussie erover. Er is een bepaalde regel in cricket. Dat als je op je benen geraakt wordt en hij had anders je wicket geraakt en dat je dan uit bent. Er zitten 6000 regels aan vast. Nou, die zijn te ingewikkeld om dat allemaal uit te leggen. Maar daar komt altijd discussie over.
0: Valt het dus soms wel eens verkeerd dat jullie je eigen scheidsrechter moeten laten leiden? Valt het wel eens verkeerd?
1: In mijn mening valt dat nog reuze mee. Mm-hmm. De keren dat wij daadwerkelijk discussie hebben gehad met tegenpartijen, waar hadden wij nog wel bondsumpires. En die maken dan een beslissing. Maar dan, wat Roland net al zei, dan zijn we onder de huid van een tegenpartij gekomen. Of andersom. En dan snapt er iets in een persoonlijkheid. En ja, dan wordt het inderdaad wel eens grimmig.
0: Maar het heeft wel te maken met autoriteit, hè?
1: Zeker.
0: Ik denk dat je dan al heel veel dingen kan begrijpen en kan zien. Ik wil nog één ding zeggen van... Ik denk dat u misschien dat het best aan Koen kan vragen. Van, hebben jullie nou ook die grote toernooien waarin dus buitenlandse clubs meespelen? Hebben jullie die nog? Want ik heb dus iets verteld over de wedstrijd tussen Olympia en Israël. Dat is heel lang geleden. Een jong broekje met lang haar had ik toen. Maar dat was fantastisch. Heb je ook zulke dingen? Heb je die nog?
2: Grote toernooien in... Ja, tussen verenigingen niet echt. Dat bestaat geloof ik niet echt in cricket. Er zijn natuurlijk wel veel gewoon internationale interlands.
0: Ja, maar echt toernooien. Doe je daar mee?
2: Nee. Wat behalve dat... Wat ik zei eerder, dat we een aantal jeugdleden hebben gehad. De meisjes, die hebben dus internationaal gespeeld. Dus die speelden vanaf de onder... 13 tot de onder 19, geloof ik. Ja. En die speelde dan, ja, niet heel vaak, maar die speelde dus interlands tegen. Ging op tour naar Engeland. En die speelde dus wel internationale wedstrijden.
0: Ja, maar dan praat je natuurlijk wel iets wat ook qua opvoeding en dat soort dingen meer, gewoon toch ook wel heel belangrijk is voor die meiden dan. Hè?
2: Ja, het was echt een geweldige ervaring.
0: Oké. Goed, we hebben dus heel kort, want het is, ik denk dat we hier ook uren over kunnen praten. Maar ik heb heel kort heb ik dus een aantal dingen gewoon kunnen vragen. En wat ik al zei van Olympische Spelen en vrouwen. Dat is toch wel iets wat dus bij mij toch iets meespeelt. In het hele gebeuren wat cricket betreft. Dan denk ik dat het heel belangrijk is.
2: Ja.
0: Oké, muziek. The Teskey Brothers met Oceans of Emotions.
4: This one's it's a little favorite of ours. It's a song we call Oceans of Emotions.

Fabuleus, de Teskey Brothers met Oceans of Emotions. Ik heb ze gezien in Groningen en ja, uitverkocht en waanzinnig. Ik moet mijn gasten, en dan praat ik over Koen de Braber, Sander Genevaze en Roland Verdrielen, moet ik bedanken voor het ja, stukje wat jullie dus hebben verteld over cricketclub Olympia. En daar ben ik heel eerlijk, ik ben een simpele gymnastieker. En soms dan begrijp ik dingen niet. En dat heb ik bij het cricket soms ook niet begrepen. Maar ik ben een klein beetje wijzer geworden over het verhaal wat jullie verteld hebben. Ik bedank jullie dat jullie dus geweest zijn. En ik wens jullie heel veel succes bij jullie clubpie. En praat ik over de cricketvereniging Olympia. Bedankt dat jullie hier waren. Presentatie en alles was Jurgen Veldman en techniek Jaap Buisman. Jaap Buis. Tot ziens en tot horens. En we eindigen met muziek met een nummer van The Counting Crows, Mr. Jones.

0: En dat was het interview dat Jurgen Veldman had met de Goudse cricketclub Olympia. Met Koen den Braber, Sander Genevase en Roland van Driel. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Sport op Zaterdag. Een kortere uitzending in verband met de meivakantie. Maar niet voordat we kijken naar het sportprogramma. En dan kijken we eerst naar het waterpolo morgen. Vinden de kwartfinales van de play-offs van de Eredivisie. Daarin speelt ZPB HNL Product tegen ZV De Zaan. ZVL 1886 tegen GZC Donk. En als Donk deze wint, dan gaan ze door naar de halve finales. Polar Bears tegen UZSC en PSV tegen De Ham. Dan hebben we nog het voetbalprogramma van volgende week. Dan wordt er namelijk wel weer live gevoetbald. Dan beginnen we in de vierde divisie B. Dan kijken we eerst de wedstrijden die om 2:30 beginnen. Dat zijn Heerjansdam tegen VOC. FC Gravenzande tegen Xerxes DZB. Capelle tegen VUK. Portugal tegen SHO. Dan hebben we een wedstrijd om 3:00. Dat is SC Feyenoord tegen HBS. Om 4:30 Westlandia tegen Smitshoek. En om 4:00 Halseren tegen Joran Boys. En op zondag om 2:00 speelt Kwik tegen RKA VV. Tweede klasse B hebben we dan om 2:00 op zaterdag FC De Bilt tegen VVI en Parkhout tegen Valleivogels. Om 2:30 PVCW tegen Zeist, Donk tegen De Meern, Edo tegen Nieuw-Utrecht en Montfort SV19 tegen Woudenberg. FC Oudewater die is vrij. Derde klasse E hebben we om 2:30 de wedstrijd Oegstgeest tegen BSC 68. Aarlanderveen tegen Dokkels, Groeneweg tegen Koudekerk. Om 3:00 speelt Roak tegen EMM 21, ASC tegen Esto, Biver tegen Teilingen en om 16:45 Olympia tegen Meerburg. De vierde klasse B speelt om 2:30. Al deze wedstrijden in deze klasse zijn om 2:30. WDS tegen CVO 60, NSV 46 tegen Zevenhoven. Woubrugge tegen Nicolaas Boys, Linschoten tegen KDO, Roda 76 tegen Zwammerdam en Altior tegen TAVV. In de vierde klasse D beginnen ook alle wedstrijden om 2:30. VVOR speelt tegen RVC 33, Bergambacht tegen Ommoord, Moordrecht tegen Lopik, Ona tegen Haastrecht, Cabau tegen SVS Capelle, Dilettant tegen Floriant en Schoonhoven die zijn vrij. Dan hebben we nog de vijfde klasse B. Om 2:30 speelt daar CFC Reewijk tegen VEB. Sportief tegen Goudrak. Kamerik tegen ASW. En Moerkapelle tegen SPV 81. Om 3:00 speelt Stolwijk tegen Lekkerkerk. En voor dit programma een soort derby. Gouda tegen Rijnstreek. En Woerden is vrij. Dit was Sport op Zaterdag voor vandaag. Zaterdag 2 mei 2026 op BR6, Midland FM en Gouwestad Radio. Dank aan Jurgen Veldman voor het interview met de cricket. Mijn naam is Remco Bologne en ik was hier ondersteund in de studio door Elian Griffioen. Volgende week dus wel weer een volle uitzending van 4:00 lang. Met allemaal live voetbal. En het wordt steeds spannender richting het einde van het seizoen. En waar we dus eindelijk het einde van de competities hebben. Tot volgende week.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodolf.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de jemenitische kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Het Israëlische leger heeft weer een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen is het bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Er staat file op de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457 doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is
5: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

We zijn er dag en nacht voor jou. Dit is Gouwe Stad Radio.

Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwerstad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwerstad.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in perioden zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het sein brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al twee incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achteroverdrukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was 5 dagen bezig met blussen, samen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Het nu volgende programma is een herhaling van zaterdagmiddag.
1: Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.

0: vrijgemaakt. En de Gibson Brothers die scoren een derde plaats in de top 40 met Kistera Mi Vida. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 2 mei 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. Met vanmiddag tot en met 2 uur weer het allerlekkerste op je radio zo tijdens de lunch. Een beetje de hits uit de 70s, 80s, 90s en ook wat nieuwe plaatjes. En niet te vergeten onze vaste rubriekjes, zoals onder andere het weekendweerbericht, de rubriek Kopje Thee met de DJ en nog veel en veel meer. Ik ben er tot en met 2 uur.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.
2: Turn it up loud.

0: 1989, natuurlijk muziek van Madonna. Het nummer moedigt aan om nooit genoegen te nemen met minder dan je verdient. Vooral in de liefde. En ja, ik zou zeggen, dames, ga je maar even uit, hoor.
1: Een kladdertje hier en een kladdertje daar. Het is maar goed dat ik mijn teleurstelling kan uiten in de schilderkunst.
0: Nou, dat vind ik ook, hoor. En als je niet wilt schilderen, kun je natuurlijk ook wel lekker blijven eten, want het is de hoogste tijd voor de lunch, dames en heren.

0: Hij is er ook weer, hè?
1: Ik weet niet van bruine bonen.
0: Nou, tijd voor geen bruine bonen, maar gewoon lekkere muziek. Uit 1978 uit Zuid-Afrika. De meisjes van Cloud en Substitute.

zet je radio maar op het standje burenruzie, want je mag gewoon vandaag meezingen. Uit 1978. De meidengroep Cloud. Dat was een echte meidengroep. Dat is een rockband. En ze bestonden inderdaad alleen maar uit de vrouwen. En later hebben ze het ook geprobeerd met mannen. Maar dat was geen succes. Nou ja, misschien dat ze de volgende zanger, als ze die bij.

0: is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang, Sport op Zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot

0: Ja, inderdaad. Het is Lady Gaga samen met Douchy. We weten ontzettend weinig van haar. De nieuwe single Runaway. En het zal ongetwijfeld wel een lekkere hit worden. Daarvoor die andere grote hit van niemand minder dan Bruno Mars met I Just Might. Kijk even naar buiten. Het is nog steeds een beetje zomer. En of dat zo blijft, dat hoor je zo dadelijk in het ene rechte weekend weerbericht. Maar eerst even tijd voor het thema van vandaag. En zet je radio maar even wat harder. Kom even recht overeind zitten. Want het is vandaag de internationale dag van het naakt tuinieren, ja. Ieder jaar vieren we op de eerste zaterdag van mei de dag van het naakt tuinieren. En wat doen we dan op die dag? Nou, trek gewoon je broek uit en plant wat rozen. De organisatie benadrukt hoe inclusief de dag kan zijn. Je hoeft echt geen hectare bosgrond achter het huis te hebben. Ook met een simpel balkonnetje, een bloembol en wat potgrond kun je al in je Adams- of Eva-kostuum aan de dag meedoen, ja. En er zijn misschien ook alternatieven.
1: Nou, ik wilde me nog helemaal klemzuipen en dan op de buik in mijn blote reet gaan ronddansen.
0: Nou, dat mag ook allemaal hoor. Zaterdagmiddag, je luistert naar Weekendlift. Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. En dit programma wordt ook herhaald vanavond tussen 6 en 7 via Gouwenstad Radio. En morgen zondagmiddag tussen 1 en 2 via BRSS. En ook morgenmiddag tussen 5 en 6 via Midland FM in de omgeving van Oudewater. Verzoekjes, tips of suggesties of misschien wel een vakantiekaartje, mail het eventjes door naar het bekende e-mailadres. RadioErwin@gmail.com. Dus RadioErwin@gmail.com. Iemand die ook wel van de tuinieren houdt is niemand minder dan Bart van Leeuwen. En hij zit er helemaal klaar voor en heeft zijn kleren aan. Hier is Bart van Leeuwen met de plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Het hart is net een bloem die tegen de verdrukking in toch weer opkomt en begint te bloeien. Laat dat een goede raad zijn voor jou nu alles zo tegen zit. Je vindt het veel te druk in deze stad en je bent juist op zoek naar wat ruimte om je heen, maar ja, die is niet te vinden. Sterker nog, je hebt het gevoel dat het geluk je helemaal in de steek gelaten heeft. Dan dacht je dat je eindelijk een maatje voor de rest van je leven had gevonden en dan heeft hij je ook weer verlaten. En dan die stad. Die stad waarvan je zegt dat je er dol op bent, maar je weet zelf ook wel dat het helemaal niet waar is. Je kent deze stad van haver tot gort, maar je bent er altijd anoniem en onbetekenend gebleven. Kortom, alles zit tegen. Maar waarom kijk je dan niet verder dan je neus lang is? Kijk eens naar al het moois dat de wereld te bieden heeft. Naar de prachtige kleuren, de landen in Azië die zichzelf net hebben ontdekt. Let eens op de bergen, als de wolken die ze verborgen hadden net aan het openbreken zijn. Kijk naar de vissen in de zee. Het vuur van de nomaden in de woestijn. En naar het wonder van de olievelden. Als je daar oog voor hebt, dan zie je vanzelf een regenboog. En die regenboog die brengt je naar al het moois dat het leven je te bieden heeft. En dan zul je het wel met me eens zijn. Wat je niet hebt, heb je ook niet nodig. Geniet ervan, zolang het kan. Ondanks alles is het namelijk een prachtige dag. Laat hem niet uit je handen glippen, want voor je het weet is die mooie dag gewoon weer voorbij.

0: Dankjewel Bart van Leeuwen voor de plaat en zijn verhaal. Muziek van U2 en It's a Beautiful Day.
1: Hallo, ik ben Jannes en je luistert naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
0: Nou, dat is helemaal goed, ja. Tijd voor een zanger die je niet zoveel op de radio hoort, maar hij geldt wel als een van de meest populaire snabbelaars van dit land. En ook een hele aardige gast. Zijn nieuwe single, Jannes, Dans tot de morgen met mij.

Jannes danst tot de morgen met mij. En als we dan zo aan het dansen zijn, dan willen we er ook wel een beetje leuk weer bij hebben. Ja, hier is het enige echte weekend weerbericht. Het weekend verloopt wisselvallig met zon, wolken en enkele regen- of onweersbuien. De kans op zon is 20%, de kans op neerslag 95%. Minimale temperaturen van 13 graden en maximaal wordt het zo'n 18 graden. Er is wind en die waait uit het zuidwesten, windkracht 3. En na het weekend wordt het weer droger.

0: dat fluitje aan het eind, dat vind ik zo leuk. Dit was natuurlijk muziek van The Beat uit 1983. Can't Get Used to Losing You. En het liedje is oorspronkelijk uitgebracht door niemand minder dan Andy Williams uit 1963. Maar toen klonk het heel anders hoor, want dit liedje van The Beat, dat hebben ze verrijkt met ska en new wave invloeden, waardoor het gewoon weer een hele moderne sound eigenlijk heeft. Lekker om nog eens terug te horen, zo op de zaterdagmiddag. En daarvoor in het kader van de Soul Show Classic, Windjammer met Tossing and Turning uit 1984. En die tekst die gaat over liefdesgevoelens en slapeloze nachten waarbij iemand ligt te piekeren over een relatie. Nou, dat moet je niet doen hoor, want piekeren is niet goed voor je. Je kunt beter eventjes naar de tuin gaan en even lekker gaan tuinieren, want vandaag is het het internationale dag van het naakt tuinieren. Moet niet, maar het mag wel. Dus je mag vandaag gewoon in je Adas of Eva kostuum lekker aan die bolletjes rommelen. Lekker scheppen en zo. Van de week zag ik al een man ergens in Engeland. Die liep over straat. Maar die was een beetje te vroeg. Dus een kalender klopte volgens mij niet. Die werd opgebakt. Weekendlift met zo dadelijk om kwart en tweede rubriek. Kopje thee met de DJ. Met echt een knoepert van een hit. Maar kijk even naar buiten. Het is er wel weer voor. Want we gaan eerst eventjes een rondje op de kermis doen.
1: Attention!

0: Zal ik je eens een klein L-team geheimtje verklappen? Dit was natuurlijk muziek van Brian Adams met Run to You uit 1985. En het was zijn eerste hit in de Nederlandse top 40. Het is maar eventjes dat je het weet. Ja, pak even de thee erbij, want Nicolette die zit er ook wel helemaal klaar voor, hè?
1: Hé, hey, buurmannetje! Bakkie!
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 14:15 en dan weet je het wel, de hoogste tijd voor de rubriek kopje thee met de DJ. De jaren 80 brachten glans, stijl en emotie en één band wist dat perfect te combineren. Hun muziek balanceert tussen romantiek en spanning en vertelt verhalen die blijven hangen. Een van hun meest indringende nummers gaat over liefde die alles trotseert, zelfs als de wereld er tegen is. We gaan genieten van Spandau Ballet met Through the Barricade.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de

0: als ze aan mij zouden vragen van... joh, je moet naar een onbewoond eiland en je mag één of twee liedjes meenemen. Nou, dan zou ik deze er wel bij stoppen, hoor. Spandau Ballet met Through the Barricades uit 1986.
1: Is dat erg? Nee, hoor.
0: Nee, dat is helemaal niet erg. Goeie muziek, hoor. Goeie nieuwe muziek. Ja, daar houden we van zo op zaterdagmiddag. Oude muziek, 70's, 80's, maar ook hele nieuwe plaatjes. En zo nieuw dat de Damte nog vanaf komt. Hij is nog maar 21 jaar en hij scoort zijn lekkere hits.

Hou zijn namen goed schrijven, maar Rob Somber met Potential. En ik heb goed nieuws, want de mensen van het programma Sport op Zaterdag, die komen nou net ook de studio binnen. En die hebben allerlei lekkere dingen meegenomen, dus dat is altijd wel goed zo als je een radioprogramma hebt gedaan. Hey, is heel anders. In 1983 had je de tv-serie Kids from Fame. Nou, uit die film is die High Fidelity. All the boys make-

0: We gaan hem een andere keer wel helemaal draaien.
1: Ik vind het echt belachelijk.
0: Nee, dat is een leuke plaat hoor. Tot zover het programma Weekend Lift van zaterdagmiddag 2 mei. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een heel mooi weekend. En graag tot volgende week.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Duizenden meters aan rechte sloten en beken in de provincie Utrecht moeten weer gaan kronkelen. Ook komen er extra bomen en struiken langs het water. Daardoor moet de variatie in de natuur terugkomen. Vroeger werden de sloten juist recht gemaakt, maar in periodes zonder neerslag valt een beek dan snel droog. Het herstel van de sloten en beken kost 6 miljoen euro. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen gekaapt werden. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
1: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG Groep.
2: Luister elke woensdagochtend tussen 10 en 11 naar de koffieshow met DJ Tim op Radio Gemiva.
3: Wil jij met jouw woon- of werklocatie van Gemiva meedoen aan de locatie top 5? Dat kan. Stuur dan je favoriete nummers naar Radio Gemiva, apenstaartje, mail.com. De locatie top 5 is elke woensdagmiddag te beluisteren op Radio Gemiva om 2:30 bij DJ Arnold.
4: Nummer 10.

0: Willem Wever, hier op Radio Gemiva. Een goedemorgen, luisteraars. Wij zitten vandaag niet alleen. We hebben vandaag Jochem van Gelder in de studio. Goedemorgen, Jochem.
1: Ik zit nog maar net. Goedemorgen, Tim.
0: Hoe is het?
1: Ik ben net geland. Kan die omhoog?
2: Nee, voor het staan.
1: Oh, voor het staan. Oh,
0: okay.
1: Maakt
0: niet uit.
1: Ik zat lekker aan de koffie.
0: Ja.
1: En toen moest ik hier deze studio in.
0: Ja, klopt.
1: En daar staat een groot bord op.
0: Ja.
1: Geen koffie in de studio.
0: Nee, klopt. Maar voor onder de vingers zie ik het. Dus dan mag u wel je koffie mee gebruiken.
1: Oké, nou, ik heb hem daar gelaten. Dus laten we het gewoon maar zo doen zoals jullie het willen.
0: Hoe was je reis?
1: Nou, het was een goede reis. Het is prachtig weer. Het was gelukkig rustig op de weg, want het is mijn vakantie.
0: Ja.
1: En ik heb hier ook wel een beetje naar uitgekeken.
0: Ja, ik ook.
1: Tim, want bij Gemiva komen, bij jouw radioprogramma. Ja, die stond al lang op mijn lijst.
0: Ja.
1: Want er zijn natuurlijk al heel veel collega's van mij hier al geweest.
0: Klopt.
1: Wie heb je allemaal al gehad?
0: Douwe Bob, Nout Nautse, Chris Visser van een podcastmaker van Songfestival.
1: Ja.
0: Hele lijst.
1: Ja. Ja, en jouw tactiek is ook goed. Want jij stuurt dan een berichtje.
0: Ja.
1: Dat kan via Insta.
0: Ja, klopt.
1: En vervolgens ben je een soort van pitbull.
0: Ja, klopt.
1: Je zet je tanden erin.
0: Ja.
1: En je laat pas los als de gast hier geweest is.
0: Ja, klopt.
1: Dus toen dacht ik, nou, als ik er vanaf wil zijn, moet ik gewoon toch maar een beetje deze kant op komen.
0: Gezellig.
1: Ja, heel leuk.
0: En hoe oud bent u begonnen met presenteren?
1: Oei. Ik ben begonnen met het optreden. Het was in eerste instantie gewoon als playbackartiest.
0: Mm-hmm.
1: De eerste keer dat ik optrad was dat als André van Duin.
0: André van Duin?
1: Ja, in 1975.
0: Zo dan.
1: Ja. Ja, zo dan. Dat is een tijd geleden.
0: Ja.
1: Maar dat ik echt ben gaan presenteren, denk ik dat we dan alweer een stukje verder zijn. Dan zijn we waarschijnlijk zo'n beetje ergens half jaren 80.
0: Jaren 80, en wat heeft u allemaal gepresenteerd? Onder andere Willem Wever natuurlijk.
1: Ja, Willem Wever. Het eerste programma wat ik mocht presenteren op tv was de Disney Club.
0: En wat houdt dat in?
1: Disney Club was eigenlijk een programma waarin ik samen met Meline Moleris, mm-hmm, mijn collega, hartstikke leuke medepresentatrice. Wij kondigden gewoon eigenlijk Disney-filmpjes aan. Wij maakten reportages. Wij mochten ook nog wel eens naar Amerika.
0: Gaaf.
1: Om wat attracties onder de aandacht te brengen. Mm-hmm. Wij waren ook aanwezig bij de opening van Disneyland Parijs. En we mochten de hele voorbereiding
0: zo dan
1: filmen. Dus daar hebben we veel mogen doen. Daarna kwam Willem Wever natuurlijk.
0: Ja, Willem Wever.
1: Daarna kwam Praatjesmakers. Tussendoor kwamen ook nog andere programma's.
0: Ja.
1: Wat hebben we nog meer? Best idee van Nederland. Heider in the House. Daarna bij
0: Alarmcentrum.
1: Alarmcentrale per onderweg. Was bij RTL, bij SBS. Alles Kids. Met onder andere Wilco en de Leugen.
0: Ja, Wilco. Dat voor Zaas.
1: Ja, dat, maar dat was niet.
0: Dat was niet zo.
1: En, het beste idee van Nederland. Bonje met de buren nog, met Petty Bar.

0: gewerkt. Ja. En nu alweer een aantal jaren bij Omroep Gelderland. Mooie programma's waar jij er ook eentje van gevolgd en gezien hebt.
1: Ja, van, daar komt straks in de...
0: Gaat te hard. Sorry, ja. Excuses.
1: En we kunnen nog meer verwachten voor vandaag. We hebben dus Jochem van Gelder in de studio. En van 11 tot 12 heb ik weer een uurtje. En dan, we hebben de locatietop 5 vanaf de Schalm in Rotterdam. Altijd de locatietop 5 doen we altijd. En je kan nog steeds verzoekjes aanvragen via 071-580-6547. En ik heb een hele mooie nummer klaarstaan van Sookie Mookie. Waar gaat dat liedje over?
0: Ja, dat heb je wel goed uitgekozen. Want het is ook een van mijn favorieten van de Willem Wever CD.
1: Ja.
0: Die ook alweer een hele tijd geleden gemaakt is. Toen bestond Willem Wever eigenlijk 100 afleveringen. En toen dachten we, nou, dat moeten we vieren. Dat werd een groots evenement. En wij hebben toen ook een cd gemaakt met allemaal kundige mensen. En Sookie Mookie gaat eigenlijk over apartheid in Zuid-Afrika.
1: Bent u daar al geweest?
0: En daar zijn wij toen geweest om bijvoorbeeld op bezoek te gaan op Robbeneiland. Waar Nelson Mandela, die was natuurlijk tegen apartheid.
1: Ja.
0: Die wilde dat iedereen gelijk was, blank of zwart. En eigenlijk gaat dit nummer daar ook, dat we eigenlijk allemaal hetzelfde zijn.
1: Ja, klopt. En hoe vond u dat dan in Afrika?
0: Ik vond het indrukwekkend. Ik heb daar eigenlijk, om heel eerlijk te zijn... Het was zo indrukwekkend. Ik was op de eerste school waar blanke en zwarte kinderen samen waren. Mm-hmm. Die gingen op een gegeven moment in een soort van speelkwartier naar buiten. En die zongen voor ons allemaal het Zuid-Afrikaanse volkslied.
1: Okay.
0: Ik heb staan janken als een klein kind.
1: Ja?
0: Dat was zo bijzonder. Dat was zo indrukwekkend. En het is natuurlijk al heel veel beter nu in Zuid-Afrika. Mm-hmm. Maar het moet nog beter, denk ik. En niet alleen in Zuid-Afrika, eigenlijk overal.
1: Overal, ja.
0: We zijn eigenlijk allemaal gewoon hetzelfde. Niemand is meer dan een ander.
1: Nee,
0: en of je nou van koninklijke huizen bent, of op tv bent, mm-hmm. of je maakt een radioprogramma,
1: ja.
0: Of je zet gewoon koffie,
1: ja.
0: of je coacht een radiopresentator.
1: Mm-hmm.
0: We zijn allemaal hetzelfde toch eigenlijk.
1: Zeker weten. Dan gaan we daar naar luisteren op Radio Gemiva. Sookie Mookie Mookie van Willem Wever en Jochem van Gelder.
2: Radio Gemiva, overal online.
3: Die Sha'alil, do Sazadlini. The songs and the music that I portray comes from the heart.

0: Ja, dat was Sookie Mookie Mookie van Jochem van Gelder en Willem Wever. Welkom terug, Jochem.
1: Ja, wat goed. Dus we stonden hier net nog gewoon een beetje te kleppen.
0: Ja, klopt.
1: Jij zet je koptelefoon op. Drie seconden daarna zitten we in de uitzending alweer.
0: Ja, joh. Gaat hard, hè?
1: Ja, dat gaat hard. En voor jou is dat gewoon een appeltje eitje natuurlijk. En ik schrik in één keer iedere keer weer wakker. Ik denk, oh, nu moet ik weer even opletten.
0: Ja, geintje natuurlijk. En bij Willem Wever, wat was je favoriete kindervraag dat je mocht uitzoeken?
1: Nou, bij Willem Wever hadden we natuurlijk ongelooflijk veel verschillende vragen. En je kan zeggen, de favoriete kindervragen waren de vragen waarvoor we naar het buitenland mochten.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben natuurlijk één vraag gehad. Hoe worden bij een wolkenkrabber de ruiten gewassen?
0: Grappig.
1: En die hebben wij dus opgenomen op de Twin Towers, die er nu niet meer staan.
0: Zo dan.
1: En wij hebben toen nog gesproken, dat was een aantal jaren voor de aanslag, met Rocco Camaya, en dat was de window washer, oftewel de glazen wasser van de Twin Towers. Die deed in zijn eentje met een hele grote machine. Die is bij de aanslagen ook helaas omgekomen. Dus
0: ja,
1: dat was,
0: zonde.
1: Maar dat was een vraag waar je denkt van, nou, die halen we eruit, want er zit een leuk reisje aan vast.
0: Mm-hmm.
1: Maar de echte, de leukste kindervragen, of de leukste Willem Even vragen, vond ik eigenlijk de vragen die eigenlijk, denk je, wat is dit nou voor een onnozele vraag? En dan ga je nadenken en denk je, ja, hoe landt een vlieger op het plafond bijvoorbeeld?
0: Ja,
1: of hoe worden spliterten gesplit?
0: Ja, goeie vraag.
1: Zit iemand met een heel klein mesje al die erten zo naar binnen te tikken? Zo, die op de lopende band voorbij komen?
0: Mm-hmm.
1: Of hoe komt de kleur in een kleur?
0: Ja,
1: potlood.
0: Goeie vraag.
1: Nou, zeg het maar.
0: Geen idee.
1: Nee, kijken. Naar Willem Wever.
0: Ja, naar Willem Wever.
1: Ja.
0: En je hebt afgelopen jaren ook praatjesmaker mogen doen. Wat vond je daarvan?
1: Nou, praatjesmakers was eigenlijk, dat is denk ik van alle programma's die ik de afgelopen, zeg, 35 jaar heb mogen maken, het leukste programma.
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk zo leuk, omdat ik daar de volledige vrijheid kreeg om gewoon lekker met die kinderen te kletsen. Normaal is het zo dat bij een tv-programma of bij een radioprogramma, dat weet jij als geen ander,
0: mm-hmm,
1: je bereidt het voor.
0: Klopt.
1: Dus je weet precies wanneer komt welk plaatje, wanneer ga ik een gesprek aan.
0: Mm-hmm.
1: En bij praatjesmakers wisten wij natuurlijk wel welke kinderen er te gast waren. En ik had de namen netjes opgeschreven en ik wist ook wel welke hobby's ze hadden. En we hadden iedere keer ook wel een soort van gesprekje voorbereid.
0: Ja.
1: Maar ja, dat ging vaak een hele andere kant op. En dat waren de leukste gesprekken.
0: Leuk.
1: En ik kreeg ook de vrijheid.
0: Ja.
1: He, er zat niet iemand in mijn oortje, een regisseur, die zegt, je moet nu die vraag stellen of wat dan ook. Ik kreeg volledige vrijheid.
0: Zo dan.
1: Om alles te doen wat ik wilde. Ik heb ooit een keer drie jongens gehad.
0: Ja.
1: Dat waren drie goede vrienden van elkaar. En ik wilde het met hen hebben over vriendschap. Wanneer ben je nou een echte vriend? Mm-hmm. Mag je ook ruzie maken als vrienden? En ik stelde de eerste vraag aan die drie jongens. Ik zei, hoe lang zijn jullie eigenlijk al vrienden? En die gingen vervolgens met elkaar in gesprek.
0: Ja.
1: Die hebben geen aandacht meer besteed aan mij. En ik ben gewoon na twee minuten ben ik gewoon weggelopen.
0: Mm-hmm.
1: Ben ik achter de cameraman gaan staan. En na ongeveer 10 minuten zei de regisseur, nou, ik denk wel dat we hem hebben.
0: Ja.
1: Toen ben ik weer terug op mijn plek gaan zitten. Mm-hmm. Die jongens hadden mij niet gemist. En ik heb gezegd, nou, Kees en Harry en Bertje, gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd.
1: Dank jullie wel. En dit was het gesprek. Dus heb ik eigenlijk maar één vraag hoeven stellen.
0: Zo dan. En hoe lang duurde dat ongeveer, de opnames?
1: Ja, de opnames van dat gesprek of sowieso van praatjesmakers?
0: Van praatjesmakers.
1: Nou, meestal namen wij, kijk, de gesprekken die je in de uitzending terugzag, die waren meestal ongeveer 8 minuten.
0: Mm-hmm.
1: Maar de gesprekken namen we op en toen waren ze ongeveer een half uur.
0: Oké. Okay.
1: Dus dan gooi je, laten we zeggen, 22 minuten gooi je weg. En de leukste stukjes, die zet je achter elkaar. En dan worden het stuk voor stuk allemaal, ja, hele grappige, leuke gesprekjes. Als je daar de leukste uithaalt.
0: En je doet ook iets heel bijzonders op Omroep Gelderland. De Gelderse babbelaars.
1: De Gelderse babbelaars.
0: Ja.
1: En dat is in feite natuurlijk
0: hetzelfde als praatjesmaker.
1: Ja, alleen ik ga dan met de kletscaravan de provincie in.
0: Mm-hmm.
1: En die zet ik bij een school neer. En nou, de juf of meester die zegt, deze kinderen die moet je even uitnodigen. En dan ga ik het met name met de kinderen hebben over de het dorp of de stad of het gebied waar ze wonen.
0: Mm-hmm.
1: Wat daar de bijzondere dingen zijn. Misschien hebben ze de kermis, of zijn er andere dingen waar ze echt helemaal gek van zijn in het dorp. Daar kunnen ze dan over vertellen. En voor de rest, ja, is het ook...
0: Wel grappig.
1: Is het ook grappig en is het ook gewoon een beetje praatjesmakers.
0: Ja, ik heb er een aflevering gezien. Echt grappig, ja.
1: Ja, nou...
0: En verder, je hebt ook nog natuurlijk, daar komt-ie. Je hebt ook een programma Helden van de Haksvoort. Wat is dat voor programma en wat ga jij daar allemaal doen, daar in het programma?
1: En daar komt-ie. En daar is die dan. Helden van Haksvoort is het programma wat ik gemaakt heb voor Omroep Gelderland. Afgelopen week is de laatste aflevering uitgezonden.
0: Lucas.
1: Ja, een heel bijzonder verhaal. Eigenlijk 14 jongens en meiden.
0: Ja.
1: Met mogelijkheden, noemen ze de helden.
0: Mm-hmm.
1: Met verstandelijke beperking, zeiden ze vroeger dan, maar dat zeg ik liever niet. Gewoon met mogelijkheden. En die mogen voor het eerst op zich, en die gaan op zichzelf wonen. Mm-hmm. En die gaan op zichzelf wonen op een hele bijzondere plek, namelijk op een landgoed in Twello. In een soort kasteel.
0: Zo, die is mooi.
1: En dat is sowieso al een heel bijzonder en machtig mooi verhaal.
0: Mm-hmm.
1: En wij hebben dat gevolgd. Dus wij waren bij de opening, wij waren bij de eerste weken, wij waren bij het moment dat ze afscheid namen van hun ouders en voor de eerste keer gingen slapen. Inmiddels is er ook een theehuis geopend.
0: En bed and breakfast.
1: En een bed and breakfast. Je bent goed op de hoogte.
0: Ja.
1: Dus wij hebben met name al die jongens en meiden gevolgd hoe het ging. En of ze een beetje hun draai konden vinden op dat prachtige plekje in Twello. En dat ging voor de meeste goed, niet voor alle.
0: Nee.
1: David was ook een fantastische held die ik ook in mijn hart gesloten heb. Die helaas niet heeft kunnen wennen.
0: Nee.
1: Maar voor het te druk was, te veel prikkels in zijn hoofd. En dat heeft hij ook uitgelegd in een aflevering. En dus die woont nu weer even thuis.
0: Ja.
1: En zijn ouders kijken heel rustig of er ergens anders een plekje is wat meer geschikt is voor David.
0: En wat vind je, wat maakt jouw Helden van Haksvoort zo bijzonder?
1: Ik vind het een feest om met al die jongens en meiden, omdat ze zijn eigenlijk net zo onbevangen als kinderen.
0: Okay.
1: Ze zijn eerlijk. Ze vertellen mij echt wat ze denken, wat ze vinden. Ze hebben geen dubbele agenda. Weet je wat dat is, een dubbele agenda?
0: Nee.
1: Dat ik bijvoorbeeld nu tegen jou zeg, Tim, ik vind je fantastisch, de beste DJ, maar ik zeg dat vooral omdat ik iets van jou wil hebben, bijvoorbeeld.
0: Okay.
1: Misschien vind ik het helemaal niet, maar dan doe ik dat gewoon. Of ik zeg het één, maar ik bedoel eigenlijk het ander.
0: Mm-hmm.
1: Dat is ook, laat maar zeggen, niet helemaal eerlijk zijn naar elkaar.
0: Klopt.
1: En alle jongens en meiden die ik ontmoet heb, al die helden van Haksvoorts, ja, daar heb ik mooie gesprekken mee kunnen voeren. Omdat ze eerlijk waren namen. Dat ze gewoon eerlijk vertelden hoe ze zich voelden. En als ze zich niet prettig voelden of geen zin erin hadden, zeiden ze dat ook gewoon. En dat vind ik fijn. Dat vind ik ook zo mooi aan het programma als praatjesmakers.
0: Ja.
1: Want kinderen hebben ook geen dubbele agenda.
0: Zeker.
1: En naarmate mensen ouder worden, ja, dan weet je niet altijd wat je aan ze hebt.
0: En wat is je mooiste verhaal bijgebleven bij die serie?
1: Ja, dat was het verhaal van David.
0: David ja.
1: was een jongen en die ontmoette ik meteen al. Net als alle andere helden natuurlijk. Mm-hmm. En ik dacht, wat is dat? Een vooral een lieve en geïnteresseerde jongen. En ook nog een hele slimme jongen. En toen dacht ik, daar kan ik mooie gesprekken mee hebben. Ik verheugde me al op de gesprekken die ik met David zou hebben. En dat kan overal overgaan. En helaas was David na aflevering 2, was hij er niet meer.
0: Zonde.
1: Omdat het te druk was. Zinnig. En gelukkig kwam die, net voordat we de laatste opnames hadden, kwam die nog even terug om mij te vertellen waarom het niet gelukt was.
0: Ah,
1: en hij had
0: mooi.
1: Een boekje meegenomen over, over wat hij precies had en wat er in zijn hoofd gebeurde en hoe dat kwam.
0: Ja.
1: En dat had ook te maken, David is geadopteerd en in Colombia dronk zijn moeder heel veel. En de alcohol had ook dus eigenlijk een soort van uitwerking op David, hè, of op de baby.
0: Ja.
1: Hè, want zijn moeder was zwanger toen ze zoveel dronk. En dat zorgde ervoor dat in Davids hoofd heel veel gebeurt.
0: Mm-hmm.
1: En dat zie je niet altijd aan de buitenkant, maar dat gebeurt. En dat zorgt er ook voor dat in een omgeving waar heel veel mensen zijn, dat komt één keer zo hard bij hem binnen. En dat is te veel.
0: Te veel, ja.
1: Ja, en dan kan je voorstellen als je met 13 huisgenoten, zo, die voor het eerst ergens gaan wonen.
0: Ja.
1: Ja, ik vond het nog wel eens druk. Laat staan bij hem. Bij hem kwam dat dan allemaal nog heftiger binnen. Mm-hmm.
0: Dan gaan we nu lekker luisteren naar Vlinders in de Buik en Praatjesmaker, het geheim van juf Maria.
1: Oh ja, die is goed.

0: Nummer 8.
1: Welkom bij Praatjesmakers. Ik zei het en het is echt zo, hè? Jullie zijn echte vrienden.
2: Ja. Ja.
1: Toch?
2: Ja. Ja.
1: Jullie zitten bij elkaar in de klas.
2: Ja.
3: Ja.
1: Welke klas is dat?
2: Groep 3.
1: Groep 3. Dat klopt.
2: En ik heb nog een geheimpje te vertellen aan jou.
1: Heb je meteen een geheim?
2: Ja.
1: Jij denkt, ik gooi meteen het geheim erin. Moet dat in mijn oor of mag iedereen het horen?
2: In je oor.
1: In mijn oor. Nou, het is officieel niet zo netjes. Meteen aan het begin van het programma om een geheimpje. Maar ik vind het leuk, want je... Is het echt waar? Ja?
2: Ik moet ook een geheimpje.
1: Nou, mijn avond kan niet meer stuk. Het is, heeft ze dat gezegd?
2: Ja.
1: Is ze er toevallig ook of niet?
2: Nee.
1: Oh, dat is jammer.
2: Ze moest nog naar school.
1: Oh, ze moest nog naar school.
3: Ja, werken.
1: Ja. Oh ja. Is ze getrouwd?
2: Weet je maar niet.
3: Nee.
1: Nee?
3: Nee.
1: Leuk.
2: Ik moet ook even een geheimje vertellen.
1: Heb jij er ook nog een?
2: Ja.
1: We moeten niet te veel geheimjes, want dan gaan mensen wegzeppen, hè? Gaan ze aan... Nee, maar kom dan maar. Ik heb nog een geheimje, ja.
2: Oké.
1: Kan me het ook niet verklappen. Ik heb het niet gehoord. Zeg mannen, wat leuk. Nou, we hebben meteen even een geheim gehad. Nou, die juffrouw Maria die dan helemaal gek voor mij is, hè. Dat is leuk natuurlijk, dat is voor mij een lekker opsteken. Want ja, je wordt wat ouder en je denkt, lig ik nog lekker in de maak. Maar goed, als die juffen mij nog leuk vinden, dan vind ik dat top natuurlijk. Doe ze de hartelijke groeten terug, hè.
2: Ja.
1: En ik zal straks mijn... adres geven. Nee, dat doe ik niet. Want ik ben getrouwd natuurlijk, hè?
2: Ja.
1: Ik kan niet met zomaar de eerste de beste juf zo een beetje... Dat is niet netjes, toch?
2: Nee.
1: Nee, is niet netjes.
2: Nee.
1: Nee. Tigo dacht nog even over na. Kan dat? Nee, dat kan niet. Jullie zitten allemaal... Hoe heet jullie juf?
3: Maria.
1: Oh, dat is jullie juf.
2: Ja.
1: Oh, ik dacht dat een juf was. Maar dat is jullie juf. Hoe ziet ze eruit even nog?
3: Een
1: stukje persoonlijk
3: rood
1: in het
3: haar.
1: Rood?
2: Ja, en ze heeft een brilletje op.
3: Ja,
1: heeft ze een brilletje
2: oranje
1: op?
2: Haar.
1: Dat is jammer.
3: En ze heeft schaal op de lippen.
1: Wat heeft ze?
3: Schaal op de lippen. Wonden.
1: Schale lippen?
3: Ja.
1: Dat is toch weer jammer dat ik dat weet. Ik had een heel ander beeld van juffrouw Maria. Rood haar, een bril en schaal op de lippen.
3: Ja.
1: Ja, de zin vergaat me in één keer. Zit ze ook altijd te kijken naar Praatjesmakers?
3: Nee.
1: Nooit?
3: Dat weet ik nog niet.
1: Nou, dat is maar goed ook dan, denk ik.
2: Maar ze gaat kijken als we uitgezonden worden, gaat ze kijken.
1: Dan gaat ze kijken, oh.
3: Ja. En
1: hoe oud is ze?
3: Dat weet ik niet.
2: Ik geloof 42.
1: Is ze ouder of jonger dan papa en mama?
3: Ouder.
1: Ouder?
2: Ja, ik geloof dat ze... 44.
3: Ja. Vooral ouder dan mijn vader en moeder.
1: Vooral ouder dan jouw vader en moeder? Ja? Waar zitten die? Dan kan ik het een beetje inschatten.
2: Daar.
1: Nou ja. En juffrouw Maria is een stuk ouder.
2: Ja.
1: En jouw mama is nog niet schaal op de lippen ziek, hè?
3: Nee.
2: En mijn oma ook nog
1: niet. Je oma ook nog niet eens schaal op de lippen?
3: Mijn moeder en mijn vader en mijn oma ook niet.
1: Ook niet? Hoe kan je van Maria dan een keer zo schaal op de lippen zijn?
3: Weet ik niet.
2: Ze heeft misschien ruw.
1: Huh?
2: Misschien of ze heeft ze ruw gespeeld.
1: Maar niet. Een beetje ruw gespeeld.
3: Of ze heeft te veel tomaten op.
1: Is het een beetje ruw type, juffrouw Maria?
3: Of ze heeft te veel tomaten op.
1: Of te veel tomaten op, dat kan ook. Tigo denkt dat juffrouw Maria een beetje ruw gespeeld heeft. Hebben toch dan toch wel eens? Als je ruw speelt, krijg je schaal op de lippen.
3: Ze doet met de zeef over de lippen heen.
1: Wat zeg je?
3: Met de zeef over de lippen.
1: Ze gaat met de zeef over de lippen.
3: Misschien. Ja.
1: Oh, dat er een hobby is, zou ik maar zeggen.
3: Ik
1: dat ze gewoon s'avonds lekker... Ga lekker met de zeef over de lippen.
3: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Nee, dat is het niet, denk ik. Ik weet, het is ongelooflijk, juffrouw Maria. Ja. Is er nog meer over juffrouw Maria te melden?
2: Als je dat al de rest geeft...
1: Ja, maar dat adres trek ik bij deze toch nog wat terug.
2: Maar dan kan ze het vertellen aan u.
1: Ja, maar ik weet niet of het adres, want ik ga... Het is moeilijk, want ik ga verhuizen. Dus ik weet nog niet... Ik weet dus niet naar welk adres ik ga. Maar anders, ik laat het wel weten.
2: Ja.
1: Als het...
3: Dan ga ik het wel vertellen.
1: Ja. Ja, maar heb het er in de klas maar niet over.
3: Nee.
1: Laat maar, zeg maar gewoon, ja, we hebben het er niet over gehad.
2: Ja.
1: Dan, want voor je het weet...
0: Ja, dat was Praatjesmaker, het geheim van juf Maria hier op Radio Gemiva met Jochem van Gelder hier nog steeds in de studio. Welkom terug.
4: Ja.
0: En daarvoor hoorde je Vlinders in mijn buik van de cd Willem Wever. En je hebt meegedaan Wie is de Mol? Hoe vond je dat?
4: Ja, dat was een avontuur. Ongelooflijk. Dat was voor mij best wel ingewikkeld, omdat ik een beetje heimwee heb.
0: Oké.
4: Dus ik ben eigenlijk niet zo graag van huis. Maar mijn kinderen, wij hebben drie zoons, die waren een grote fan van het programma.
0: Ik ook.
4: Ja, ik ook eigenlijk wel, mijn vrouw ook. Dus toen kwam de vraag of je mee mag doen.
0: Ja.
4: Nou ja, als dat voorbij komt, dan denk je, nou laat ik dat maar doen. Maar ik heb wel eerlijk van tevoren gezegd, want je krijgt allerlei gesprekken natuurlijk. Een soort van molle citatie krijg je.
0: Ja.
4: Moet je aangeven waarom je mee wil doen en of je de mol wil zijn of niet. En je hebt nog een apart gesprek met de psycholoog.
0: Ja.
4: Hè, want het is best wel een dingetje. En toen heb ik wel gezegd, ja, je moet wel weten dat ik heb soms een beetje heimwee. Dus dan wil ik gewoon na een week naar huis. Hoe gaan we dat doen dan?
0: Mm-hmm.
4: Dat is best ingewikkeld als je dan in zo'n programma zit. Toen zei hij, nou weet je wat, maak je maar niet druk. Ik denk niet dat het een probleem wordt. Maar als het een probleem zou worden, dan doe je gewoon de test. Hè, die je aan het einde moet doen. Die doe je gewoon op jezelf.
0: Ja.
4: Je vult alle vragen in alsof je zelf de mol bent. En dat ben ik natuurlijk niet.
0: Nee, dat ben je niet, nee.
4: En dan vlieg je eruit. Dus dan heb je toch nog een beetje onder controle.
0: Ja.
4: En dat is uiteindelijk niet gelukt. Dus ik heb daar 3,5 week gezeten. Nou, dat was een wereldrecord van huis af zijn. Ik ben er nooit zo lang van huis af geweest.
0: Zo dan.
4: Dus dat was een grote overwinning op mezelf. En dat ik uiteindelijk niet won, dat vond ik helemaal niet belangrijk.
0: Nee.
4: Maar dat ik gewoon in de finale uiteindelijk kwam.
0: Ja.
4: En met Sander Wallis de Vries en Thomas Kamaar gewoon door het Vondelpark zo als echte helden werd onthaald. Want dat was de finale uitzending, was dat toen nog met heel veel publiek.
0: Ja.
4: Ja, dat was voor mij de grootste beloning. Dus het was een onvergetelijk avontuur daar in Amerika.
0: Leuk. En het perfecte plaatje in Argentinië heb je ook meegedaan.
4: Eigenlijk hetzelfde verhaal, hè?
0: Ja, klopt.
4: Hetzelfde verhaal.
0: Ja.
4: Ik dacht, oh jongens. Nee, dat ging nog anders ook nog. Want ik vond ook dat programma vond ik fantastisch. Maar die hadden tot dat moment alleen maar in Nederland uitzendingen gemaakt. Toen dacht ik, nou, dat kan ik wel even aangeven. Dat ik het en een leuk programma. Dat is ook trouwens ook het enige programma.
0: Ja.
4: Waarbij ik zelf even contact heb opgenomen met de eindredacteur. Die kende ik.
0: Mm-hmm.
4: Nog van Willem Wever.
0: Ja.
4: Om te zeggen, goh, wat maken jullie een geweldig leuk programma. Mochten jullie ooit nog iemand zoeken.
0: Ja.
4: Dan dacht ik, nou, dat kan ik ongestraft doen. Want dat nemen ze in Nederland op. En op een gegeven moment werd ik gebeld. Zei, nou, wij willen graag dat je meedoet met het perfecte plaatje. Ik zei, nou, dat... Ja, daar zeiden ze dat na.
0: Ja, nou, lekker
4: toen zijn
0: dan.
4: Ze in Argentinië. Ik denk, hou op, je maakt een grap of niet? Nee, in Argentinië. En toen dacht ik, ja, in Argentinië, daar was ik nog nooit geweest.
0: Nee.
4: Toen dacht ik, nou, weet je, dan ga ik het gewoon proberen. En als ik eruit wil, dan maak ik gewoon slechte foto's.
0: Ja, goed idee.
4: Bewogen foto's, dan weet je zeker. Dan is William onverbiddelijk. Dan zegt hij, ja, maar dit is geen scherpe foto. Eruit. Ja, en... Dus we gingen daar naartoe. En wat gebeurde daar ook nog eens een keertje?
0: Ja.
4: De een na de ander kreeg corona.
0: Oh, lekker dan.
4: Dus op een gegeven moment werd het hele programma stilgelegd. Hadden van de 30 man.
0: Mm-hmm.
4: We waren met een cast en crew, noemen ze dat dan. Dus de deelnemers en de cameramannen en geluidsmannen en redactie, productie, alles. 30. Op een gegeven moment waren 15 hadden corona. En ik ook.
0: Zo dan.
4: En als je corona hebt, dan mag je pas het land uit als dat tweede streepje er niet meer staat.
0: Nee, zonder.
4: Nou, en ik met mijn heimwee, kan je voorstellen, zit je op je hotelkamer. Je weet niet hoe lang dat je, hè, en of je misschien, want sommige mensen die hadden nog wel een maand een streepje. Dus nou, toen heb ik echt een beetje in een dipje gezeten. Maar uiteindelijk konden we de draad weer oppakken.
0: Ja.
4: En heb ik ook tot het einde erin gezeten.
0: En je hebt gewonnen zeker?
4: Nee, tweede.
0: Helaas.
4: Ja, Maurice maar... de Lede, dat was de winnaar. Die was ook echt de allerbeste fotograaf. Ja. Maar ook daar mocht ik tot het einde meedoen. Ja,
0: wat leuk.
4: Ook weer voor mij. Ook weer 3,5 week weg geweest.
0: Ja.
4: Oh, jongens.
0: En je hebt ook Alles Kids gepresenteerd. Spreek je Wilco nog wel eens?
4: Nou, ik heb Wilco inderdaad vorig jaar nog gesproken. Toen was er een actie op Beeld en Geluid. Beeld en Geluid spoelt terug. En toen zeiden ze, zou het niet leuk zijn dat we weer een keer praatjesmakers gaan doen? Mm-hmm. En dan halen we de leukste praatjesmakers halen we nog een keertje terug.
0: Ja.
4: En er kwam toen heel veel aandacht. Ook van talkshows mocht ik overal aanschuiven. En die hadden ook Wilco uitgenodigd. Omdat zij dachten, dat is ook een praatjesmaker. En dat was ook wel een beetje een praatjesmaker. Ja, maar uit een ander programma.
0: Mm-hmm.
4: Programma Alles Kids.
0: Alles Kids,
4: een soort praatjesmakers wat ik bij SBS6 heb gemaakt. Mm-hmm. En toen heb ik Wilco gesproken. Ik had hem daarvoor ook nogal een paar keer gesproken. Heel bijzonder verhaal ook. Ja. In zijn jeugd best wel lastig gehad.
0: Mm-hmm.
4: Maar inmiddels gaat het gelukkig goed met hem.
0: Ja.
4: En ja, dat is... ik denk het meest bekeken YouTube-filmpje waar ik ook op sta. En de jeugd van tegenwoordig, die kent mij helemaal niet meer.
0: Nee.
4: Jochem van Gelder nooit gehoord. En als ik zeg...
0: Nooit van gehoord.
4: Ja, maar ik zat tegen... Ik was de leugendetective bij... Ja. Wilco.
0: Alles Kids.
4: Alles Kids en bij Wilco. En dan gaan de lichtjes branden. En dan vallen de kwartjes.
0: En dan gaan we nu naar luisteren naar Wilco en de leugendetector. Kom erin.
1: Ben je ooit wel eens aangesloten geweest op een leugendetector? Niet, hè?
3: Niet vaak.
1: Niet vaak? Nee. Het ziet er geweldig uit.
5: Heel?
1: Wilco, weet je wat een leugendetector is?
3: Nee.
1: Met een leugendetector kan ik precies zien of je de waarheid vertelt.
3: Oh.
1: Zeg maar eens even. Ik ben Wilco.
3: Ik ben Wilco.
1: Dat is de waarheid. En zeg nou eens, ik heet Pietje Puk.
3: Ik heet Pietje Puk.
1: Zie je? Dat is niet waar, hè?
3: Nee.
1: Nou, zo gaat het. Dan ga ik jou een aantal vragen stellen. Dan gaan we kijken of jij de waarheid vertelt. Wilco, hoe oud ben je?
3: 6.
1: Hoeveel?
3: 6.
1: 6. Goed zo. 6. En waar kom je vandaan?
3: Gamstraat.
1: Ja?
3: 25.
1: Oké. Op 25 woon je. En de buurman?
3: Nou... De eerste buurman die heette Wim.
1: Ja?
3: Maar die was tegen een poot. Die wou sturen, maar het had ze net niet uit. Toen was hij tegen de paal gebotst.
1: Oh, de buurman Wim is tegen de paal gebotst.
3: En toen kreeg ik een nieuwe buurman en die spreekt eigenlijk Pools. Maar ja, ik kan niet zo goed Pools verstaan.
1: Spreekt hij Pools?
3: Ja.
1: Oh. En jij kunt geen Pools?
3: Nee.
1: Ook geen woordje?
3: Nee.
1: Wilco, wie wonen er allemaal bij je thuis?
3: Papa, mama, Pietje, Nick en ikzelf. En nog een paar honden.
1: Oh, nog een paar honden. Goed zo.
3: Maar ja, pa, donder zou weg, want dat is echt een stout hond.
1: Ja?
3: Ja.
1: Wat doet die hond dan?
3: Gewoon de hele tijd blaffen.
1: Maar dat doen honden toch altijd?
3: Nou, ons hond doet dat heel vaak.
1: Heel vaak?
3: En een keertje had ik de buitenmouw om.
1: Wat is dat?
3: Een soort mouw waar hondjes vaak op bijten. En toen bijtte hij op de bijmouw en toen had hij een beetje kras, maar ik deed niet huilen.
1: Oh nee. Moet je wel eens huilen?
3: Alleen soms als ik keihard fout.
1: Jij lijkt me eigenlijk wel een stoere jongen.
3: Ja.
1: Klopt dat? Ben je stoer?
3: Ja.
1: Ben je ergens bang voor?
3: Nee. Alleen maar van spoken.
1: Van spoken, toch, hè? Oké. Maar ik ben ook bang voor spoken, hoor.
3: Ja, dat weet ik.
1: En Brigadier Bob, kijk eens, wat een grote stoere man. Die is ook bang voor spoken, toch? Dus dat geeft niks. Hou je van sport? Wat vind je nou de allerleukste sport?
3: Volgens mij voetbal.
1: Voor welke club ben je dan?
3: Holland en PV. Dat is echt.
1: Ja?
3: Volgens mij doet dat gewoon niet, want ik zing soms van Ajax boe boe boe.
1: Zing je Ajax boe boe boe?
3: Ja, soms.
1: Is dat apparaat? Staat hij niet goed afgesteld vandaag? Hè? Misschien deze iets. Oké. En wie is thuis het leukst? Papa of mama?
3: Allebei. Ik bedoel alleen mama.
1: Alleen mama. Maakt mama wel eens grapjes?
3: Ja, want heeft hij gisteren gedaan, want toen zei hij dat ik naar de dokter moest, maar dat was voor niet.
1: Ze zei dat je naar de dokter moest?
3: Ja.
1: En waarom zou je dan naar de dokter moeten?
3: Want mama zei dat ik water of had, maar dat was niet.
1: Wat zei mama?
3: Dat ik een water of had.
1: Maar dat is helemaal niet waar, toch?
3: Nee.
1: Nee. Zo, dat was hem dan.
0: Zo, dat was het dan. Wilco en de leugendetective van Jochem van Gelder van Alles Kids. Kende je hem nog? Ik wel. En welkom terug, Jochem.
4: Ja, ben ik weer.
0: Ja.
4: Is het leuk om weer even terug te horen. En ook
0: zeker
4: grappig om, als je de beelden er niet bij hebt, dat het toch nog leuk blijft. Met het beeld erbij is het nog leuker, denk ik. Maar dat het toch alleen met de audio ook toch grappig is nog steeds.
0: En wat gaat u doen in de toekomst? Heeft u nog mooie plannen?
4: Oh, ik heb nog zoveel plannen. Echt waar. En dat wordt ook niet minder. Zou kunnen denken, van als je wat ouder wordt, dan hoef je niet meer zoveel. Maar ik heb eigenlijk nog zoveel plannen om te doen. Een van de plannen waar ik nu druk mee ben, is met mijn theatermaatje Ron Bons. Wij maken de voorstelling Wereldbetermakers.
0: Waar gaat dat over?
4: En dat is een voorstelling die wij aanbieden aan scholen. Die mogen dan naar het theater komen. En daarin vragen we eigenlijk aan de kinderen om eens te kijken wat er in de wereld gebeurt. Maar ook wat ze zelf kunnen doen om hun eigen wereld beter te maken.
0: Okay.
4: En we hebben een interactieve voorstelling met zang en met dans en ook een verhaallijntje. En aan het einde mogen alle groepen die aanwezig zijn, mogen hun plan om hun eigen wereld een beetje beter te maken pitchen. En het plan wat het beste bevonden wordt door de jury van de Rabobank. Want de Rabobank mag best wel reclame maken. Die maakt het mogelijk.
0: Ja.
4: Dan krijgen ze nog een extra cheque van €250 om hun plan uit te voeren. Dus we zijn daadwerkelijk bezig om kinderen enthousiast te maken en te motiveren om de wereld een beetje beter te maken. En dat die beter kan,
0: ja
4: dat is wel duidelijk, denk ik, hè? Met alles wat er op dit moment in de wereld gebeurt.
0: Ja, joh, het is een
4: gekke huis. Kan het niet beter zeggen.
0: En komt er nog een seizoen aan van Hackfort, deel 2?
4: Nou, dat weet ik eigenlijk nog niet. De serie is net afgerond. De laatste aflevering is net uitgezonden.
0: Mm-hmm.
4: Dus ik denk dat dat een goed moment is voor Omroep Gelderland om even te kijken. Dat gaan ze nu komende week doen. En dan komt er of een nieuwe serie, misschien een ander zorgproject.
0: Okay,
4: kan ook zo zijn. Of we gaan nog door bij de Helden van Hackfort. Maar dan moeten we natuurlijk ook eerst even weten hoe de Helden van Hackfort het zelf hebben gevonden.
0: Ja. Ik vind het een hele goede. Ga zo door.
4: Jij zegt een tweede serie bij de Helden?
0: Ja.
4: Jij wil ze niet loslaten. Jij wil ze blijven volgen.
0: Ja.
4: Ja. Nou ja, dat is een goed idee. Ik ga dat doorgeven bij Omroep Gelderland.
0: Is goed.
4: Ik was gisteren bij DJ Tim.
0: Ja.
4: Was je bij de... Ja, nee, ik was bij de DJ Tim.
0: Ja.
4: En wat zei hij? Nou, hij zei doorgaan. Ik zei, nou,
0: ja,
4: misschien
0: idee.
4: Scheelt het weer.
0: Ja, scheelt het weer.
4: Ja.
0: Nou, en wat vind je van de doelgroep Radio Gemiva zoals wij?
4: Ik ben aangenaam verrast.
0: Ja?
4: Hoe jullie radio maken. Mm-hmm. En ook alles. Gewoon hier de hele sfeer. De mensen.
0: Ja.
4: Mensen zijn positief, zijn vrolijk en zijn ook professioneel. Jij hebt je heel goed voorbereid.
0: Klopt.
4: Daar kan menig radiomaker nog wat van leren.
0: Ja.
4: En dat is overduidelijk jouw kracht.
0: Ja.
4: Jouw kracht is om radio te maken.
0: Dat klopt.
4: En dat is natuurlijk ook wat we in het programma Helden van Hackfort, waar we eigenlijk iedere keer maar mee bezig zijn. We hebben het niet over de dingen die lastig zijn.
0: Nee.
4: We hebben het met name over de dingen die die goed gaan.
0: Ja,
4: en die heel goed kunnen. En in jouw geval is dat je bent gewoon een hele goede radiomaker.
0: En wij willen graag voor Radio Gemiva een cadeautje voor jullie geven.
4: Oh, dat meen je niet?
0: Nee, dat meen ik wel.
4: Oh, nou, wat goed.
0: Alsjeblieft, Jochem.
4: Kijk nog eens. Nou, mag ik het kijken of moet ik het thuis open?
0: Nee, je mag het zelf kijken, ja.
4: Oh, kijk eens. Nou, het is een mooie papieren zak met allemaal hondjes erop.
0: Mm-hmm.
4: Lijken wel de hondjes die ik zelf heb.
0: Ja.
4: En ik zie een kunstwerk. Kijk nou toch eens.
0: Radio en muziek.
4: Wauw.
0: Ja.
4: Radio en muziek.
0: Ja, ook. Televisie.
4: Uit de kunst met een JG staat er ook nog op.
0: Mm-hmm.
4: Jochem van Gelder, radio en televisie.
0: Ja.
4: Nou ja, die krijgt een mooi plekje.
0: Zeker.
4: In mijn eigen werkruimte. En...
5: Gemaakt door Jacqueline.
4: Echt waar, Jacqueline? Ik zeg applaus. Heel goed.
0: Ja.
4: En dan is er nog eentje.
0: Yep.
4: Wauw. En de microfoon, die is natuurlijk altijd erg belangrijk geweest.
0: Ja.
4: In eerste instantie was hij belangrijk bij het playbacken.
0: Ja.
4: Daarna bij het presenteren.
0: Mm-hmm.
4: En daarna bij het zingen.
0: Ja, bij het zingen, ja.
4: Dus dat is mooie symboliek. En wie heeft deze gemaakt dan? Die heb jij ook gemaakt.
0: Ja.
4: Nou, ik sta hier gewoon ogen nog met de kunstenares. Wat geweldig.
0: Ja. En we hebben nog een kleine geitje. Ja.
4: Nee, hou op.
0: Ja,
4: het lijkt wel Sinterklaas.
6: Omdat jij hier bent.
4: Ja,
6: heb
4: ik van twee.
6: Ja. Omdat jij hier bent, Jochem.
4: Ja.
6: Hebben wij wat voor jou. Jij bent officieel vriend van Radio Gemiva.
4: Nee, dat meen je niet.
6: Hier
4: verklaren wij. Op 28 april is het gebeurd, Jochem van Gelder. Officieel vriend van Radio Gemiva.
0: Zeker.
6: Nou. Zeker weten.
1: Dankjewel, schat.
0: Alsjeblieft.
6: Alsjeblieft.
4: Kijk eens. Mijn dag kan niet meer stuk, lieve mensen.
6: Hey.
4: Ik kan stoppen. Ja, jij zei net, wat wil je allemaal nog bereiken? Nou ja, dit.
0: Ja.
4: Ik ga naar huis en ik stop ermee.
0: Naar huis, ja.
4: Mooie worden het niet meer.
0: Nou, dan gaan we lekker nu luisteren naar de muziek nog natuurlijk. Want het is niet... Oude kletsen, maar nu lekker muziek draaien nog.
7: De speciale nieuwe!
8: Wil je meer informatie over Radio Gemiva? Ga naar radiogemiva.nl.
0: Wat zei je? Sorry.
1: De coach zegt iets.
5: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel voor het interview, Jochem.
4: Ja, dat is dan een aandachtspuntje. Sorry. Toch, ik heb jou heel veel veren in de billen gestoken.
0: Ja, klopt, sorry.
4: Ja, maar die afsluiting, die pakken we opnieuw op. Wacht even. Dan knippen we dit eruit. Hè, en dan zijn we er in één keer weer.
0: Dankjewel, Jochem, voor het interview bij Radio Gemiva.
4: DJ Tim, dank voor de uitnodiging.
0: Alsjeblieft.
4: Ik vond het echt een feest om hier te zijn.
0: Ik ook.
4: En heel veel succes met... alle programma's die je nog gaat maken.
0: Dank je
4: met
0: wel.
4: Alle medewerkers.
0: Mm-hmm.
4: En met alle gasten die je nog uit gaat nodigen. Wie staat er op je verlanglijst nog?
0: Sander van Dongen volgende week.
4: Leuk.
0: Van de SPN.
4: Ja.
0: En verder...
4: En wie staat er op je verlanglijst? Wie zou je dolgraag nog een keer hier... Kijk, de nummer 1 van de verlanglijst heb je nu gehad.
0: Ja.
4: Maar wie stond er op 2 dan?
0: Menno Bemveld.
4: Oh ja. Leuke man.
0: Ja.
4: Leuk man, ben je er al mee bezig of niet?
0: Ik ben er wel mee bezig, maar afwachten is altijd afwachten.
4: Bijt je vast, hè?
0: Ja, ik bijt
4: dat kun jij.
0: Ja,
4: dat kun jij. Oh, Menno, die komt eraan, weet ik zeker.
0: Ja, zeker.
4: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel.
4: Lekker muziekje?
0: Ja, zeker. Hup, daar is Willem met de wapenpoptang hier op Radio Gemiva.
4: Zo.
7: Nummer 7.
9: Oh, alles is nat.

0: Willem, Willem, waar heb je dat al geleerd?
1: Op de technische bijverschool, man.
0: Mijn broer, dat is een prima vent.
1: Dank u.
0: Die van de zweep het klappen kent. Oh. Een goede vakman tot en met. En plichtsgetrouw tot in zijn bed. Daar ligt hij starend naar het behang.
1: Met bloemetjes.
0: Met naast zijn hoofd zijn waterpomptang. En 's morgens dan

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd één van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Oostenrijkse politie heeft een man van 39 opgepakt die ervan wordt verdacht rattengif in babyvoeding te hebben gedaan. Vorige maand werden 5 vergiftigde babyvoedingpotjes van het merk Hip gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte wilde de fabrikant afpersen en eiste 2 miljoen euro aan cryptovaluta. Van de potjes was nog niet gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In de Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Set your receivers. Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.

niet heel groot, want ze zijn een poosje geleden gestopt. Maar in de Excelsior nieuwsbrief van het roemruchte Excelsior label stond een stukje dat dit de eerste plaat was ooit. Excel 96001. En dat was de allereerste plaat die ooit uitkwam op dat Excelsior label op 6 juni 1996. En dat is het begin geweest van een enorme stroom van wat we destijds Excelsior bandjes noemden. Daar zat Benjamin B in, daar zat Johan in. Caesar dus. En nog een aantal van dat soort dingen die ook hier in Gouda graag geziene gasten waren op het Zowat podium. Het is allemaal iets meer en iets stiller geworden rond al die bandjes. Alleen Johan die staat af en toe nog eens eventjes op. Maar Excelsior gaat gewoon door met allerlei nieuwe bands, nieuwe dingen. Het is een stuk breder geworden. Maar nog steeds een fijn label. Dus ik vond het leuk om daar even aandacht aan te besteden. En ook overwege het feit dat de bassist volgens mij destijds van Caesar is nu ineens solo bezig en heeft een plaat uit. Die ga je over een half uurtje ongeveer horen in dit programma. Verder veel nieuwe muziek. Een paar oudjes heb ik klaarstaan. Maar vooral nieuwe dingen natuurlijk. Waaronder deze uit Rotterdam. Library Card, Out of Context.

Lime Regard, Out of Context, nieuwe plaat van ze, net uit. Hij is weer, ja, sommige mensen zeggen, wordt een beetje moe van die praatzang van daar. Maar ik vind dat ze dat erg tof doen. Ze hebben een heel eigen stijl bedacht en ontwikkeld. En daar gaan ze lekker star in door. En dat, ja, het wordt eigenlijk steeds een beetje strakker en beter. Dus ik vind dat steeds een fijne band. Lime Regard dus. Ga je nog wel vaker horen de komende tijd. Blijven in Nederland. Een andere band die ik al een poosje volg, die ik ontzettend leuk vind. Dat is de band Fit. Hebben weer een aantal plaatjes uit. En er zal over tijdje wel weer een EP'tje uitkomen. Maar voorlopig is dit het laatste. Dit is War, dit is Fit.

Ik zat een breedje te vroeg. War hoorde je van Fit. Wel een fijne band blijft dit zeg. En ze worden nog steeds stapje voor stapje een beetje beter. Ik blijf nu even in Nederland. Misschien komt het omdat ik deze playlist op Koningsdag gemaakt heb. Dat zou zomaar eens kunnen. Silence Runners komen uit Amsterdam. Het wordt geschaard onder postpunk. Ze zijn al een poosje bezig, al een jaar of 10. Maar het gaat nu lekker door. Cannot Be Undone. Dit is Silence Runners.

Ja, fijn noemen we het. Postpunk dus uit, uit Amsterdam. Heerlijk. Goed, door met een nog een Nederlands gezelschap. Het is erin geslopen. Het is volledig per ongeluk gegaan, maar het gaat lekker zover. Ik ben nu, dikke kwartier bezig. 5 plaatjes gedraaid en allemaal uit Nederland. Wie zegt dat het niet kan? Moon Unit, dat is ook een beetje. Het wordt gevormd door Auke Haaksma. Marijn Bakker, die speelt gitaar. Ik kwam het tegen. Ik heb hem gelijk maar eens even ingezet. En ik vond het een leuke plaat. I'm Amazed, zo heet het. Dit is Moon Unit.

Unit, dus I'm Amazed. Ik vind het een tof plaat. Ik ga eens even kijken wat de mannen nog meer hebben. Er is nog meer te vinden van ze, maar niet heel veel. Goed, dan gaan we toch de oversteek maken over die Noordzee. Dan komen we toch in de UK terecht. De Ratons, die draaide ik vorige week aan het einde van een uur. En dat valt dus meestal weg zo ergens, net voor het nieuws. Dus daarom nu maar eventjes in zijn geheel. Jukebox, nieuw werk dus van de Ratons.

De Ratings Jukebox, eindelijk nu eventjes in zijn geheel in die 2000. Fijne plaat. Ja, de volgende plaat heb ik het meeste wat je ervan weet te vinden. Dat staat op een website, Metal Planet Music. En dat zijn allemaal, dat is allemaal zwaar werk, zeg maar. Terwijl ik het eigenlijk, ja, het is een beetje bombast. Ik weet niet wat, ik vind het nou niet echt metal. Maar ja, luister en oordeel zelf. Ik heb het over het gezelschap Saint Agnes. Als je dat gaat zoeken, kom je bij een of andere heilige terecht. Dus je moet iets met band of singer achter zetten. Maar ik kan ook gewoon de titel van de plaat achter zetten. Dat is The Ghost. Dit is Saint Agnes.

0: ghost.
1: Goed, The Ghost hoorde je, Saint Agnes. Het gaat erover dat zij op plekken overal waar ze was waren, veel mensen om haar heen waren, zich toch alleen kon voelen. En ja, daar heeft ze een plaatje over geschreven. We've turned my sadness into a banger and now we can dance to it. Dat is wat ze ervan zegt. Dus dat is een diepere lading in deze toch wel rammende, lekkere over de top plaat, vind ik eerlijk gezegd. We gaan het even een stuk rustiger aan doen. Het gezelschap Theater heb ik een paar weken geleden gedraaid omdat ik dat erg mooi vond. En dat vind ik nog steeds, daarom nog een keertje. Dit is The Fall Theater.

De band heeft Theater en dan het nummer The Fall. Zo moet je het opzoeken als je het wil zien. En ik vind het erg tof, als ik heel eerlijk ben. Ik ga hem nog een paar keer draaien. Minor Citizen, band uit volgens mij Amsterdam. Ze zijn al een jaartje of 7 bezig, maar kunnen nog niet echt commercieel potten breken. Wat niet wil zeggen dat het geen goede muziek is. Luister maar eens naar hun nieuwste worp, Little Boyfriend. Dit is Minor Citizen.

Ja, het is misschien geen muziek waarmee je op het Goudse Koningsnachtfestival geprogrammeerd gaat worden. Maar ik vind het wel een fijne plaat, eerlijk gezegd. A Little Boyfriend hoorde je van Minor Citizen uit Amsterdam. Ik begon dit uur met Caesar. Naar aanleiding van het feit dat het al 30 jaar geleden is dat dat nummer uitkwam van Caesar als eerste... überhaupt eerste plaat ooit op het Excelsior label. De bassist destijds was Sam Bakker en die heeft nu een eigen plaat uit onder de naam Wired to Ignore. Dat is de naam van de band. Het is een behoorlijke aanklacht tegen alles wat er in de wereld aan de hand is. Daar hebben we de laatste weken wel meer van gedraaid, maar deze komt gewoon uit Nederland en dan moeten we hem zeker draaien. The Fake Rotten System of the West. Dit is Wired to Ignore.

Ik denk dat Nederland weer een goede band rijk is. Met Wired to Ignore, The Fake Rotten System of the West. Dat is nog eens een keer heel leuk binnenkomen. Goed, aanstaande zaterdag 2 mei, dan is het zover. Dan speelt Pito, Nederlandse zangeres Pito, in de Free Music hier in Gouda. Om 5 uur kun je terecht, tenminste dan begint ze. Dus ik zou er iets eerder zijn als de pers erbij wil zijn. Dan zou ik even kijken of je kan reserveren. Dan weet je zeker dat je er bent. Want het wil nog wel eens lekker vollopen als een naam wat bekender is. Deze dame timmert alle poosjes lekker aan de weg. Dus het kan zomaar zijn dat daar behoorlijke fanbase op afkomt. Dus aanstaande zaterdag al, 2 mei. Speelt ze dus in Free Music hier in Gouda een in-store concert. En dat zijn altijd hele leuke dingen. Als je wil weten hoe Pito klinkt, nou, dat is ongeveer zo. Dit is Morningstar. MUZIEK

Pito hoorde je, Nederlandse zangeres met Morningstar. En aanstaande zaterdag 2 mei om 5 uur speelt zij dus een in-store in Free Music in de platenzaak, dat je het weet. Eventjes wakker worden weer, eventjes wat meer gang erin. Mouth Ulcers, ik weet er niet heel veel van, alleen dat ik het een toffe plaat vind. Closer to You. Oeh.

alsof we weer in de vroege jaren 80 zitten. Heerlijk. Maar het is gewoon van nu hoor. Helemaal van 19 nu. Mouth Ulcers. Zo heet het. Mouth Ulcers. Geen idee waar dat precies voor staat. Closer to you. Dat hoorde je. Goed. Het gezelschap Frico. Het komt uit... Frico. Dat waren toch ooit aardappeltjes of zo? Ik weet niet meer precies. Er was iets mee. Maar in ieder geval is ook een gezelschap. Een band uit Chicago. En die hebben een plaat uit. Een heel album. Something Worth Waiting For. Die is afgelopen week uitgekomen en daarvan heb ik eentje afgehaald. Dat is de single die al uit was. Cho Cho, dit is Frico.

Frico, zo heet de band. Cho-Cho, dat was het nummer wat je hoorde van het album Something Worth Waiting For. Hoorde je dat? Goed, de laatste plaat van dit uur is voor Mary in the Junkyard. En die maakt altijd best wel een soort van drukke muziek, om het zo maar uit te drukken. Maar dit is een hele andere. Crash Landing hoor je, totdat het nieuws. Dit is Mary in the Junkyard. MUZIEK

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De hulp van de buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Een jong kind is zwaar gewond geraakt nadat hij of zij was geraakt door een molenwiek in Leerbroek in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Een lokale krant meldt dat er tijdens het draaien van de wieken kinderen speelden bij de molen. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker werd ontslagen, maar kort na zijn ontslag overleed hij. Daarom is het strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestopt. Het weer. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.

Et qu'est-ce que toi? Et qu'est-ce que toi?

Ja, tweede uur in die 2000 van vandaag was voor die Afro-Celt Sound System release, hoorde je, in 1999 alweer. En toen stonden ze ook op Pinkpop. Toen openden ze de eerste dag volgens mij in de tent. Dat was eigenlijk wel heel bijzonder, want bijna niemand die daar stond, die kende dit. En toen het eenmaal losging, toen ging het ook los. Dus dat was erg fijn. Ik stond daar met een flinke groep mensen waarmee we uit Gouda gekomen waren. Een vrij groot deel daarvan heeft achteraf dus de plaat gekocht, CD in die tijd. Van die Afro-Celt Sound System. Ze mixte Keltische, Ierse muziek met Afrikaanse ritmes en dergelijke. Goed, dat heb je zo eerst allemaal gehoord. Er is in 24 nog iets uitgekomen van ze. Ova heet dat. Dat heb ik even gemist, denk ik. Maar goed. En natuurlijk was hier de onverprezen Sinead O'Connor op te horen. Ja, wordt nog steeds nodig gemist. Oké, door met nieuwe muziek uit België. The Hickey Underworld, zo heette zij. Bloody Muscle Builder in Hell.

0: De Hickey on the World.
1: Ja.
0: Klein einde aan breien. Van het album Cold Sun hoorde je Bloody Muscle Builder in Hell. Ja, dus van de Hickey on the World. Van het album Existence is Bliss van Dead Letter draai ik al een paar weken regelmatig nummers, omdat ik het een toffe plaat vind. Ik kan het niet anders zeggen. Ik heb deze week gekozen voor It Comes Creeping. Dit is Dead Letter.

It Comes Creeping, Dead Letter dus. Van het album Existence is Bliss. Prachtige plaat, heerlijk. Goede drijf zit hierin. Oké, we gaan even wat andere kant over een andere boeg gooien. We gaan het wat vager maken allemaal. Anna Calvi, die heb ik een paar weken geleden gedraaid al een keertje. Heeft een paar samenwerkingen gedaan, waaronder met Iggy Pop en Parfum Genius. En die heb ik toen gedraaid en ik dacht eigenlijk van die moet ik nog een keertje doen. En dat gaan we dus nu even beleven. Ze heeft een paar nummers uit, komt nog meer aan als het goed is, maar... God's Lonely Man, zo heet het album waar het vanaf komt. Dit is I See a Darkness. Dit is Anna Calvi.

Anna Calvi hoorde je samen met Parfume Genius. En op datzelfde album staat ook nog een track met Iggy Pop, als je dat interessant vindt. Het is erg tof, tof plaat is dit. Door met een band die ze voor hunzelf maakte, zij Goth Grunge. Die had ik nog niet echt gehoord. Het zijn een paar dames uit de UK. Zijn toeren volop in voorprogramma's. Dus er gaat er meer van komen, denk ik. Ze zijn nog niet zo heel lang bezig. Ze noemen zichzelf Venus Girls. En dan geen i'tje ertussen, maar wel drie r'en. Dus girls. Zoiets is het dan. Vergelijk zelf een beetje met Suzy in de Banshees. En een beetje hol zit er misschien in. Nou, luister zelf maar. Dit is Eve. Dit is Venus Girls.

voor je van Venus Girls. Dat is een heerlijke rachende plaat. Oké, een jaar geleden draaide ik veel Muse. We draaiden veel Muse in dit programma. En daar waren we allemaal een beetje fan van. De mensen die toen allemaal maakten. De meeste in ieder geval. En ik ben op enig moment een klein beetje afgehaakt bij Muse. Ik heb de meeste dingen nog wel staan. En ik draai de oude platen nog regelmatig. Maar ik was toch bereikbaar. Ja, ik was wel een beetje gehoord volgens mij. Nou, de heren zijn volop bezig met het uitbrengen van nieuwe platen. En ik blijf toch een beetje nieuwsgierig natuurlijk. Dus hij is vandaag, ik neem dit programma op maandagavond op. Hij is vandaag uitgekomen en ik heb hem nog niet gehoord. Dus we gaan hem samen beluisteren. Creogene heet hij. Dit is Muse.

Ik zou zeggen, bijna weer een ouderwetse Muse. Cryogen hoorde je van Muse dus. Nieuw werk van Muse vandaag, nou, gisteren dus eigenlijk uitgekomen. Ik vind hem wel tof, eigenlijk, als ik eerlijk ben. Ik hoor hem voor het eerst en dit is een ouderwetse rammer dit. Nou, maar nu toch met oude helden die nieuwe muziek uitbrengen bezig zijn. Beck, die kennen we ook nog wel, van Glycerin volgens mij. En er zijn nog een paar nummers. En die... Ik gooi er altijd twee door elkaar. Maar maakt niet uit. In ieder geval Beck, die kennen we allemaal wel. En die heeft ook een nieuwe plaat. Het is wel heel rustig werk. Dat zal ik je vast vertellen. Dit is Right Lonesome. Dit is Beck.

Op de een of andere onduidelijke manier gooi ik me heel even al Beck en Bush door elkaar. Ja, dus Glycerin is natuurlijk helemaal niet van Beck, dus van Bush. En Beck kennen we natuurlijk van Loser. Dat was de eerste. Dat is weer 1994, zie ik net. Je begrijpt, ik heb dit even snel opge Wikipedia'd. Het grote bekendste album, denk ik, van hem is Odile. Where It's At staat daarop. En The New Pollution, ondertussen Devil's Haircut. Ja, dat zijn echt wel de grote hits uit... Ja, halverwege jaren 90. Toen was deze man groot, maar hij kan het nog steeds. Dus wat je hoorde, zoals je hoorde, Beck. Ride Lonesome. We gaan eens even lekker shoegazen. Ik vond het op Bandcamp. Ik weet er voor de rest heel erg weinig van. En daar gaan we binnenkort maar eens aan werken. Maar voorlopig vind ik het leuk genoeg om te draaien. Do You, zo heet het. Glaze Haze.

Leuk toch? Glazy Haze, Do You, zo heette het. Goed, Doc Gillard, dat is een naam, daar liep ik tegenaan toen ik muziek aan het uitzoeken was. Ik deed zoeken, wat is het, ken ik ergens van. Maar de goede man heeft al in een eindloze stroom bands en samenwerkingen gewerkt. Maar de bekendste daarvan zijn Guided by Voices en Nadasurf, kennen we die nog? Ja, daar was een paar jaar geleden eens weer een leuke plaat van uit. Maar eigenlijk weer, volgens mij daarna niks meer van gehoord. Maar goed, in de jaren 90 was een paar hele leuke plaatjes. De goede man die is eindeloos bezig met muziek maken en hij is nu onder eigen naam bezig. En dat klinkt niet onverdienstelijk. Luister naar Cannons. Dit is Doc Gillard.

Kennens hoorde je van Doc Gillard van het album Parallel Stride. Zo, nou, dan weet je alles toch. Door met een andere heer uit, ook al een jaren 90 held die maar niet stopt met het maken van nieuwe muziek. Jack White, die blijft gewoon lekker doorgaan. Heeft een nieuwe plaat uit, G.O.D. met puntjes ertussen. God vond hij misschien wat ingewikkeld. En The Broken Ribs.

Ja, herkenbaar als de neten. Jack White hoorde je God and the Broken Ribs. Heerlijke plaat weer, gewoon lekker rachen. Gaat ook weer op tour, geloof ik. Dat gaat hij mensen meenemen. Dus ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien en hoe dat gaat klinken. Goed, Florentines. Daarvan weet ik nog niet zo heel veel. Behalve dat het hele jonge ventjes zijn en uit Manchester komen. En dat is het wel zo'n beetje, denk ik. Undiscovered Colors, zo heet de nieuwe plaat. Dit is Florentines.

heel veel Engelser hoort het allemaal niet, denk ik. De Florentines hoorde je, Undiscovered Colors. Ja, die. En bijna de volgende plaat alweer. Goed, ik heb nog tekort voor één nummer. Te lang voor één nummer, tekort voor twee, maar ik houd er bij eentje. Ik ga naar Amsterdam, dan neem ik je naar... Ik neem je mee naar Amsterdam, kom op Peter. Band uit Amsterdam, Honey, I'm Home. Ze komen uit een aantal verschillende andere bands. De bekendste is Marathon, daar komt de zanger en gitariste vandaan. Sophie Oatman heet zij. Maar er zitten ook mensen bij uit Jacht. Casper Meurs die zat bij Wies of zit daar denk ik nog steeds. En Bungie, die kennen we ook. Dit is gezelschap dat zichzelf Honey, I'm Home noemt. Het is fijne shoegaze. En ik hou van shoegaze. Dus daar ga ik ermee uit dit uur. En deze in die 2000. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dit is Hyperspace Mountain.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en in Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. In de Eredivisie heeft Excelsior met 3-2 gewonnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer. Er trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een deel van de natuurbrand in het Harde is onder controle. Dat zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De brandweer verwacht dat het vuur vanavond helemaal onder controle is. De omvang van de brand is zo'n 5 vierkante kilometer. De rook is tot in Engeland gezien. De veiligheidsregio houdt de luchtkwaliteit in de gaten. De waarden die worden gemeten zijn volgens hen niet dusdanig dat er mensen geëvacueerd moeten worden. De brand ontstond vanmiddag op een militair oefenterrein. Of die brand ook door de oefening is veroorzaakt, wordt onderzocht. De Britse politie ziet het neersteken van 2 Joodse mensen in Londen als terrorisme. De mannen raakten gewond toen ze op straat in de buurt van een synagoge werden neergestoken. Ze zijn buiten levensgevaar. 1 verdachte is opgepakt. De Britse premier Starmer zegt dat het incident niet op zichzelf staat.
1: Let's be frank, this is not an isolated incident. There's been a series of anti-Semitic attacks. And I know firsthand the anxiety that that is causing in the community.
0: Starmer noemt de aanval zeer verontrustend. Dit jaar wordt meer overlast verwacht van de eikenprocessierups. Daarom zijn veel gemeenten begonnen met de bestrijding. Vorig jaar waren er 3 keer zoveel eikenprocessievlinders. En dat betekent dat er nu ook meer eitjes zijn. De rups heeft haartjes die jeuk kunnen veroorzaken. De eerste etappe in de ronde van Romandie is gewonnen door de Sloveen Pogacar. In de eindsprint versloeg hij 3 medevluchters. Pogacar nam de leiderstrui over van de Fransman Godon, die gisteren de proloog won. De ronde van de Romandie wordt gereden in het Franstalige deel van Zwitserland en duurt tot en met zondag. Het weer. Vanavond is het helder en droog. Het blijft nog flink waaien. Minima vannacht tussen 3 en 9 graden. Morgen opnieuw zonnig. Met de stevige wind uit het oosten wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De N434 Zoeterwoude-Wassenaar is dicht bij de Corbulo-tunnel. Het heeft te maken met een politieactie. Je kunt omrijden via Den Haag en Leidschendam over de A4 en de N14. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Dit is het enige echte radiostation van Gouda. Gouden Stad Radio.
1: Come on here about midnight.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlande spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In de Eredivisie is Ajax-PSV geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Mika Gods redde in de blessuretijd een punt voor de Amsterdammers, die nog altijd hopen op Champions League voetbal volgend seizoen. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken. De droge grond neemt water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten ze het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk ontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die verloor met 2-0 van FC Utrecht en kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en ook harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: À toi.
1: En de beste gouden ouwe. Terug in de tijd op

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar een half uur stilgelegd vanwege het onweer. Omdat de grond erg droog is, wordt het water slecht opgenomen en kan er op sommige plekken wateroverlast ontstaan. In Brabant zorgde het slechte weer voor problemen bij het blussen van de natuurbrand bij Budel. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen moesten vanwege het onweer stoppen. De brandweer blijft wel blussen met brandweerwagens. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom gisteren is afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Tienduizenden mensen zijn afgekomen op een illegale rave in Frankrijk. Het feest wordt gehouden op een militair oefenterrein waar mogelijk nog onontplofte mijnen van 150 jaar oud liggen. De Franse autoriteiten waarschuwen daarom de feestgangers voor explosiegevaar. Er zijn tientallen mensen aangehouden. En Max Verstappen start komende dag op de tweede positie bij de Grand Prix van Miami. Verstappen was tijdens de kwalificatie minder dan 0,2 seconden sneller dan Kimi Antonelli, die pole position veroverde. Bij de sprintrace werd Verstappen vijfde. De Formule 1 race in Miami is komende avond. En het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien af, komende dag is het bewolkt, maar in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. En dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal nu bij de VS. Over de inhoud van het nieuwe voorstel is niets bekend. Een jongen van 17 is gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam. In dezelfde straat werden rond dat moment ook schoten gelost. Het incident gebeurde in de wijk Delfshaven. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. In Leerbroek in Utrecht is gistermiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Vreulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. In de Eredivisie is gisteravond 2 keer gelijk gespeeld. NEC tegen Telstar werd 1-1 en Ajax-PSV eindigde in 2-2. Eerder op de avond wist Excelsior wel te winnen. Tegen FC Groningen werd het 3-2. En FC Utrecht won met 2-0 van NAC Breda. Het weer in het midden en noorden van het land. Regen- en onweersbuien met lokaal ook kans op hagel en windstoten. In het zuiden klaart het al iets op. Vannacht nemen de buien in het hele land verder af. Komende dag is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.